0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you. Cute music. Cute sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hallo, mijn Nadej.
1: Dag Nadej, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Het was een regenachtig weekend, dat kunnen we wel zeggen. Maar voor jou was het ook een heel bijzonder weekend. Wat is er gebeurd?
0: Dat klopt. We hadden dit weekend de eerste communie van mijn jongste zoon, Gio.
1: Oh, wacht even. Eerste communie, dat betekent dat hij op dit moment 12 jaar is?
0: Nee, eerste communie is 6 jaar, hè?
1: Ah ja, ja, dat is waar. Ja, klopt. Ja. Ja, plechtige communie is veel later. Dat is 6e leerjaar. Ja,
0: juist.
1: Ja, inderdaad. Ja, nee, klopt. Ja, ik ben er al zo lang uit en ik heb geen kinderen, dus dat is heel moeilijk. Maar wat had hij aan, bijvoorbeeld?
0: Een shortje met een mooie hemdje met een vestje erover.
1: Ja. Oh, ja, hij zag er prachtig uit waarschijnlijk. Maar ik weet nog, ja, in mijn tijd werden de kinderen dan echt opgekleed. Hè. Ik heb onlangs een foto van mezelf teruggezien bij mijn eerste communie. Ik had ook zo een stoffen petje op. Helemaal in blauw, met een kort blauwe broekje. Oh, schattig hoor, Nadej. Ja.
0: Hij is helemaal afgeborsteld geweest, dus heel netjes.
1: Top. Zeg, en was er veel volk op zijn eerste communie?
0: We waren met 10 personen, dus klein maar gezellig.
1: Tof.
0: Niet altijd zo, maar heel veel.
1: Ja. Nee, absoluut niet. En heeft hij de kop van het lam gesneden? Tjaka.
0: Nee, dat doen we niet.
1: Ah nee, ja, nee dat gebeurde vroeger, dat heb ik wel moeten doen. Zo, dan had je dan, een ijslam, had je dan. En dan moest je daar met een mes op de kop ervan af en dan spoot het bloed in het rond. Hè. Zo was dat, hè.
0: Ah ja, nee, dat wij doen dat heel, ja, moet ik het zeggen, niet zo heel klassiek.
1: Nee, snap ik, ja. Ik denk ook echt dat er niet veel ijslammen nog onthoofd worden de laatste jaren, hoor, Nadej.
0: Nee, inderdaad, dat klopt. Ik heb het ook nog niet geweten in de... Nee, wij doen dat niet.
1: Oké. Okay. Ben je klaar voor een nieuwe werkweek?
0: Absoluut. Zeker.
1: Daar gaan we dan. Nadej, jij mag een foute hit kiezen. Ah ja, laten we dat doen. Want ik ging elke uitzending in juni beginnen met een foute hit. Dus jij mag iets kiezen. Zeg maar iets. Ja, draai het.
0: Dan doe ik het smitje.
1: Smitje van Lies? Maar zo'n goed idee. Kom je naar de foute party, Nadej?
0: Zeer zeker, met een hele grote groep.
1: Oh, fantastisch. Oh, dan zie ik je daar 26 juni. En dan is het nu smitje van Lies. Dan gaan we allemaal dansen. Allee, merci. Salutjes, hè.
0: Da-da.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Het was weer een weekend om u tegen te zeggen. Het begon al goed vrijdagavond, toen ben ik gaan partycrashen op de afterparty van The Voice van Vlaanderen. Er was een feestje na de live-uitzending, dus het was de finale. Het was gedaan allemaal en dan is er een feestje voor de hele productieploeg. Ik ben gaan partycrashen, ja wat kan ik zeggen. Ik heb connecties. Dus Dorothee heeft me binnengeloodst voorbij de security tot op de afterparty. En er waren fritjes en curryworsten. Er was een DJ. Er was Jos Klein. Er was Koen Wouters. Mathieu Terijn. Erik van Looy was daar. Donnie van Masterchef. Maar het was vooral veel te laat. En als 38-jarige moet je daar toch al snel een volledige zaterdag van recupereren. Beste vrienden, wie doet er mee vandaag? Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

wil nog één ding zeggen over de Voice van Vlaanderen. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik ben heel trots op Dorothee. Ja, eerste keer als coach in zo'n rode stoel op tv. Vind ik heel straf. De grappigste en knapste vrouw van de Vlaamse showbiz. Vind ik, hè. Dit is Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Nancy uit Anzegem vraagt in de Q-app: goedemorgen Vinny, moet je punten scoren bij Dorothee? Ja, Nancy, elke dag, hè. Elke dag moet je punten scoren bij je partner, hè. Elke dag.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Heel veel vrienden wakker, dankjewel voor alle berichten. Stefano uit Wielsbeke zegt: goedemorgen Vincent, wij moeten straks beginnen werken om 5 uur. Annick uit Exaarde zegt: goedemorgen Vinny en vroege vrienden. Jo zegt: goedemorgen Vincent en alle vroege vrienden. Ik doe weer mee, maar heb er op deze maandag geen zak goestingen. Jelle uit Genk zegt: goedemorgen Vinny, fijne werkweek gewenst. Leslie uit Bilze is wakker. Ze zegt een heel goedemorgen Vincent, ik wens je een leuke dag. Ook nog een goedemorgen van Karel uit Boortmeerbeek.
2: Goedemorgen Vincent en vrienden van de vroege ochtend.

Dorothee en ik zaten gisteren op café op het terras van ons stamcafé, want het regende eens een keer niet gisteren in de namiddag. En ze vroeg mij, als welk dier zou je willen reïncarneren? We geloven daar allebei niet in, maar stel dat het toch zou bestaan, als welk dier zou je dan willen reïncarneren? Ik wist het niet meteen, moest er even over nadenken. En ik vind dat mijn antwoord nog altijd niet echt geweldig goed is. Dus ik heb niet echt iets met dieren. Ik was me aan het afvragen, wil ik liever terugkomen als een dier dat vrij is, dat vrij kan rondlopen in de natuur, ergens weet ik veel, in Guatemala of zo. Of wil ik liever terugkomen als bijvoorbeeld een kat hier in België, een kat bij een lief oud omaatje dat voor me zorgt en waarbij ik dus nooit zelf op zoek moet gaan naar eten. Het probleem is, je weet het niet op voorhand. Dus je kan ook terugkomen als een kat hier in België, maar dan terechtkomen bij mensen die je niet goed verzorgen. Je hebt het niet echt in de hand. Dus uiteindelijk heb ik toch maar gekozen voor de kat. Mijn eigen goesting doen elke dag. Maar misschien heb jij een beter antwoord. Als welk dier zou jij willen reïncarneren? Mag je nu laten weten.

0: Sabrina Carpenter en Espresso bij Q. Als welk dier zou jij willen reïncarneren? Kelly uit Emse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hi Kelly, als welk dier zou jij graag willen terugkomen?
1: Als vlieg om de mensen af te luisteren.
0: Oh, maar ja, goed idee, hè. Maar ja, kan je... Dat is een beetje de vraag natuurlijk, hè. Als je terugkomt als een dier, kan je dan nog horen en nadenken zoals een mens? Dat is...
1: Denk dat niet.
0: Nee, hè. Maar het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om af en toe als een vlieg in de huiskamers van mensen binnen te kunnen, hè. Oh ja, dat zou zo leuk zijn.
1: Heel hard afluisteren.
0: Ja, bij wie zou je graag eens willen afluisteren?
1: Bij mijn zus eigenlijk.
0: Waarom?
1: We weten wat ze vertelt aan haar kinderen
0: over mij. Over jezelf, uiteraard. Dankjewel, Kelly. Fijne ochtend. Salut.
1: Hallo.
0: Misschien ook nog even Davy proberen. Dag, Davy uit Zottegem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Willy.
0: Als welk dier zou jij graag willen terugkomen, Davy?
2: Als een vroege vogel.
0: Ja, maar je bent op dit moment al een vroege vogel, Davy.
2: Ja, ik weet het, maar ja, als dat in je bloed zit, wil je dat verder doen. Hè. Volgens mij gaat dat het ideale beest voor mij.
0: Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Hey, merci, hè. Salut.
2: Ja, salut, dat Willy.

0: van Justin Bieber. Als welk dier zou jij graag willen reïncarneren? Ik heb een berichtje gekregen van Caroline.
1: Hey Vincent, ik zou het liefst terugkomen als een zeemeeuw. Want je woont dan lekker zalig aan de zee, elke dag vakantie. En je kunt kiezen op wie zijn kop dat je gaat kakken. Ideaal.
0: Ja. Dag Lydia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Lydia, als welk dier zou jij graag willen reïncarneren?
2: Als een orka.
0: Een orka, waarom?
2: Ik vind dat de heel schoonste beesten van de zee.
0: Ja, maar supergroot.
2: Ja, toch geweldig.
0: Ja, ik weet het niet. Ben je nu heel klein misschien, Lydia?
2: 1,60 meter.
0: 1,60 meter, dat is niet supergroot. En dan ben je plots een van de grootste dieren ter wereld. Hè? En in de zee zwemmen, doe je dat graag?
2: In de zee? Nee.
0: Ja, als orka heb je niet te kiezen, hè. Het zal sowieso in de zee zijn, hè.
2: Ja, dat wel, maar ja, ik vind dat geweldige beesten. Ik heb ze al eens echt gezien en ja, ik vind het magnifiek.
0: Oké, dankjewel Lydia, fijne ochtend.
2: Dank u, dag.
0: En nog even naar Geert uit Duffel. Dag Geert, goedemorgen.
3: Dat is Vini.
0: Ah, Geert. Als welk dier zou jij graag willen reïncarneren?
3: Als een uil.
0: Als een uil? Ja, heel vroeg 's morgens ook leven dan. Ah, 's nachts en dan je kop volledig kunnen draaien.
3: Ja, en de hele nacht muizen vangen.
0: Maar, waarom zou je graag heel de nacht willen muizen vangen?
3: Ja, wat zeggen ze tegen...
0: Ja, zeg het maar.
3: Tegen een vagina. Zeggen ze ook soms muis tegen.
0: Ja, dat is waar. Had ik niet zien aankomen, Geert. Dus dankjewel voor deze mop.

Goedemorgen, het is maandag vandaag en het is wel maandag 1 juni, de eerste dag van de leukste en foutste maand van het jaar. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow Bas, de Voice van Vlaanderen 2026, die komt samen met Anne Lemmens langs om te praten over zijn overwinning afgelopen vrijdag. Het is vandaag de internationale dag van de ouders, bestaat al 14 jaar die dag en dat is een officiële dag van de Verenigde Naties. Het heeft als doel het vieren van de cruciale rol van ouders in de opvoeding, ontwikkeling en bescherming van kinderen. En we hebben nog maar eens gezien onlangs bij de vreselijke zaak rond de kleine Raoul in Gent, hoe belangrijk het is om echt goede ouders te hebben. Hè. Verschrikkelijk wat er daar is gebeurd. Maar vandaag dus de internationale dag van de ouders. Maar voordat het allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

Economie. Vandaag zou het droog moeten blijven, maar vanaf morgen zijn we vertrokken weer voor een aantal dagen regen. Sienna Spyro staat erop dat alles wat je hoort in haar nummers gespeeld is door echte muzikanten. Er is geen computer aan te pas gekomen. Material Lover.

0: meteen een zilverkleurige bikini.
1: Bjorn werd het podium opgeduwd en hij werd verblind door de lampen.
2: Er klonk zwoele muziek door de boksen en Bjorn begon te dansen.
3: De grote boze wolf in de zaal legde zijn tanden bloot.
4: Hij nam een briefje van 5 euro uit zijn zak en stak die in de bikini van Bjorn.
5: Caroline uit Mazeik, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Vincent.
5: Vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen. Wat mag het zijn voor jou?
6: 's Avonds stopte Bjorn met dansen en kocht hij met het geld een ijsje.
5: Oh ja, oké, goede zin. 's Avonds stopte Bjorn met dansen en kocht hij met het geld een ijsje. Goed, ik ben benieuwd naar morgen. Dankjewel voor de zin, Caroline. Fijne ochtend.
6: Dankjewel. Fijne ochtend nog.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden, ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af. Maar zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doe ik niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt omdat het een bondgenoot is van de vorige premier, Viktor Orbán. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland. Dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over dat incident bij de Verenigde Naties. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld is dat. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is trouwens amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Mensik, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barrage.

0: bondscoachwedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En dan heb ik nog het weer. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met maximaal tot 25 graden.
1: Music. Vincent van Geel.
2: Maandag 1 juni, de start van een nieuwe week en een nieuwe maand. Minder heet, maar helaas even vroeg.

Magnetic zou de zomerhit van het jaar kunnen worden, maar de nieuwe Marco Borsato die komt uit Vlaanderen en zijn naam is Meteor. Zijn nieuwe single heet Nooduitgang en zou ook wel eens de zomerhit kunnen worden. Het is de Q-topschijf deze week en je hoort hem zometeen. Eerst gaan we samen zingen, zo van er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: denkt.
1: Annemie uit Aalst, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Dag Annemie, goedemorgen. Annemie, het was een korte nacht.
2: Ja.
1: Hoeveel uur heb je geslapen?
2: Iets minder dan 4 uur.
1: Ja, niet veel, hè. Maar nu ben je onderweg naar het werk dan, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat heb je dan gisteravond nog gedaan?

0: Fazon bij de K3-show.
1: Ah, het was voor de K3-shows natuurlijk. Ja, uiteraard. En dan sta jij daar op de parking om te zeggen waar mensen moeten parkeren.
0: Ja. Ik heb gistermiddag eerst al het volk mogen tellen die van de trams afstapte.
1: Oh, okay.
0: En dan heb ik ook nog de... Ja, dat moet ook gebeuren, hè.
1: Oké, wist ik niet.
0: En dan heb ik mee de aardstroom gedaan. Dus als de eerste show gedaan was, iedereen mee van de parking laten komen.
1: Oeh, my, wauw. Maar dat duurt soms wel even, die parking. Ja, dat snap ik wel. Mensen zijn vaak ook niet zo lief, hè, want het is lang aanschuiven. Hè. Vaak om van de parking te geraken.
0: Ja, maar viel mee, hoor. Want ik stond aan de vaartkaai, dat is de parking juist naast de Afazon.
1: Oké, die is niet zo groot. Nee, inderdaad. Ben je er dan komend weekend ook?
0: Deze week ga ik woensdag van 6 tot 9 s'avonds, donderdag ook. En vrijdag ben ik er van 3 uur al tot 9 uur s'avonds. En zaterdag ben ik er tot 12:30 s'nachts.
1: Wel, dan gaan we elkaar zien dit weekend, want ik ga ook nog eens een keer kijken naar de K3-shows. Dankjewel Annemie, fijne ochtend. Veel succes vandaag, hè. Salut.
0: Ja.

0: is deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you. Cute music. Cute sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De nieuwe Marco Borsato komt uit Vlaanderen en zijn naam is Meteor. Nooduitgang is zijn nieuwe single en is deze week de Q-topschijf. Lindsay de Postbode, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lindsay, hoe was het weekend?
1: Pittig. Ik ben wel wat moe. Ik moet wel uitrusten nog wat.
0: Hoe komt dat? Wat is er gebeurd?
1: Ik ben zaterdag flexiejob gaan doen op bij Carl Cox. Die kwam in Puur Sint-Amans. Daar ben ik gaan werken.
0: Oh ja. En wat heb je daar dan moeten doen?
1: Ja. Ik heb het cocktailbar gedaan.
0: Dus dan moest je cocktails maken. Ja. Kan je dat?
1: Ja. Jawel, dus ik dacht, oh nee, maar tegenwoordig is dat dus allemaal voorgeproduceerd en is dat dus gewoon op het knopje duwen en in een mooi glaasje serveren. En dat dan veel voor betalen ook.
0: Ja. Heb je last gehad van het onweer? Want het heeft geonweerd, hè? Man toch?
1: Onweer heb ik niet gezien, maar ik heb wel de gigantische hagelbollen gezien. Ik was net aan het eten en ineens vlak voor mijn neus valt gewoon op tafel echt zo een gigantische bol. En dan rennen onder de tent en dan, het was wel de moeite, nog nooit gezien. Echt.
0: Nee, maar ik heb ze niet gezien. Wat was de doorsnede van zo'n hagelbol?
1: Ja, maar het was groter dan een pingpongbal. Echt groot.
0: Maar dat wil je niet op je kop krijgen, zoiets. Goed, wat staat er in de kranten vandaag, Lindsay?
1: Speciale mensen. Er is een vrouw die heeft zich ingevreven met honing en dan bedekt met een laag zaadjes. En die is dan zo in een volière gaan liggen voor een half uur. Nu, dat is niet de enige keer dat ze dat doet, want het was de generale repetitie, want ze doet blijkbaar een rondgang in verschillende musea en dan doet ze dat 5 uur lang.
0: Wacht even, is het een kunstproject? Is dat een Vlaamse vrouw? Is dat, waar komt ze vandaan?
1: Vlaamse vrouw? Het is iemand die... Het is een kunstenares en ze is oorspronkelijk afkomstig uit Tenerife.
0: Waarom zou je dat doen? Wat is de boodschap van dit kunstproject? Waarom zou je graag vogelvoer willen zijn?
1: Ja, de Canaries die komen oorspronkelijk uit de Canarische eilanden. Dus zij ook, maar dat ze van Tenerife komt. Zij vindt dat ze gemanipuleerd werden om mooier te zijn, om kleurrijker te zijn. En zij wil ze terugbrengen naar hun roots eigenlijk en rust brengen.
0: Zoals altijd als het over kunst gaat. Zeer bijzonder. Wat staat er nog in de krant, Lindsay?
1: Een Belgische vrachtwagenchauffeur die is tegengehouden met zo'n 510 kilo cannabis aan boord. De man had schulden. Hij wilde die afbetalen en drie keer was het al goed gegaan blijkbaar. Was hij niet betrapt geweest. Maar deze keer had hij... prijs. En heeft hij nog wat meer schulden, want hij heeft een boete van 1 miljoen gekregen. Dus.
0: Van 1 miljoen?
1: Oh, ja.
0: Ja, nee, terecht, hè.
1: Ja.
0: Als je zo'n dingen doet. Morgen heb je je vrije dag, maar dan horen we elkaar woensdag opnieuw.
1: Zeker,
0: Bas. Jojo.

waren heel veel schoolfeesten dit weekend. Dat had ik al in de gaten vrijdagochtend, omdat er heel veel vroege vrienden iets stuurden in de Q-app als dit weekend is schoolfeest van mijn kind of zo, dat soort dingen. En ook was ik was vrijdag namiddag bij mijn oma en mijn nicht Lies, die zei dat haar kinderen nog schoolfeest hadden en er was ook een schoolfeest bij mijn neef Pieter. Dus heel veel schoolfeesten. Ik hoop dat ze niet in het water zijn gevallen, dat het droog was tijdens het schoolfeest. Ik herinner me dat ik in de derde kleuterklas een act moest doen op het schoolfeest. Toen was het zonnig en heel erg warm. Met cowboys en indianen was die act. En dat ik een cowboy was, maar dat mijn pistool altijd door mijn holster viel. Vreselijk gênant natuurlijk voor een cowboy. Ja, want de vijand kon me toen heel makkelijk neerschieten. Zo super gênant. Dus ja, de kindertijden. Lang geleden. When We Were Young van Adele. Ondertussen ook al lang geleden. 11 jaar geleden. 11 jaar geleden was Adele al aan het mijmeren over haar kindertijd. En nu is ze nog eens 11 jaar ouder.

0: heimwee naar de kindertijd met Adele. Zometeen goed nieuws voor iedereen die al heimwee heeft naar vorige week, naar het warme weer. Op een zonnig terras met een frisse pint. Vincent Vierens, die andere Vincent van Q, gaat je trakteren komende zaterdag. En ik leg het je zo meteen uit.
1: Q.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoop, man!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja.
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: maandag 1 juni, de eerste dag van juni, de leukste en foutste maand van het jaar. Vanaf vandaag bij Vincent Live in de namiddag. 4 BV's gaan de strijd aan voor Duvel Day. Dat is komende zaterdag. En de winnende BV krijgt een tournée generaal van Vincent Vierens op het terras van zijn of haar stamcafé. En daar kan jij dus ook bij zijn. Als je jarig bent vandaag, proficiat. 3 keer hip en 1 keer hoera. Je bent samenjarig met onder andere Morgan Freeman, een acteur die je in zowat elke Amerikaanse film kan zien of horen, wordt 89. Justine Nij, een van de beste tennisters ooit in ons land, wordt 44. En Alanis Morissette, de Canadese zangeres van onder andere. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. Dat nummer. Alanis wordt 52. En is de zomer van 2026 echt al voorbij? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: En dan heb ik nog het weer. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met maximaal tot 25 graden.

soundtrack van Friends, I'll Be There For You. Een goed motto voor de vrienden van de vroege ochtend. Maar eerst het meest magische moment van de dag. En jij maakt het mee. Dus doe je ogen open, kijk naar buiten, want nu gaat het gebeuren. Beste vrienden,

Ik zou heel graag nog eens voor de allereerste keer naar Friends kunnen kijken. Dat gaat natuurlijk niet, dus Dorothee en ik kijken nu al voor de 11e keer. En we zitten ondertussen aan de aflevering. Phoebe heeft ontdekt dat Monica en Chandler een koppel zijn. They don't know we know. Zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut. Dus stuur nu jouw goeiemorgen en alles wat je wil zeggen op de radio door in de Q-app.

0: Smash. De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Sharina uit Heusden-Zolder zegt gisteren naar K3 Originals geweest met de collega's. Het was echt een topavond. Nu na 3,5 uur slapen, een hele lange werkdag. Thomas uit Lint zegt, een vrachtwagen in pannen, Kennedy-tunnel richting Gent. Tom uit Diepenbeek zegt, goedemorgen vrienden, fijne werkdag en verlof. Sterkte aan de mensen die door het onweer zijn getroffen. Een berichtje van Steve.
2: Goedemorgen Vincent, goedemorgen Q Music. Goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Ik ben erbij vanochtend onderweg naar mijn werk. Servus de vrachtwagen starten en richting Warschau.
1: En ook een berichtje van Patrick.
3: Goedemorgen. Eerste klantjes van haar seizoen bij Personal Coach for You in Wommelgem. Want de maandag is de ideale kans om je week goed te beginnen.
1: Zo is dat. Laura uit de Senderlo zegt morning. Zaterdag naar Suzanne en Freek geweest en ze waren fantastisch. Ik blijf er maar aan denken. Silke uit Gent zegt goedemorgen. Mijn laatste maand in Gent gaat vandaag in. En Clyde uit Capelle op den Bosch zegt nog goedemorgen. Gisteren de halve marathon van Mechelen gelopen in een tijd van 1 uur en 17 minuten op een 21ste plaats.

0: Maarten en Dorothee heb je vrijdagavond nog gezien in de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM. Hun kandidaat heeft niet gewonnen, wel de kandidaat van Koen Wouters, dat is Bas. En die komt langs straks bij Maarten en Dorothee.
1: We'll

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. In Antwerpen is een crimineel netwerk ontmanteld in de goud- en juwelenhandel. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. Die gestolen sieraden kwamen vooral van huisinbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden, ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af. Maar, zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Dat versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Want na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen wat zon, straks meer wolken en een lokale bui ook bij 24 graden. Morgen ook kans op een bui bij 25 graden en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
4: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.

0: Perry in Hot and Cold, 7 over 6. Hoe was je weekend in 3 woorden? Mag je laten weten in de Q-app.
1: Het is maandag 1 juni.
2: Vanaf volgend jaar kunnen alle jeugdrechters in Vlaanderen minderjarigen een enkelband geven. Die beslissing komt er na een proefproject van 2 jaar. En vorig jaar droegen al 73 minderjarigen een enkelband. De jongsten waren amper 13 jaar. Jongeren die een enkelband krijgen, die hebben een misdrijf gepleegd waar iemand volwassen voor naar de gevangenis moet. Het gaat dan over bijvoorbeeld drugsfeiten of diefstal. En wat wel nog opvallend en anders is, ik wist dat niet, maar jongeren met een enkelband, die moeten het naar buiten. Dus die moeten eigenlijk naar school en naar hobby's. Echt zo verplicht deelnemen aan iets van vrije tijdactiviteiten. Ja, ja. Zodat ze dus meedraaien in de maatschappij.
0: Binnenkort kan je de identiteit van je online pester opvragen bij de ombudsdienst. Een moeilijk woord, identiteit.
2: Het is nog vroeg natuurlijk. Hè. Ja.
0: Nee, maar het is wel een goed systeem. Je krijgt dan niet alleen het IP-adres, maar dus ook echt de naam van de persoon. Zo wil minister van Consumentenbescherming Rob Beenders online pesten tegengaan door dus de anonimiteit weg te nemen.
2: Ja, ik vind dat wel goed, want dat zorgt er denk ik voor dat mensen extra ver durven gaan, omdat ze weten, wat gaan ze doen? Maar als je, wat ga je dan doen met die gegevens? Dus stel, je vraagt die identiteit op en dan...
0: En de echte diehard nerds gaan dat toch ook weer omzeilen waarschijnlijk, hè?
2: Ja, maar ik vind het altijd goed bij zoiets dat er op zijn minst een poging wordt ondernomen om het tegen te gaan.
0: Dat
2: wel, maar...
0: Ja, ja.
2: Wat dan echt het effect gaat zijn, zie ik zo nog niet.
0: Maar zo'n online belaging, dat kan heel erg zwaar zijn voor iemand.
2: Ja,
0: dus het is goed dat ze stalking en zo, dat soort dingen. Dus het is goed dat ze daar iets aan proberen doen.
2: Vlaanderen pakte de wildgroei aan Airbnb's aan. Dus zomaar een lege zolderkamer of je appartement aan zee op Airbnb zetten. Dat zal in de toekomst niet meer gaan. Want Vlaanderen zal dat soort platformen, ook Booking.com bijvoorbeeld, verplichten om alleen panden met een geldig registratienummer van Toerisme Vlaanderen online uit te zetten. En zo'n nummer, blijkbaar is dat niet zo makkelijk te krijgen.
0: Maar dan is het toch voorbij. Dat is toch niet het concept van Airbnb?
2: Nee, dat is het. Airbnb is eigenlijk net ontstaan, doordat je gewoon kan zeggen van...
0: Ondertussen wordt er misbruik van gemaakt door grote bedrijven.
2: Airbnb was eigenlijk leuk als je gewoon zelf zei, ik ben die 2 weken op reis, ik verhuur enkel die 2 weken mijn appartement, maar ondertussen... Ik check heel vaak voor vakantiehuisjes Airbnb. Van wat ik tegenkom, is volgens mij echt 70-80% gewoon echt vakantieverhuur. En niet mensen die even eens 2 weken hun eigen appartement verhuren.
0: En als Airbnb dat dan zelf niet regelt, dan moet de overheid inspringen.
2: Het systeem is al wel een beetje kapot eigenlijk.
0: PSG heeft voor de 2e keer op rij de Champions League gewonnen. Leandro Trossard kon met Arsenal toch vieren. Die hadden toch al een feestje gepland, want ze hebben de titel natuurlijk. Landskampioen geworden, kampioen in de Premier League. En hij sluit woensdag aan bij onze Rode Duivels in de voorbereidingen voor het WK voetbal. Heeft hij toch een heel klein beetje vakantie?
2: Ja, inderdaad. Want vandaag stappen de andere Duivels op het vliegtuig voor een oefenmatch morgen tegen Kroatië. Dus denk dat het dan daardoor is. Dat Leandro te laat was daarvoor en dat ze dan ineens zeiden, weet je, doe dan woensdag.
0: Ja, laat hij nu even wat met zijn gezin en zo, want dan ga je er ook niks aan hebben op het WK. Dat is toch zo? Dat is toch, even 2 dagen of zo op het gemak. Leandro. Goed, 11 over 6.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Yesterday, today, tomorrow. Dit is Berre in de ochtend.

0: day tomorrow.
1: Ja, dat is niet het nieuws waar ik op focus, dat soort privé-nieuws. Maar ik had geen idee dat Leandro Trossard aan het scheiden was, of gescheiden is. Ik denk dat het dan net extra belangrijk is dat je nog je kinderen kan zien, net voor je naar zo'n WK vertrekt.
2: Hoe was je weekend in drie woorden?
1: Ja, bij mij was dat de Voice CD&V-feestje zwemmen.
3: Ja?
1: Ja. Het is een nieuwe traditie waar ik me graag aan wil houden.
3: CD&V-feestjes?
1: Nee.
3: Ah.
1: Gaan zwemmen met de kinderen. Dat is heel leuk. Dat
3: en wat is de traditie dan?
1: Je zondag gaan zwemmen.
3: Ah ja, zo. Is het zwembad open op zondag?
1: Ja. Het is al de derde keer of zo dat ik dat doe, of de tweede keer.
3: Dan is het een traditie, hè?
1: Dat vind ik wel. Ik heb voor de eerste keer ook gewatervolleybald met mijn zoon. Terwijl de meisjes achter mij aan het spelen waren. Mijn jongste had ontdekt dat ze kon staan in zo'n groot bad waarvan ze dacht dat ze niet kon staan. Dus ja, chill. Echt leuk. Ik ga dat meer doen. Het was ook nodig, een beetje fysieke beweging, want ik was vooral lui dit weekend nadat ik maar 4.5 uur heb geslapen na de finale van The Voice.
3: En je bent nogthans heel vroeg doorgegaan.
1: Ja, maar ja, ik sliep maar om 2:30 en de kinderen stonden al om 7:00, dus poch. Maar ik ben wel zaterdag nog gaan draaien op het CD&V Gezinsfestival.
3: Dat maakt dan toch veel goed, hè?
1: In Sint-Niklaas.
3: Even zo cheven onder elkaar. Dan,
1: eigenlijk
3: dan is
1: heel
3: toch,
1: gezellig.
3: Voilà, dat is zeker dat.
1: Cheven onder elkaar.
3: Zo even van, wat willen we zo allemaal nog behouden?
1: Een dikke kusje geven aan Sammy Medi.
3: Ah, ja.
1: Het was heel gezellig. En ik dacht, ja, die partijdotaties zijn zo hoog. Ik kan beter maar een deel terug naar mezelf laten vloeien. Door te gaan draaien op het CD&V-feestje.
3: Op die manier. Ja, oké. Okay. Ja, Voice delen we natuurlijk. Ja. Ik heb ook nog taxi opruimen als twee extra woorden.
1: Ja.
3: Ik vond het wel vrijdag zo die finale van The Voice een beetje zo, ja, the end of an era. Zo, dat is toch maanden dat je dan op zoek gaat naar The Voice. Ja, we hebben hem gevonden. Het is Bas van Team Koen. Later vanochtend komt hij trouwens langs, samen met Anne Lemmes.
1: Gezellig.
3: Met de hitte van de voorbije week ben ik mijn kleerkast dan plots beginnen opruimen, zo wat winterdingen opgeborgen en dan wat zomerdingen meer in zicht gelegd.
1: Ja.
3: Ja, natuurlijk, uiteraard is het nu plots heel frisse ochtends. Het was van, ja,
1: ik zou niet weten,
3: 13 graden, denk ik, daarnet.
1: Dat is
3: dus
1: zo fris.
3: Ah, ja. Misschien mij toch, ja, het was zo fris.
1: Ja.
3: En ik zat dit weekend in een Uber in Brussel en dus die chauffeur die sprak Frans. Want ik zeg altijd wel hallo in het Nederlands, maar als hij dan Frans praat, prima. En plots zette die Q-fout radio op. Dus ik dacht, ik ga nu toch vragen. Dus ik zei, maar spreek je toch Nederlands ook? En die zei, nee, maar ik zet wel vaak deze zender op om mijn Nederlands te oefenen. Dus hij was een beetje een soort
1: De zon in je aard.
3: Hij was een beetje een soort van autodidact.
1: Okay.
3: En daar gebruikte hij Q-fout radio voor. En hij was ook een heel grote fan van de muziek.
1: Oké. Okay.
3: Dus allee, zo dragen we toch nog iets bij aan de Nederlandse les van Franstalige Brusselaars.
1: Absoluut, voilà. Koning Philip zou blij zijn. Zometeen eens checken hoe dat Fien haar weekend was en jouw weekend 1-3 woorden is ook welkom. Eerst pam pam pam roem pam pam.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7.000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech?
11: Wat?
12: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
11: Oh nee.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
17: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
18: Oei, wacht hè.
19: Rustig, schat.
18: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
19: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
17: Prima, prettige avond.
18: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
19: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
20: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: met Emily K. Head and Heart.
1: Hoe was je weekend? In drie woorden.
2: Ruben uit Dendermonde die stuurt warm, zweten, stinken. Ik denk dat dat voor sommige mensen wel herkenbaar is. Gelukkig is het sinds gisteren eindelijk een beetje afgekoeld. Hè. Zo ja. Het zwoele weer van zaterdag. Toen zaterdag had ik het echt gehad. Dan dacht ik, en nu is het genoeg geweest. Okay. Dus voilà, het onweer kwam net op tijd. Sarah laat weten, rusten, buren, barbecue. Ook een topcombinatie. En Sarah uit Hasselt die stuurt nog K3, eindfeest, slotenmaker. Slotenmaker, ik vermoed dan dat dat een weekend einde in mineur was, dat je jezelf hebt buitengesloten. Delphine van het Nieuws, zo was jouw weekend in drie woorden?
3: The Voice Babyborrel Brunch Club.
2: Oké, brunchclub, dat kennen we al ondertussen. Hè? Dat is om de zoveel tijd bij een van de vrienden thuis, toch?
3: Ja,
2: hè?
3: Het was een atypische versie deze keer. Het was bij mij thuis, maar iemand anders had de brunch georganiseerd.
2: Handig.
3: Ja, we hebben één vriendin die iets verder weg woont en het was niet voor iedereen praktisch haalbaar om naar daar te gaan. Dus had ze gezegd, ja, als het dan bij jullie in de buurt kan, dan kom ik wel af. Dus ik had gezegd, kom maar af.
0: Okay.
3: Dus het was de eerste keer buiten ook, wat ook heel fijn was. Ja, gezellig. En zeker leuk als je enkel zo wat koffietjes moet maken en voor de rest wordt alles
2: gedaan. Een soort van traiteur aan huis.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: En The Voice?
3: Ja, ik heb voor het eerst live gekeken.
2: Oh, echt?
3: The Voice, ja. My. Want de andere weken had ik altijd in het weekend dan uitgesteld gekeken. En nu dacht ik, ik wil eigenlijk echt wel zien of Finn wint. Ja.
2: Maar ja, het was ook wel echt zo een live show. Hè? Allee, er was een microfoon plots uitgevallen. Er was iemand die een beetje bijna van zijn zus aan het draaien was op het podium. Dus allee, het was wel het live gevoel. Hè?
3: Zeker, ja. Het was wel nog eens leuk, vond ik. Want eigenlijk doe ik dat niet zo vaak meer, live tv kijken. Eigenlijk nooit. Dus dat was wel leuk om nog eens te beleven, ja. Ik ben wel gaan slapen als Finn eruit lag.
2: Ja, dat was heel moe. Ter info, Bas heeft gewonnen uiteindelijk.
3: Ja. Ik heb dat wel de volgende ochtend.
2: Oké. En wat was nu nog je derde woord?
3: Babyborrel.
2: Ja,
3: heel warm, zaterdag namiddag. Maar het was bij de ouders, bij de grootouders dus eigenlijk thuis. En die hadden een zwembad in hun tuin.
0: Oh.
3: Dus we mochten daar wel zwemmen. We zijn daar nog lang blijven plakken, dus het was wel heel gezellig.
2: Zou niet elke babyborrel een zwembad moeten hebben?
3: Ja,
2: dat
3: het
2: feest
3: wel.
2: Niet leuker maken voor iedereen. En ook Jessica uit Neerpelt aan de lijn. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Jij stuurt koe knuffelen wij.
0: Hoi.
2: Vertel.
4: Ja, klopt. Ik ben dit weekend gaan koe knuffelen in Nederland.
2: Koe knuffelen. En dat is gewoon toevallig spontaan gebeurd of dat was een geplande activiteit?
4: Nee, dat is een cadeautje dat ik nog voor mijn verjaardag heb gekregen.
0: Mm-hmm.
2: Maar leg eens uit, wat is dat dan? Dat is dan een soort van plek en daar komen dan mensen toe om te koe knuffelen en dan?
4: Ja, klopt. Dus op een boerderij dat georganiseerd wordt, een soort van workshop. Je komt daartoe, je krijgt daar een drankje en een cake aangeboden. En daarna is het eigenlijk omkleden in een overal en laarzen, zoals de boerin. En dan trek je de wei in om de kalfjes en de koetjes te knuffelen.
0: En is dat met wederzijdse toestemming? Als in...
2: Is er consent van de koe?
0: Nee, maar serieus.
4: Ja.
0: Vinden die dat tof?
4: Als de koe geknuffeld wilt worden, dan staat ze op en dan loopt ze weg.
0: Ah, ook weg. Dus ze zijn vrij om weg te wandelen.
4: Ja, klopt.
0: En dan worden ze vermoedelijk de week erna geslacht.
2: Maar
4: Nee. Het zijn melkkoeien.
2: Maar hoe voelt dat, een koe knuffelen?
4: Heel fijn. De textuur van een vacht is redelijk ruw. Maar ze zijn wel heel erg lief.
2: Maar doet dat iets met jou? Word je daar dan zelf bijvoorbeeld rustig van?
4: Ja, het is heel ontspannend om te doen.
0: Weet je, dit is zo'n moment waarop ik zou durven zeggen, maar ik zou dat ook wel nog graag eens doen, een koe knuffelen.
2: Maar
0: dan weet ik dat jullie dat zo gaan uitknippen en tegen 20 juni staat hier een koe in de studio en mag ik voor mijn verjaardag koeien gaan knuffelen. Dus laat maar zo. Maar het intrigeert me wel, ik zal het zo zeggen.
4: Ja, het is zeker een aanrader om te doen.
0: Oké. Bedankt voor de tip. Maak er nog een fijne ochtend van, hè.
4: Dankjewel.

0: Shakira, 6:30. Kort nieuws, Delphine, we nemen vaker de trein.
1: Ja, de NMBS verkoopt 10% meer tickets en abonnementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel aan mensen die naar hun werk pendelen als mensen die de trein nemen in hun vrije tijd. En de reden moeten we niet zo ver zoeken. Hè. Door de uitbraak van de energiecrisis en de oorlog in het Midden-Oosten is met de autorijden gewoon veel duurder geworden en dus zoeken we alternatieven. En het is ook goedkoper geworden om buiten de spits en in het weekend met de trein te reizen. Mogelijk speelt dat ook mee. En in ons voetbal dan zijn nu alle Europese tickets verdeeld. Het laatste Europese ticket gaat naar AA Gent, want dat versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk gisteravond. Er waren wel strafschoppen voor nodig, want na 90 minuten stond het nog 0-0. Genk kwam in de verlengingen wel op voorsprong, maar moest die dus nog afgeven, want in de penalties haalde Gent het met 5-4. En daardoor kan het naar de tweede voorronde van de Conference League. En het weer van morgen wat zon. Straks krijgen we meer wolken. Er is ook kans op een lokale bui, maar het wordt wel 24 graden.
2: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een half uur extra rekenen. E19 tussen Brecht en Sint-Job in het Goor een kwartier extra. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 11 minuten erbij tellen. En op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 11 minuten extra.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beest.
6: Goed voor het baasje.
7: Dorothee's Doordenker.
2: Kies niet tussen goed en slecht. Kies tussen goed en beter.

0: BB Rexha sa me të Fateless. Hot sitter in the show, in the show van
1: Voice van Vlaanderen, Bas van Team Koen, die mag zich vanaf nu zo noemen. Hij komt live zingen vanochtend. En Ann Lemmens, de leading lady van The Voice, die komt ook mee.
0: Willem heeft heel The Voice lang aan onze zij gestaan als hulpcoach. En elke maandag hoor je met de muziekbingo hier in de show een bekende hit in een ander genre. Viva la Vida van Coldplay moet een zeemanslied worden, ja. Over een uurtje, Willem, in de show.
1: En terwijl wij de ene talentenjacht dus net hebben afgerond, starten wij vanochtend al meteen een nieuwe zoektocht.
0: We spelen natuurlijk vier op een rij voor 1000 euro. En wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel? Laat het weten in de Q-app.
2: Vorige week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
3: Ik ben proud.
4: Ik ben proud.
5: Super.
6: Ik ben proud to be fout.
7: Proud to be fout.
8: Proud to be fout.
2: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
2: Je dag is goed. Maarten en Dorothee.

0: deeltje verjaardag met 90s-icoon Alanis Morissette. Het wordt 52. Ironic staat klaar.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Laura uit Alken, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat heb jij ontdekt?
3: Dat ik in oktober naar Londen ga voor mijn allereerste American football wedstrijd ooit.
2: Oh. Om te gaan kijken dan, vermoed ik.
3: Om te gaan kijken, ja, uiteraard.
2: Ah ja, en ik wist helemaal niet dat ze dat dan... Ja. Nou, welke wedstrijd is dat dan, dat het in Londen ook is?
3: De American Eagles, of de Philadelphia Eagles eigenlijk, gaan in Londen komen spelen. En de NFL heeft elk jaar enkele wedstrijden die ze ook in Europa spelen. En daar ga ik vrienden van mij terug ontmoeten in Londen dan.
2: Ah ja, want ik dacht nu even van, is dat nu een domme vraag, maar ik dacht dat American Football echt gewoon in Amerika was. Maar dus dat NFL, zijn dan zo specialetjes, dat ze af en toe ook eens uitwijken naar een ander land om te spelen.
3: Ja. Klopt, dat is iets waar ik zelf ook pas deze jaar achter ben gekomen.
2: Ah, oké.
0: Ja, dat gebeurt nog eens. Ze hebben dan in Spanje ook eens geprobeerd om een competitiematch, waar was dat, ergens in Azië te doen of zo. Allee, of in Dubai of zo, dat soort toestanden. Maar ik vraag me wel af, hoe kom je dan bij die American Football en hoe kom je dan bij die vrienden? Heb je die daar leren kennen of wat is het verhaal?
3: Het is eigenlijk een collega van mij, van wie dat ik de vrouw ook heb leren kennen. En dan zijn dat meer vrienden geworden dan collega's. En vorig jaar ben ik dan hun gaan bezoeken in Philadelphia zelf. En daar heb ik dan voor de eerste keer echt kennis gemaakt met American football en de cultuur rond. Ja. En dan vertelden ze me gisteren dat ze voor een Eagles match naar Londen kwamen. En 5 minuten later had ik beslist dat ik ook ging.
2: Oh, mooi. Leuk. Ja, fijn. Dus het is leuk dat jullie gaan supporteren, maar het is vooral ook een blij weerzien, hè, als jullie dan zo goede vrienden zijn.
3: Ja, klopt. Klopt.
0: Okay. Zeg misschien nog kort, wat is er zo leuk aan de NFL, aan American football?
3: Die sfeer... daar rond, de vibe die je daar voelt, was eigenlijk echt wel fantastisch. Ik had vorig jaar voor de eerste keer een high school game meegemaakt in het echt dan. En dan wel een Eagles game gewoon via tv bij hen thuis gezien met een hele hoop vrienden. Die sfeer daar rond, die zou ik heel graag een keer in het echt willen meemaken.
0: En je begrijpt de spelregels compleet.
3: Grote lijnen.
0: Ja, grote lijnen.
2: Ja,
0: het is ook mijn lijnen, hè.
2: Ja, ik ben zo ooit eens in New York naar baseball gaan kijken en ik snapte de regels zo. Misschien, als ik er 20% van begreep, was dat veel. Maar dat is ook genoeg om ongeveer mee te zijn.
0: Oké.
2: Okay. Toch?
3: Ik heb nog tot oktober.
2: Ja, voilà. Je hebt nog tijd.
0: Even Wikipedia checken, dat is inderdaad misschien een goed idee. Dat je helemaal mee bent. Oké, inspireer. Voor veel mensen misschien om de sport te leren kennen. Ja, waarom niet? Heel fijn. Geniet ervan. En leuk dat je dat gewoon doet.
3: Dankjewel.
0: Dag Lore. Bye bye.

0: Alanis Morissette en Ironic. Ze is dus jarig vandaag. 52 wordt ze. In ons eigen land viert Justine Henin haar 44ste verjaardag. Wat nog betrekkelijk jong is, hè. Gezien dat toch al een legend was zo lang geleden.
1: Op tennispensioen te zijn, inderdaad. Ja. Ja. En ook een van de meest legendarische stemmen uit Hollywood is jarig. Morgan Freeman. Net nog de stem geweest van die docu over de dino's.
2: This is the story of the dinosaurs. Like you've never seen it before.
3: Yes.
2: Long before our time, they ruled a lost world.
0: Ja, iconische stem.
1: Als je zo'n stem hebt, dat is ja. Heerlijk, toch?
0: Waarschijnlijk, ja. Het is zo'n fantastische acteur, zo'n fantastische stem. Ik was er gisteren nog over bezig met een kameraad over Morgan Freeman.
1: Echt?
0: Ja.
1: Allee.
0: Ik vroeg hem, moet je morgen werken? En hij zei, nee, ik ben Morgan Freeman.
2: This.
1: Ja. Sorry. Hij wordt 89 vandaag.
0: Ja. Goed. Het wordt steeds moeilijker om op tijd in bed te kruipen. De dagen worden langer. Een goede, fijne wekker kan dan veel doen om je dag goed te starten. In de Q-app zitten een aantal wekkers waaruit je kan kiezen. En we hebben daar net een nieuwe stem aan toegevoegd. Vanaf nu kan je ook wakker worden. Met de stem van Francis Leffeburen. En dat is toch wel betrekkelijk aangenaam. Luister maar.
4: Goedemorgen. Ik ben Francis Leffeburen en ik kom u persoonlijk wakker maken. Maar heel rustig. Je moet nog niet direct opstaan. Blijf nog maar lekker even liggen. Doe je ogen langzaam open. En als je nu naar Q Music wilt luisteren, kunt je op de knop drukken.
0: Oh, heerlijk om zo wakker te worden. En als je dan slaapdronken je ogen uitwrijft. En met één druk op de knop Q Music opzet. En dan langzaam uit bed te komen.

0: Yes!
1: Amai, proficiat Sarah, je hebt 1000 euro gewonnen.
2: Maak elke ochtend kans op 1000 euro shoppingbudget.
3: Wie kan dat zeggen? Van onder de donsdeken 1000 euro verdient.
2: Vier op een rij. Straks om 7:20 bij Maarten en Dorothee.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Goedemorgen, Nies van Zeven met Delphine.
7: Goedemorgen. Meer kinderen krijgen een enkelband. Vorig jaar kregen 73 minderjarigen er één. Daar liep een succesvol proefproject voor. En dus kunnen jeugdrechters vanaf volgend jaar enkelbanden aan iedereen opleggen. Je hoort het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht.
8: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krasmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze getast zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En als jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
7: De dragers zijn veroordeeld voor iets waar ze als volwassenen een gevangenisstraf voor zouden riskeren. En ze moeten ook een gezonde thuissituatie hebben. We nemen vaker dan vorig jaar de trein, zowel om naar het werk te pendelen als in onze vrije tijd. Tegenover dezelfde periode vorig jaar verkochten NMBS 10% meer abonnementen en tickets.
9: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet de één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
7: Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden, ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem had gesteld. Dat liep af om middernacht. Maar, zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. Volgens Oekraïne ontvoert Rusland Oekraïnse kinderen om hen in te zetten als kindsoldaten. Oekraïns president Zelensky zegt dat hij bewijzen heeft dat die kinderen wordt aangeleerd om hun vaderland te haten en ook om te gaan vechten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is

0: Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Dat versloeg Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte nog gelijk. En in de penalties haalde Gent het dan met 5-4. Je hoort trainer Rick de Mil.
1: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen nog wat zon. Straks krijgen we meer wolken en een lokale bui bij 24 graden. Morgen is er ook kans op een bui bij 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
2: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 35 minuten extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. 20 minuten erbij tellen. Tussen Haasrode en Bertum een kwartier extra. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 11 minuten extra.
3: Music. Maarten en Dorothee.
4: Eerste dag van juni, toch een stukje kouder dan de voorbije dagen. Ed Sheeran zit al met de rillingen. 3 over 7, goedemorgen.

0: opgelopen in een gehuurde boerderij in Suffolk, waar hij voor een paar weken een studiootje had geregeld, gewoon om te kijken wat er zou gebeuren. No pressure, geen druk, een beetje experimenteren. Ja, en als je dan zo op je gemak bent, ja, dan rolt daar dus een wereldhit uit.
1: Dat zeggen ze toch vaker, hè? Zo bij dat soort, ja, creatief zijn bijvoorbeeld. Als je te veel forceert of zegt, vandaag gaan we een wereldhit schrijven, ja, dan lukt het uiteraard niet.
0: Tuurlijk niet.
1: En als je gewoon een beetje aan het rommelen bent,
0: maar ja. Ja, tuurlijk wel. Ja, dat is inderdaad... Nu wereldhit schrijven is inderdaad niet de juiste aanpak.
2: Het is maandag 1 juni.
1: De start van een nieuwe maand en toch ook traditioneel juni een extra foute maand bij Q. In één rechte lijn gaan we nu naar de foute 728. Dat is de laatste week van juni en vrijdagavond van die week natuurlijk de foute party.
0: Er is één weekend gepasseerd en we zijn vier winnaars rijker. Femke van Beeselaren heeft So You Think You Can Dance gewonnen gisteravond. En dat is wel straf als je zo die interviews met haar leest. Die heeft haar kop gestoten, bloedend naar de spoed.
1: Ja.
0: En dan nog zo een van haar autoband op haar neus en haar hoofd gekregen. Even buiten bewustzijn geweest. Dat is echt, dat dansen, dat is betrekkelijk intens, hè?
1: Ja, dus ja. De rechte winnaar dan, ja, denk ik.
0: Ik zou wel.
1: Vrijdagavond kroonde Bas zichzelf tot de voice van Vlaanderen. En hij is hier over minder dan een uurtje samen met Dan Lemmens.
0: PSG heeft voor de tweede keer op rij de Champions League gewonnen. En dit weekend zijn de vrouwen begonnen aan hun Giro. En de Giro bij de mannen heeft een winnaar. Sportjournalist Stijn Vlaminck heeft een berichtje gestuurd.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee. Ja, de Giro zit erop en Jonas Vingegaard heeft die ronde van Italië gewonnen. Heel dominant. Hij pakte in totaal 5 etappes. Ja, dat is bijna een kwart van alle ritten, dus dan verdien je wel de eindzege. Hij kon natuurlijk ook rekenen op een sterk blok bij Visma Liezebike met onder meer een indrukwekkende Victor Kampenaerts. Dat was heel fijn om te zien. En met deze overwinning maakt Vingegaard nu deel uit van een heel exclusief clubje. Hij heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro op zijn palmarès staan. Slechts 7 andere renners in de hele wielergeschiedenis hebben hem dat ooit voorgedaan. Dus dat is echt wel straf. Goed, we zijn intussen 1 juni. Over een dikke maand begint de Tour de France. Dus die Tour zal er heel snel aankomen. De Tour met start in Barcelona. Maar de komende weken krijgen we eerst nog enkele voorbereidingsrittenkoersen. Met onder meer de Dauphiné, waar Wout van Aert en Paul Sexas starten. De Ronde van Zwitserland met onder meer een Tadej Pogacar. Maar geen Remco Evenepoel. Nee, Evenepoel die kiest ervoor om een langere hoogtestage te doen om dan in absolute topvorm aan de start te komen van de Ronde van Frankrijk.
0: Ja, aftellen naar de Tour dus. Hè.
1: Ik heb daar echt zoveel zin in.
0: Ja, ik zie het. Je ogen lichten op.
1: Ja, maar het leukste is als je toevallig op vakantie bent in Frankrijk en het is nog Tour. Dat je dan zo een glaasje Franse wijn, een kaarsje van op de markt en dan zo, het is kan ik van genieten.
0: Iets sfeervoller dan onze collega Clementine die in Parijs was nadat ze de Champions League hadden gewonnen en die de stoelen en de brandbommen rond haar oren voelde vliegen.
1: Ja,
0: dat is minder interessant.
1: Maar ik snap nooit dat iets vieren,
0: ja,
1: wat dat met afbreken te maken heeft.
0: Dat je minder in de Tour, hè.
1: Ja.
0: Zo die brandbommen.
1: De Tour wordt inderdaad minder opgefikt.
0: Gebroken etalages, ja.

0: Kitsoff. 13 over 7. We beginnen de nieuwe maand, de nieuwe week, met fijn bezoek.
1: Al Lemmens, presentatrice van The Voice van Vlaanderen en Bas, winnaar van The Voice van Vlaanderen. Ja, ze komen vanochtend op bezoek en Bas die is hier al bezig met zijn soundcheck. Want over een uurtje gaat hij live zingen. Ik denk dat hij misschien ook nog nooit live op de radio heeft gezongen. Wel al live op tv, maar... Dus dan is dat misschien, kunnen we hem straks vragen, wel een spannende ochtend voor hem.
0: Ja, absoluut. Alhoewel kan hij meestal nog spanning voelen. Is alle spanning er niet uit, uitgecatapulteerd vrijdagavond? Is het vanaf nu chill? We zullen zien. En het is maandagochtend, dus verwachten wij ook onze hulpcoach Willem voor de muziekbingo. Normaal gezien toch. Er is iets gebeurd. Maar goed, dat zijn zorgen voor na 7:30.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
4: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè?
4: Ah, bon.
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Vanavond in Huisgemaakt bij VTM krijgen de duo's een laatste kans om de jury te overtuigen. En grote verbijstering bij VTM 2 als alles uit de hand loopt in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: fear.
1: Het koninkrijk van de angst. En elke angst is terug te leiden tot ik ga het niet aankunnen. Zo kan je echt elke angst kan je daartoe tot herleiden. Ik ga het niet aankunnen.
2: En, dat, en
1: is,
2: dan?
1: Dat is een inzicht. Ik geef het even mee.
2: Maarten en Dorothee. Maar en dan?
1: Dus en dan?
2: Ik ben bang om uit een vliegtuig te springen.
1: Ik ben dus bang dat je het niet gaat aankunnen.
2: Om uit een vliegtuig te springen.
1: Maar je gaat het wel aankunnen als je zo
2: wat
1: denkt.
2: Wat ben je daar dan mee?
1: Dan ga je bij de meeste dingen denken, oh ja, maar ik ga dat eigenlijk wel aankunnen. Voilà. Zo kan je de angst wegduwen.
2: Ik denk nog altijd niet dat ik het zou aankunnen om uit een vliegtuig te springen.
1: Ah ja, voilà. Maar dat is, als je alle angsten kan je doordenken tot ik ga het niet aankunnen. Dan kan je elke angst tot herleiden.
2: Dat is toch logisch?
1: Ah ja, voilà. Ik zeg toch niet dat het onlogisch was?
2: Nee, oké. Okay, ja.
1: Ja.
2: Maandag 1 juni, Nikita uit Aalst die stuurt. En de vrouwen van Anderlecht die hebben de beker van België gewonnen.
1: Hoera.
2: Ja, we waren daarnet inderdaad wat winnaars aan het overlopen van het afgelopen weekend. Maar het zijn er veel, hè. Het is een serieus lijstje. Mm-hmm. Kim uit Erenbodigem die laat weten. Vandaag is het mijn eerste werkdag na mijn zwangerschapsverlof. Dat is ook wel inderdaad een speciale dag, denk ik. Zo dan toch voor het eerst je kindje achterlaten.
1: Ja, zeker.
2: Maar tegelijkertijd dan
1: ook
2: wel
1: angst, hè. Ook angst.
2: Maar wat is dat met die angst de hele tijd?
1: Kingdom of Fear, hè. We blijven in het thema.
2: Ja.
1: Het staat ook nog in de krant, iets heel speciaal. Iemand die geen angst heeft om haar loon te delen met de wereld. Maura heet ze, ze komt uit Deinzen, is CEO van softwarebedrijf Payflip. Ze onthult op een groot reclamebord in het Antwerpse Zuidpark haar bruto maandloon van 10.000 euro. Doel is maatschappelijk debat over loontransparantie op gang brengen. Ze zegt, bij ons op het werk, wij hebben een Excel, daar staan alle lonen in. Dus iedereen kan van elkaar checken hoeveel ze verdienen. En dat zorgt ervoor dat mensen ook goed weten welk traject ze kunnen volgen in het bedrijf en hoe ze promotie kunnen.
2: Ja, maar om dan zelf zo'n waanzinnig loon op een affiche te gaan zetten en te zeggen, ik vind, dat is toch wel
1: ja, ze
2: raar.
1: Vindt, het is een marketingstunt natuurlijk. We hebben het nu over haar bedrijf. Maar ze zegt, ja, op die manier wil ik aantonen dat er over gepraat moet kunnen worden. Onder vrienden en familie vind ik dat eigenlijk ook normaal. Ze zegt, ja, ik ben 33, maar ja, goed, CEO, dus ze vindt het een terecht loon.
2: Oké, ja. Als jij ook eens met de wereld wil delen hoeveel je verdient, dat kan elke dag om 9:30, hè. Dan spelen wij Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Nu een andere vaste waarde. Music. Vier op een rij. Farzad uit Beverwaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Zou jij je loon op een affiche hangen?
3: Ja, waarom niet?
1: Ik weet het niet. Hoeveel is het, bruto?
3: Dat varieert eigenlijk bij ons om de weg te doen en zo. Maar vaste bedrag per maand zou dat 2500, 600 ongeveer.
1: Oké.
2: Okay. Dat is netto, vermoed ik, of niet?
1: Nee.
2: Of bruto?
3: Netto.
2: Ja, jij onderhoudt de tankstations in ons land. Vandaar dat je dus soms ook ploegen en shiften moet doen, wat je net zei. Wat moet je dan precies doen qua onderhoud?
3: Vooral elektrische storingen doen wij, want ons bedrijf heeft verschillende afdelingen en zo. Maar wat het mijn werk eigenlijk behaalt, het is qua elektrische storingen, zoals betaalterminals, kassasystemen en zo. Nee, ja. En af en toe pompen ook. Vooral elektrische storingen.
1: Oké. Okay. Pompen is gezond, hè. Er zijn er die het 100 keer per dag doen, hè. Nee, maar ja.
2: Dorothee luistert. Dat meer angst hebben voor het maken van moppen.
1: Dorothee luistert naar Foute Radio.
2: Ben straks.
1: Allee, Farzad. We gaan eraan beginnen. Ja. Doe je best.
3: Zeker.
1: We spelen voor een 1000 euro shoppingbudget, wat wel een mooi bedrag is. Maar als je verliest, krijg je natuurlijk wel onze troostprijs. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen. Dus altijd prijs. Altijd prijs.
3: Altijd.
1: Oké. Okay. We beginnen met het woord emmer.
3: Emmer. Water.
1: Vaag.
3: Helder.
1: Pijl.
3: Pijl.
1: Ja.
3: Pijl en boom.
1: Pijl en boog bedoel je?
3: Ah ja, boog. Ja, ja. Ja, boog.
1: Boog?
3: Ja, okay. Boog.
1: Stilte.
3: Stilte. Lawaai.
1: Oké. Okay. Ik haal door het erbij.
2: Oh, Nicky.
1: Vier dezelfde woorden, hopelijk vier dezelfde associaties. Emmer.
2: Water.
1: Vaag.
2: Helder.
1: Gaat goed, hè, Farzad?
2: Oeh.
3: Ja, amai.
1: Ja, amai. Jongen. Pijl.
2: Schieten.
1: Oh, boog.
3: Ah.
1: Ja.
2: Oh, dat is ook logisch, boog.
1: Ja. Logischer dan boom, hè, Farzad?
3: Ja, zeker.
2: Boom?
1: Dat had hij eerst gezegd. Ik zeg zo'n boom bedoel. De boom bedoel. Ja. Maar niet, stilte.
3: Ik was aan het stresseren.
2: Luid.
1: Lawaai. Kijk. 2-4, ja. Farzad, geen slechte score. Dank je wel om mee te spelen. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
3: Dank je wel. Dank je.
0: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beter.

0: kort nieuws, Delphine. Het wordt makkelijker om jongeren een enkelband te geven.
1: Ja, dat wordt eenvoudiger na een succesvol proefproject. Minderjarigen die veroordeeld worden voor iets waar ze als volwassenen een gevangenisstraf voor zouden riskeren, kunnen die krijgen. Er wordt dan continu opgevolgd waar ze zijn. En in tegenstelling tot bij veel volwassenen moet dat niet altijd thuis zijn. Die enkelband werkt met verschillende kringen. Het werkt met een GPS-systeem. Vanaf 8:30 bijvoorbeeld moeten ze in die kring school zijn. Bijvoorbeeld, er wordt ook aangemoedigd om hobby's te hebben, om hen zo weer in de maatschappij te krijgen en uit het criminele milieu te kunnen halen. En dan de oorlog in het Midden-Oosten, die zorgt voor duurdere energie, dat weten we intussen wel. Maar het zorgt er ook voor dat we effectief de auto vaker links laten liggen en de trein nemen in de plaats. De NMBS verkoopt 10% meer tickets en abonnementen in deze periode dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is sinds vorig jaar ook wel goedkoper geworden om buiten de spits en in het weekend met de trein te reizen. Mogelijk speelt dat ook mee.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Na hele zwoele dagen is het sinds gisteren echt afgekoeld. Stevig onweer dit weekend rondom mij. Dus echt. Of in alle richtingen vielen er loco hagelbollen rond mijn huis, behalve rond mijn huis. Dus ik ben zeer gelukkig.
3: Ja, het was maar je zegt rond je huis, maar dus niet in je tuin. Of...
0: Buggenhout, daar waar Carl Cox in Liesle bezig was. Dus overal van die hagel rondom waar ik woon. Maar dus ja, ben er echt aan ontsnapt. Soms vraag ik me af of dat is omdat er zo van die fruitboeren zo in de lucht knallen rond mijn huis.
2: Dat doen ze natuurlijk wel en dat helpt. Hè? Dat sowieso.
0: Ja. Dus dank u, fruitboeren. Daar ontsnap ik aan stevige blutsen, want jongen, ik zag daar auto's in. Wat was het? Malderen zeker? Niet normaal, hè?
3: Maar dat waren hagelbollen ter grootte van sneeuwballen die je maakt.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, inderdaad, dat kan gebeuren, hè? Maar dat is dan ook weer heel plaatselijk. Dus je moet echt wel pech hebben, natuurlijk. Dat is een feit. Ik heb het ook eerst gehad in Kortenberg, en dan die auto net niet onder carpoort gezet. En dan denk ik, verdomme, waarom is dat allemaal... Maar enfin, niks aan te doen, hè? Dat is het weer, hè?
0: Nee, ze wilden er een natuurramp van maken, hè, de burgemeester. Maar ja, goed, we zullen zien of dat lukt. In ieder geval, Frank, wat mogen wij vandaag verwachten?
2: Ja, geen hagelbollen, hè. Dat zeker niet. Integendeel, het wordt toch een redelijke dag, zou ik zeggen. Met droog weer, zonnige periode, in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken, dat wel. En de temperaturen doen het nog vrij goed. Zo'n 23 graden kan het worden. De volgende dagen is het toch allemaal heel een pak minder, hoor. Morgen bijvoorbeeld gaan er al in de loop van de ochtend buien over het land trekken. Na de middag worden dat felle buien. Dat kan ook onweer tussen zitten. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Woensdag ook nog een paar buien. Na de middag wordt het wat droger bij 20 graden. Ook donderdag zal wisselvallig zijn. Ook vrijdag overigens. En dan gaat de temperatuur zelfs niet boven de 18 graden uitkomen. Heel misschien het weekend net iets beter. Toch een fractie zachter. En dan zou het op een buitje na wel droog blijven.
0: Dankjewel, tot over nu.
3: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je 35 minuten extra rekenen. Enige 10 tussen Loenhout en Kleine Bareel, 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten erbij tellen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe ook een kwartier extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 20 minuten erbij tellen. En richting Brussel E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, 20 minuten extra.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.

0: Planet en Mark Ronson, Uptown Funk.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
2: Willem, onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen, want we zijn in blijde verwachting van de muziekbingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
0: Maar hij heeft een probleem en een goed excuus. Het is een beetje... Mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
3: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook. Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden vier BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
5: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
7: Humo!
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Q. Maarten en Dorothee.

0: Kygo, Khalid en Griffin. Save my love. Woensdagochtend. Fijn bezoek hier in de ochtendshow. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze gaan live zingen.
1: Het zijn 100 dagen zonder.
0: Ook vanochtend live muziek van Bas, de winnaar van The Voice van Vlaanderen.
2: Muziek bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
0: Door onze trouwe leverancier Willem. Voorbije maandag ook onze trouwe hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. Voorbije maanden moet ik zeggen natuurlijk. Willem, goedemorgen.
3: Good morning, friends.
0: Ja, normaal gezien Willem ben je altijd hier. Maar ja, er is iets gebeurd gisteren. Willem, vertel het ons.
3: Gisteren een zware computer crash in de studio. Met als gevolg dat ik al mijn werk kwijt was voor deze muziek bingo. En hopelijk, maar dat ik vandaag een beetje moet assessen. Niet te veel andere dingen, maar het was echt zo. Ik zal jullie de technische dingen besparen, maar het is eigenlijk heel dom.
4: Oei, heel dom. Hebben we het dan over zo backups en dat soort dingen? Of?
3: Backups daarvan nog. Het is vooral dat programma. Werkt met bepaalde locaties en een van die locaties was dan corrupt. Maar eigenlijk had ik die link moeten leggen, maar dan heb ik direct gedacht van ah ja, nee, ik moet alles updaten en door die update ben ik een stuk of 90 plugins dan kwijt. Plugins zijn kleine programma's dat je in dat programma doet.
5: Oh god.
3: Waardoor dat je dan eigenlijk elke keer als je project omdoet, crasht dat. En dan moet ik eigenlijk op zoek gaan naar welke van die 90 plugins het exact is dat het probleem veroorzaakt. Dus voilà, je kunt je voorstellen dat ik toch een paar uur heb zitten vloeken.
4: Oh, een toffe ellende.
3: Ja, dat is echt dwaas. Maar dat is niet de eerste keer dat ik dat meemaak. En ik denk dat er best veel muziekproducers dat al meegemaakt hebben. Maar bon, ja, dat was wel gebeurd tijdens dat ik aan het werken was aan de muziekbingo. Dus helaas.
4: Oh. Maar ja, want je bent onze hulpcoach bij The Voice geworden. Omdat je natuurlijk veel gevraagd producer bent van heel veel artiesten. Je hebt al meegewerkt aan de grootste hits. Maar ja, ben je nog ander werk van andere artiesten dan ook kwijt door deze crash in de studio?
3: En wel, daar ben ik heel zwaar aan het hopen van niet op dit moment. Dus dat is, ik heb het dan gisteravond eigenlijk uit pure ellende gewoon stilgelegd en gaan slapen. Want ik dacht, ja, het was misschien wel genoeg geweest voor één weekend. En dan
4: zag
3: ik dat subiet.
4: Ah ja, maar het kan dus wel nog altijd zijn dat je heel de albums bijvoorbeeld kwijt bent.
3: Nee, maar dat zal wel niet. En ik zal het, I'm knocking on wood as we speak. Ja. Maar dat zal wel niet. Het was meer omdat op dat moment was ik just bij aan de muziek.
4: Ja, ja, ja.
3: Normaal gezien, als ik een keer. Want uiteindelijk kan ik de computer nu wel één op één terug kopiëren en zo. Alles had er moeten werken. Dus
0: het is gewoon een monnikenwerk om het allemaal goed. Zo met een scalpeltje. Ja. Allemaal goed te krijgen.
3: En echt super dom, hè, maar ja, bon, ja, it happens.
4: Ja,
3: voilà. Een beetje onvermoeid.
4: Ja. Hoe heb jij de finale van The Voice beleefd afgelopen vrijdag?
3: Amai, what a ride. Toch?
4: Ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Zeker wel,
4: what a crazy year this year has been.
3: Ja, echt wel. Dat waren zoveel prikkels, maar zo leuk wel. Amai. En ja, en terecht de winnaar met Bas ook en zo. En een leuke afterparty, herinner ik me. Een beetje gedanst, Dorothee.
4: Ja, ik verschiet ervan dat je nog iets herinnert eigenlijk, Willem.
3: Oh.
4: Maar we hebben inderdaad de winnaar, Bas, hier straks bij ons in de show samen met Anne Lemmes. Maar je kan misschien ook dan aan deze single meewerken, Willem. Allee, ik weet niet hoe dat gaat in muziekland.
3: Goh, we zullen dat allemaal een beetje moeten bekijken. Ik weet op dit moment nog niet helemaal zeker wat de plannen daar zijn.
0: Ja.
3: Maar mensen weten dat ze mij kunnen bellen. Als ze me,
0: nu
3: ze
0: niet natuurlijk. Hè. Dus nu even niet bellen.
4: Het is
0: vandaag.
4: Even niet de beste reclame voor Studio Willem vandaag. Nee. Maar,
0: toffe ellende is het eigenlijk.
3: Maar voor de rest is hij super professioneel.
0: Ja, voilà.
4: Zeker,
0: de rest
4: zeker. Ja.
0: Ja, opdracht tegen vandaag was Viva la Vida van Coldplay. Omtoveren tot een zeemanslied. Ja, als het klaar is, geef een seintje. Hè, ja. Uitstel is geen afstellen, Willem.
3: Ik zal tennis eens, ik moet opnieuw beginnen, maar let's see.
0: Oh, dat zijn details. Dat zijn
3: details.
0: Ja, je werkt zo snel. Als het klaar is, laat iets weten. Hè?
3: Dat is
0: vanavond
3: super,
0: of zo. Goed.
4: Allee,
0: dag, Willem.
3: Bye, guys.
4: Tot snel.
3: Tot snel.

0: affiches opgedoken. Met 13 wolkjes. Je lievelingsgetal van Taylor Swift. En de letters TS erbij. Wat is Taylor Swift van plan? Je zou ook kunnen denken, ah, maar het is misschien wel een nieuwe Toy Story film, TS. Maar ja, Taylor Swift heeft de letters T en S aan elkaar laten registreren dat het alleen voor haar mag gebruikt worden.
1: Mm.
0: Of is het misschien een samenwerking? Gaat Taylor Swift zingen op de film, de nieuwe Toy Story film? Dat zou ook kunnen.
2: Enfin, spannend. Afwachten dus.
0: Opelight bij Q. Nu DJ Licious met Hope.

0: Ik kwam er ook nog bij, dat wisten we niet tot de maandag zelf. Oh. Dinsdag pas repeteren, dus dat was even allemaal heel veel.
1: Maar hoeveel uur heb je in je bed gelegen dit weekend?
0: Ik denk zaterdag, buiten dan dat ik vertrok naar Antwerpen voor VTM, niet eens de hele dag.
1: Nee, dat is niet mooi.
0: Ik denk dat ik tot 3 uur in mijn bed heb gelegen.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. En jij ook, Anne?
2: Ik niet. Ik ben vrijdag na de finale onmiddellijk naar huis gegaan, want ik moest zaterdag op het schoolfeest zijn van mijn kinderen.
1: Een beetje The Voice,
2: wat
1: maar anders.
2: Wat even intens is, geloof me.
1: Was het ook met optredens?
2: Het was zeker ook met optredens.
1: Ah ja, oké. Okay. Leuk. Met een winnaar aan het einde? Of?
2: Mijn kinderen.
1: Ah, tuurlijk. Bas, heb jij ooit al eens live gezongen op de radio? Vroegen wij ons daar net luidop af.
0: Nee, nog nooit.
3: Kijk, okay. Is dat gaan we dat ook fixen, hè?
1: Spannend?
0: First, ja.
3: Ja, maar kan nog iets spannend zijn? Want ik zei daar juist, die mens heeft genoeg spannend meegemaakt voor heel zijn leven.
0: Ja, de live shows waren ook heel spannend, maar ik heb er vooral heel veel zin in.
3: Oké, okay, super. Over een dikke 20 minuten is het aan jou.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruis!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo. Koffer gestolen in Kreta?
0: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen.
7: Minderjarigen kunnen makkelijker een enkelband krijgen. Vorig jaar kregen 73 minderjarigen er één. Daar liep een proefproject voor en dat bleek succesvol. En daarom kunnen jeugdrechters ze vanaf volgend jaar aan iedereen opleggen, zegt het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht.
8: Ze krijgen wel een sterk ferm signaal van de maatschappij, maar het is dus ook wel zo dat ze eigenlijk met de enkelband wel zorgen dat ze in hun eigen context, in hun eigen leefwereld kunnen blijven, waardoor dat we school kunnen verder zetten, waardoor we kunnen samen met de begeleiders kijken naar een zinvolle dagbesteding en terugstructuur. We zijn nog jong en we kunnen ze nog op de rails krijgen.
7: Je kan zo'n enkelband krijgen voor iets waar je als volwassene een gevangenisstraf zou voor krijgen. En je moet ook een gezonde thuissituatie hebben. Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. Ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald en de centenindex wordt ingevoerd. We nemen vaker dan vorig jaar de trein, zowel om naar het werk te pendelen als in onze vrije tijd. Tegenover dezelfde periode vorig jaar verkoopt de NMBS nu 10% meer abonnementen en tickets.
9: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet de 1-op-1 de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
7: Volgens Oekraïne ontvoert Rusland Oekraïnse kinderen om hen in te zetten als kindsoldaten. Oekraïns president Zelensky zegt dat hij bewijzen heeft dat aan die kinderen wordt geleerd om hun vaderland te haten en dat ze moeten gaan vechten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. Het internationaal strafhof schreef daar 3 jaar geleden al een arrestatiebevel voor uit voor Russisch president Poetin. En in ons voetbal pakt AA Gent het laatste Europese ticket. Gent versloeg daarvoor Racing Genk na strafschoppen. Want na 90 minuten stond het nog 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte dus nog gelijk. In de penalties haalde Gent het dan met 5-4. Je hoort trainer Rick de Mil.
10: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog 1/2 uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
7: En daardoor mag AA Gent nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen wat zon, straks krijgen we meer wolken en ook een lokale bui bij 24 graden. Morgen ook nog kans op een bui, 25 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment. Op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe een 1/2 uur extra rekenen. Richting Antwerpen E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 25 minuten extra. E313 tussen Herentals-West en Bommelgem ook 25 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 25 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Zelzaten, ter hoogte van Gent Zeehaven 20 minuten.

0: België, 10:05.
1: Het is maandag 1 juni.
2: Vandaag in het nieuws, door de hoge brandstofprijzen kiezen Belgen vaker voor de trein. Losse tickets voor een uitstap, maar dus ook abonnementen. Het aantal woon-werkabonnementen steeg in maart en april met 10%. Dus ja, los van dat,
3: dat is
2: ja,
3: stevig, hè?
2: Hoge prijzen niet fijn, dan is het wel fijn dat meer mensen dan het openbaar vervoer nemen. Maar dan denk ik wel direct aan zo de voorbije week. Als je dan de trein moet nemen,
3: ja,
2: in die hitte, ook wel respect voor alle mensen die zo een mooie zweetpoep achterlaten dan in de trein. Maar deze werkweek is gelukkig toch aangenamer, hè, begonnen qua temperaturen dan.
3: PSG heeft voor de tweede keer op rij de Champions League gewonnen en Leandro Trossard kon net Arsenal toch een beetje vieren, want het was natuurlijk titelfeest omdat ze wel landskampioen zijn geworden in de Premier League. En hij sluit woensdag aan bij onze Rode Duivels in de voorbereidingen voor het WK voetbal. Vandaag stappen die andere Duivels op het vliegtuig voor een oefenmatch morgen tegen Kroatië.
2: En met de vakantie die toch een beetje in zicht komt, Vlaanderen pakt de wildgroei aan Airbnb's aan. Dus zomaar een extra kamer of een appartement aan zee op Airbnb zetten. Dat zal dus in de toekomst niet meer gaan.
3: Ik mag het niet meer, hè? Airbnb.
2: Airbnb zoals het ooit bedoeld is. Ja. Van als je je appartement eens 2 weken wil verhuren of je hebt een extra kamer.
3: Dat mag niet meer.
2: Nee, want Vlaanderen zal dat soort platformen verplichten om alleen panden met een geldig registratienummer, echt zo van Toerisme Vlaanderen, online te zetten. En zo'n nummer is blijkbaar niet zomaar te krijgen.
3: Ja, dus het is kapot eigenlijk, hè? Het systeem van Airbnb.
2: Nou, dat was het al een beetje, hè? Heel veel mensen, ja. Je kwam vaak wel dingen tegen, hè, van zo iemand die dan 5 appartementen koopt om te verhuren op Airbnb. Ja. Dus, ja.
3: Dat is niet te doen. En vrijdagavond hing heel Vlaanderen aan de lippen van Anne Lemmens.
4: The Voice van Vlaanderen. 2026 is... Bas!
3: En Bas, goedemorgen allebei nog eens.
4: Goedemorgen.
3: Ja, Bas, nog eens een dikke proficiat. Herinner je je dat nog, dat moment?
5: Ja.
3: Of is dat één groot wit licht?
5: Nee. Niet meer super helder, maar ik kan het me wel nog herinneren.
3: Oké. Ja, nog eens dikke proficiat. Hè. Is het besef al ingedaald wel?
5: Nog niet helemaal. Ah, nee. Allee, nu dat ik hier sta, wel zo steeds meer. Maar het voelt nog heel onwennig.
2: Maar je zit in het 6e middelbaar, dus je hebt al wel wat school moeten missen de voorbije week. Maar nu ben je weer hier. Allee, dus kan je eigenlijk ook vandaag...
5: Ja, vanaf morgen ga ik terug naar school.
2: Oké. Dus je hebt ook nog niet de massahysterie op de speelplaats. Die volgt dan morgen vermoedelijk. Of...
5: Misschien, dat weet ik niet.
3: De erehaag op de speelplaats.
2: Ja, ander gaat toch massahysterie zijn als je als winnaar van The Voice op school toekomt.
4: Ik denk, of ik mag toch hopen, inderdaad, dat ze een erehaag voorzien hebben en een speciaal buffet de rode loper uitrollen. Ereburger van Tine.
2: Toch?
4: Dat vind ik wel.
2: Maar hoe vaak ben je nog naar school geweest de voorbije weken?
5: Ik ben in de week van live show 2 of 3, ik weet het niet meer, ben ik een maandag voor mijn dag naar school geweest. En that's it.
3: En that's it.
2: Oh, en hoe zit het dan met examens?
5: Die zijn voor mij een heel klein beetje uitgesteld. En ik doe ze toch gewoon allemaal mee. Dus.
2: Maar je zit wel qua... Allee, het is wel haalbaar om gewoon af te studeren aan
5: mijn
2: middelbaar.
5: Mijn cijfers zijn goed, dus... No stress.
2: Top. Koen, jouw coach, die kon er vanochtend niet bij zijn, maar weet iemand waar Koen is?
5: Ik moest iets doen met autorijden.
4: Ja, ik heb hem ook iets horen zeggen van een auto's rally toestand.
3: Hij moest zaterdagochtend, heeft hij mij gezegd, gaan verkennen.
2: Oké. Als we wat puzzelstukken samenleggen, iets met auto's.
4: Iets met auto's, ja.
2: Okay. Maar natuurlijk, je hebt de steun van de leading lady van The Voice. Anne, dit is de 10e winnaar. Hm? Kan je van The Voice van Vlaanderen, want we hebben al kids en andere dingen gehad, maar kan je dan op de duur zo'n beetje beginnen voorspellen, inschatten wie er gaat winnen?
4: Het is nooit voorspelbaar, omdat ik vind dat er altijd een hele grote shift gebeurt. In de eerste plaats in de battles en die cross-battles, omdat de coaches daar ook heel tactisch moeten nadenken en dan ook hun beste kandidaten kunnen verliezen, omdat ze niet tegen elkaar uitspelen. En dan hebben we een heel grote shift als het publiek kan beginnen stemmen in die liveshows. Dan gebeuren er soms ook heel rare dingen.
3: Ja.
4: Maar ik herinner me wel, tijdens de blind van Bas, dat weet ik nog heel, heel goed, dat er toen unaniem achter de schermen gezegd werd van, ja, dit is finale materiaal. Hè.
3: Ja.
4: Die jongens zien we terug in de finale. Dat kan niet anders. Dus ja, Bas, ik weet niet hoe het is voor jou om dat te horen. Fijn. Maar wij zagen het vanaf seconde 1. Hè?
2: Voel je dat dan op een bepaald moment ook zelf zo gebeuren, Bas? Zo van, wacht, nog een ronde, nog eentje. Het zit er misschien wel in.
5: Je hoopt daar wel altijd op, maar je weet dat niet. Allee, ik had het alleszins... ik wou het heel graag, maar ik wist absoluut niet of het ging gebeuren, omdat er gewoon superveel goede mensen waren. Dus dat, ja.
3: Wou je eigenlijk bij Koen zitten?
2: Ja, want hij heeft zo een superblok gebruikt.
5: Nee,
2: hè?
3: Nu komt. Highland en Bay houdt zich vast.
5: Nee, maar ik heb het al vaak gezegd.
3: Ik wou heel graag bij
5: Mathieu zitten.
4: Ah, ja. Ik ging nog zeggen, dat is heel erg.
3: Oh,
4: die Mathieu.
2: Zijn team was leeg op het einde.
5: Ja. Oei. Ik heb het echt tegen iedereen gezegd. Heel mijn familie, dus die waren ook achteraf. We zijn boos op Koen.
2: Maar dat is extra erg, hè?
5: Nee, maar ik ben heel blij dat ik bij Koen terecht ben gekomen.
3: Ja,
5: 24 uur was die mindset al helemaal gesloten.
3: Ja, want dat klinkt nu zo, dat moet ik zeggen. Maar Koen en jij, dat ging heel goed.
5: Dat ging
3: een goed team. Dus eigenlijk een fantastische superblok. Want voor mensen die dat niet gezien hebben, moeten we even kaderen. Koen kon op een knop duwen, waardoor hij jou dus kon stelen van alle andere
2: coaches. En Mathieu was daar niet goed van.
3: Nee, hij was daar heel erg boos over. Maar goed, het is eind goed al goed. Hè? Je bent met Koen de winnaar geworden. Dus fantastisch.
5: Crazy.
3: Alright, heel fijn dat jullie er zijn. We kijken er ook naar uit om je live te horen zingen, Bas.

0: ochtend. Terwijl wij de ene talentenjacht net hebben afgerond, starten we vanochtend al meteen een nieuwe zoektocht, maar dat is voor later vanochtend.
1: Nu twee speelfiguren uit de Voice van Vlaanderen op bezoek. Anne Lemmens en kerstvers winnaar Bas uit Team Koen. Bas, je gaat zometeen live zingen in onze Q-Live Lounge. Dat is een plek waar echt de allergrootste artiesten al gezongen hebben.
0: Ja.
1: Waaronder zelfs Anne Lemmens.

0: wat vind je, Bas?
1: Ja,
0: als expert.
2: Mooi. Ja, maar ja.
1: Ja, er kan misschien een duet ooit inzitten.
0: Ik ga daar wel voor strijden, ja, Bas. Ik heb ook zo wat een heese stem nu vanochtend. Het zou nog mooi blenden.
1: Dus, ja, het zou een mooie blend zijn.
3: Op de bingo cards van 2017.
1: Bas, wat ga je zingen vanochtend?
3: Ik ga de Grudge van Olivier Rodrigo zingen.
4: Ja. Dat is die waar je de blinds mee gedaan hebt. Ja. Waar je dus echt mee begonnen bent. En waar je misschien ook het mee hebt binnengekopt in de finale vrijdag. Ja. Dat was het laatste dat je gezongen hebt, zeker? Of hoe zat het nu weer?
3: Het eerste.
4: Het eerste. Het dus meteen iedereen overtuigd met jouw versie van The Grudge.
1: Bas, ga maar al richting onze Q-Life Lounge.
4: Ja.
1: Ja, Annie, jij zong toen jouw favoriete Disney-liedje een tijdje geleden. Dus ja, zo kon een Q-luisteraar tickets winnen voor Disneyland Parijs. We gaan dat dit jaar nog eens overdoen.
0: Oh, echt?
1: Ja, dus vanaf vrijdag komen er opnieuw bekende gasten die niet per se in het dagelijks leven een artiest of zanger of zangeres zijn. En die gaan opnieuw ook hun favoriete Disneyland.
0: Amai, toevallig ga ik dit weekend naar Disneyland.
1: Echt?
0: Jazeker.
4: Amai, we zal het laten weten hoe het geweest is.
1: Zo dat nieuwe Frozen stuk. Hè,
0: en, mijn dochter zit in het zesde leerjaar. En ik vroeg, wat wilt je? Zo'n lentefeest of iets anders doen? En ze zei, ik zou zo graag met jullie nog eens naar Disneyland gaan. Voordat ik naar het middelbaar ga. Ik zeg, maar oké, lieve schat.
4: Tuurlijk.
0: Dat doen we dan.
4: Let's go.
1: Superleuk.
4: Goed, ja. Het zal dus sowieso tegenvallen, want het beste hebben we natuurlijk al gehad. Met Anne Lemmens, maar we gaan toch leuk proberen maken.
1: Vanaf vrijdag opnieuw inderdaad.
0: Spannend, kan luisteren.
4: Yes, leuk. En Bas gaat dus zometeen zijn winnende voice bovenhalen.
5: Vorige week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
0: Ik ben proud.
4: Ik ben proud.
0: Zo gaan.
6: Ik ben proud to be fout.
0: Proud to be fout.
7: Proud to be fout.
5: Woehoe. Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Het origineel is van Olivia Rodrigo. Maar nu hoor je live bij Q met The Grudge. De winnaar van The Voice van Vlaanderen 2026. Bas.

0: takes strength to forgive, but...
1: Hij is goed, hè? Oh.
2: Maarten en Dorothy. Je dag is goed.
1: De Voice van Vlaanderen, Bas, live in onze Q-lounge.
3: Wow. Luister, maar dat is de allereerste keer dat hij dit doet. Hè? Live op radio. Ja. En het is precies alsof het een single is die opgenomen is.
4: Ik vond het echt wel. Mai. Ja, in de Q-up zijn veel mensen onder de indruk. Maggie uit Laakdal, ja, terechte winnaar. Dat is inderdaad wel een besluit dat je nu kan, kan nemen. Hè. Als je zo kan zingen, 's morgens vroeg. Dat zegt hij die ook van, 's morgens vroeg al, zo'n stem. Ongelooflijk.
3: Ja. Kom, alle complimentjes in ontvangst nemen. Bas, de app stroomt over.
1: Ja, we hoorden aan het einde van jouw track ook zo'n klein beetje applaus. Maar dat is natuurlijk omdat jij zingt op de track van de liveband van The Voice. Yes. Dus dan haal ze je stem eraf. En die stem hebben we nu wel live gehoord, hè, voor de duidelijkheid.
4: Ja, heel cool.
1: Maar het is wel indrukwekkend. Het is niet evident zo vroeg, hè?
5: Nee, absoluut niet. Heel vroeg opgestaan en eigenlijk heel de weg naar hier zitten bubbelen en opwarmen.
4: Ja, ja, je moet straks maar eens door de berichtjes scrollen voor jou die in de queue hebben binnenkomen. Daartussen ook een zekere Koen die aan het luisteren was. Koen Wouters, goedemorgen.
6: Ik vond het weer zo goed.
4: Hallo. Amai, Bas, ik zag jouw gezicht daarvan. Huh?
6: Ja.
4: Ja, jouw coach hangt aan de lijn, voilà.
5: Hey.
6: Ja, hey Bas, hey. Dat is leuk, en zo'n ochtend zingen. Dat is echt een jongen.
4: Koen, ligde jij nog in je bed?
6: Nee, het ga ik. Ik lig niet in mijn bed.
4: Oké.
6: Ik ben klaar om zelfs een raceauto in te stappen op het veilige circuit van Assen, waar ik een testdag heb, want volgend weekend race ik samen met Nono een marge van de Belkar.
3: Voilà, dat verklaart alles. Dus wij vroegen ons af waar dat jij zat.
6: Ah, wel. Ik zit dus op een circuit.
4: Maar het was dus ook juist, want we zeiden iets met auto's. Dus het klopt eigenlijk wel. Hè?
6: Het is iets met auto's. Ja. En Anneke en Bas weten elke keer bij elke generale repetitie, in de plaats van echte commentaar te geven op de prestaties van de generalen, zeg ik iets over Formule 1. Altijd iets met auto's.
3: Ja. En na al die seizoenen snap ik er echt nog geen rol van.
4: Ik heb nu pas door. Ah, dat was wat Koen altijd deed tijdens repetities. Koen, voor de derde keer in de geschiedenis van The Voice komt de winnaar uit Team Koen. Wendt dat gevoel als je dan zo, Anne en Aster die naam van jouw kandidaat hoort zeggen?
6: Nee, dat wendt niet. En ik moet zeggen dat het deze keer extra deugd heeft, want het is lang geleden. Ik vind ook echt dat Bas het verdient. Ik had ook stiekem zoiets van, oké, die Joost wil ik nu toch wel op zijn donder geven. Nee, dat werd het niet.
4: Dat is gelukt, hè? Gewonnen, Koen.
6: Ja, en ik moet zeggen, ik heb gisteren een rally gereden in Moorsleden. Er was veel volk aanwezig. Je kunt niet geloven hoeveel complimenten ik heb gekregen over de winst van Bas. Maar like, om de andere persoon die ik tegenkwam. En proficiat met Basie. Zei, goed gedaan met Basie. En ik zei elke keer, maar ik heb niks gedaan. Ik zat gewoon in de stoel. Het is Bas die alles gedaan heeft.
3: Maar kunnen we even benadrukken hoe Bas aan het glunderen is? Ja, op dit moment als jij dat zegt, Koen. Ja. Echt waar.
6: Ja, maar terecht ook. En ik vind het ook fijn om te weten dat Bas, ik heb zijn ouders nu een beetje ontmoet en zo. Hij gaat ook met zijn voetjes op de grond blijven. Hij gaat natuurlijk hopelijk genieten van de winst en van wat hem nu allemaal te beurt vond. Maar ik durf ook complimenten te geven, want het is niet het soort van kerel dat begint te zweven en van zichzelf plots heel wat te beginnen denken. Zo, hij gaat zich niet gaan voelen.
4: Nee.
6: Daar ben ik eigenlijk wel heel erg gerust in. Anders trouwens ben ik de eerste om hem even op zijn vingers te tikken.
4: Koen, jij zegt hier nu net van, ik ben maar de coach, ik heb eigenlijk niks gedaan. Dat is uiteraard ook niet waar, hè? Je hebt Bas de hele tijd begeleid in dit traject. Is er zoiets, Bas, dat je altijd gaat meedragen? De komende weken, maar ook gewoon in je carrière. Zo
5: het zelfvertrouwen dat Koen mij heeft gegeven.
1: Ja.
5: Ook altijd na generale repetities, als het niet goed was gegaan of zo, hij kwam altijd naar mij toe en hij zei altijd van, goed gedaan en het was wel goed. En hoe dat hij altijd mijn mindset van negatief naar positief kon brengen.
4: Ja.
5: Zodat het toch op de live shows nog beter
1: was. En dat ga je ook kunnen gebruiken nu met het examen wiskunde.
4: Vanochtend niet samen hier, maar op 9 augustus wel samen op Suikerrok. Allee, elk met een eigen optreden. Maar ik vermoed, Koen, dat jij Bas ook wel even bij jou het podium opsleurt. Hè, dan.
6: Ja, dat zou ik top vinden. Ik ga aan onze band vragen om een paar dingen in te studeren. En als we links of rechts nog eens een soundcheck hebben, willen we dat dan wel proberen. Ik moet mijn broer nog op de hoogte brengen, maar dat zal wel... Dat zal
3: hij wordt nog niet vervangen, die Chris Wouters.
6: Nee, maar hij vond Bas ook echt heel goed, hoor. Hij vond Bas ook gewoon... Hij zegt, ja, Koen, het is gewoon een terechte winnaar. Dus ik denk dat ook Chris Bas met open armen zal ontvangen op het podium. Maar zo leuk, Tine, thuis staat voor Bas. We hebben daar al 10 keren gestaan. Ja, dat wordt een topmomentje. Dat voelt je zo. Hè. Iedereen moet het komen bekijken.
4: 9 augustus op Suikerrok. Koen Wouters, succes daar met de auto's.
7: Vroom, vroom.
4: En Ad en Bas blijven gezellig nog maar een beetje plakken. Hè.
7: Okay,
4: zeker.
7: Stop. Salut. Thank you. Music.

0: Delphine, er komt blijkbaar een einde aan anoniem online pesten.
1: Ja, daar is een nieuwe wet over goedgekeurd. Die zorgt dat je vanaf eind dit jaar kan opvragen wie je cyberpesters of stalkers of phishers juist zijn. Dat gebeurt heel vaak via een anoniem profiel. Maar je kan dus binnenkort bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie de naam en het IP-adres van die daters opvragen. En dan kan je met die info naar de politie stappen. En als het om buitenlandse pesters zou gaan, denk aan Russische internettrollen, zoals ze dat dan zeggen, dan gaat ons land die info ook opvragen bij de buitenlandse diensten. En dan iets anders. Er veranderen vandaag weer een aantal wetten. Op de eerste van de maand is dat traditioneel het geval. Zo moeten alle tabaksproducten nu in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren. Nog nieuwe ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. Mensen met een chronische aandoening of ex-kankerpatiënten die moeten dat niet meer zeggen als ze een verzekering afsluiten, zodat ze niet meer moeten betalen. Je krijgt tot 30 jaar een HPV-vaccin terugbetaald tegen baarmoederhalskanker. En je kan nu ook Fairtrade producten kopen met je eco-checks.
0: Maar hoe ziet zo'n pakje sigaretten er dan uit? Is dat zo gewoon zo in Word met zwarte tekst dan?
1: Een neutrale kleur, ja.
0: Echt zo? En dan zien alle pakjes er hetzelfde uit eigenlijk?
1: Ja, of misschien onderscheiden ze zich dan met zwart, geel, beige, zoiets. Maar het mag niet meer fel zijn, geen logo's, geen figuren, geen foto's. Zoals dat nu vaak wel zo is, hè? Die foto's die je aansporen om het niet te doen.
0: Ja, ja. En je ziet ze ook niet meer, want ze zijn achter een gordijn, hè?
1: Ook wel, ja.
0: Okay. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, het weer, wat mogen we verwachten?
2: Ja, vandaag een redelijke dag nog, hè, met zonnige perioden, stapwolken die wel in de loop van de dag ontstaan. Overal blijft het droog en de temperaturen doen het ook nog vrij goed. Dus deze namiddag gaan we richting 23, misschien plaatselijk 24 graden. Aan de kust zal dat een graad of 21 zijn. Daarmee is dit wel de beste dag van de week, want het wordt allemaal toch wat frisser en ook wisselvalliger. Morgen bijvoorbeeld starten we toch al vrij snel met buien en die gaan in de loop van de dag fel worden, al dan niet. Dus ook met onweer en dan zal het niet warmer zijn dan 19 graden. Ook woensdag een paar buien, later op de dag wordt het wat droger bij 20 graden. Ook donderdag blijft het toch wel wisselvallig. En dat is niet anders op vrijdag, ook dan een paar buien. Dan wordt het zelfs niet warmer dan 18 graden. Nu in het weekend wordt het wel stilaan bij wat zachter. Ik kan niet zeggen dat het volledig droog gaat blijven, maar het ziet het al een pak beter uit in vergelijking met wat we deze week mogen verwachten.
0: Ja, want de week schoof is het zaterdag. En dan worden eindelijk de Masked Readers onthuld.
1: De Masked Readers?
0: Zijn de leraren die met een masker, denk ik, een verhaaltje voorlezen of zoiets. En die kinderen zitten er al 3 weken op
3: te
0: hypen.
3: Oh, ik dacht de Masked Breeders.
0: Nee, Reader.
3: Wat?
0: Ze lezen, ze lezen een verhaal voor.
4: Het zou ook een toffe wedstrijd zijn. Ah ja, Masked Readers. Oké, dat is wel heel opvoedkundig en
0: dat
4: zo.
0: Het is heel grappig hoe die kinderen daar onderling over bezig zijn, zoals de Masked Singer bij VTM.
3: Zeg maar, ik heb mij daar ooit wel eens gevraagd om een filmpje te doen, dat ik zo gemaskerd een verhaaltje moest lezen en dat kinderen op school moesten raden dan wie het was. Maar het gaat bij jullie om leerkrachten,
0: ja,
3: niet om bekende Vlamingen.
0: Nee,
3: ah ja, oké.
0: Okay. Leerkrachten, dat is leuker, hè.
3: Tuurlijk, zeker.
4: Ja, en anders stuur je aanvragen naar Anlijn. Ja.
0: Zij leest met plezier.
4: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting de Franse grens op de E403. Tussen Torhout en Roeselare-Beveren moet je 35 minuten extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe een half uur extra. En tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem ook 20 minuten. Richting Antwerpen E19, daar is een ongeval gebeurd tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Moet je een half uur extra rekenen. Brusselse ring op de binnenring tussen Expo en Machelen komt er een half uur bij. En op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leon ook 20 minuten. En dan nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 25 minuten erbij tellen.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
9: Dorothee's Doordenker.
10: Kies niet tussen goed en slecht, kies tussen goed en beter.

0: Offenbach, Norma Jean, Martin.
1: Daarnet al Bas live gehoord, voorlopig nog met zijn cover, maar als winnaar van The Voice ga je binnenkort sowieso een eigen single uitbrengen. Yes. 17 jaar en een eigen single, dat is toch...
2: Crazy.
1: Ja, ik ging straf zeggen, crazy is inderdaad...
2: Heel gek.
3: Klinkt internationaler.
1: Ja, crazy. So crazy.
3: Ja, we moeten nu internationaal gaan, hè Bas. Ja, ja. De grenzen liggen open.
0: Ja. Maar is het soms te veel, zodat ik denk van, oh my god, ze is een middelbaar examen, dus kunnen nu een single uitbrengen. Ik zag u vrijdagavond ook bijna slecht gaan op het podium.
2: Ja.
0: En dan in de pauze was je zo echt aan het blijten. Het was zo, alle ontlading moest eruit. Ça va met u? Want
2: nu wel.
0: Anders knipperen gewoon... twee keer met je ogen.
2: Nee. Dat was gewoon echt het besef van, hierna is alles...
0: Ah ja, het was echt van verdriet?
2: Ik weet het niet, maar het was gewoon ook de ontlading van het afgelopen hele jaar.
0: Ja, ja.
2: Een heel jaar aan gewerkt. Het stopt zo en dan, ja... Ik weet niet wat het was, ik weet gewoon dat eruit
0: moest. Ontlading.
1: Maar ik snap het ook, want het is dan zo ineens het laatste lied dat je dan live op het podium zingt. Oké, ja, de winnaar moest nog bekendgemaakt worden, maar ja...
2: Het was ook heel heftig, want... we waren net na mijn performance van Another Love direct rennen, omkleden voor Dotan. Dan Dotan gedaan, daar gaan staan. Mijn naam wordt afgeroepen. Ik weet niet waar het gerend naar de backstage, want ik had super moeilijke schoenen aan. Maar echt super moeilijke schoenen. En we hebben daar heel hard mee zitten klungelen om die aan en uit te doen.
1: En
2: ik
1: dan
2: dacht,
1: bam, hier zing ik nog niet.
2: En daarvoor hadden we een volgorde gekregen. Van, een volgorde van de vier namen van... Als je door bent, dan ben je als zoveel als die er nog in zit. En ik dacht, maar die volgorde was dus veranderd, zonder dat ik... Ah ja, ze hadden dat wel aangegeven, maar ik had dat niet geregistreerd.
1: Dat is chaos.
2: Ik dacht, Maëlle is door, dus ik ben als tweede.
1: Oh my god.
2: En dan opeens wordt er tegen mijn gezicht, je gaat nu het podium op.
0: Oh,
2: dus dat was voor mij gewoon even heel veel.
0: Oh, jongen toch. Maar heel cool. Ik bedoel, Koen zei het al, hij vertrouwt dat het helemaal goed komt, 17 jaar. Ga je het uitbrengen onder een artiestennaam? Of gewoon Bas?
2: Bas Serra.
0: Ah ja.
2: Ja.
1: Dat is jouw familienaam gewoon, hè?
2: Ja, Serra is mijn familienaam.
3: Maar klinkt ook al gewoon... Ik bedoel, Julio Iglesias had ook geen artiestennaam nodig, hè? Allee, Bas Serra ook niet, hè?
1: Dat is zoals Maarten van Quali.
0: Ja. Ja. Dua Lipa, daar hebben wij nog aan gevraagd, is dat uw echte naam?
3: Ah ja, ja, kijk, voilà.
0: Dat is haar echte naam. Ja, mega cool. Meteor komt eraan met een Q-topschijf die snijdt. Het gaat over de drang om te vluchten uit situaties of gevoelens die te zwaar worden voor... Heel veel mensen, helaas een herkenbaar gevoel. Prachtige song. Je hoort hem nog voor 9 uur. En zometeen na Somber een belangrijke boodschap voor iedereen die een foute collega heeft. En als je er geen hebt, blijf dan ook luisteren. Want dan is de kans groot dat jij de foute collega bent.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: vanochtend krijgen wij fijn bezoek. Aaron Blommaert en Zoe Levi. En die gaan live zingen.
1: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
0: Ook daarnet al live muziek van Bas, de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Komt straks zeker nog online. De ene talentenjacht zit erop. Dus we hebben al meteen zin in de volgende. Want vorig jaar zong Wesley Song het foute anthem.
1: Wie je ook bent, of waar je ook mag zijn.
0: Toen op de foute party, op het podium. Groot feestje. Wij zijn nu op zoek naar iemand die de microfoon wil overnemen.
2: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, waar beter dan die zoektocht te starten op de werkvloer, waar veel mensen elke dag naar het foute uur luisteren.
3: Ja, daar wordt dan ook al wel eens meegezongen. En misschien ja, wil jij een van jouw collega's, een echte nachtegaal, wel eens op een echt podium aan het werk zien. Dan kan je die collega inschrijven of jezelf, hè, als je veel zelfkennis hebt en je denkt, ja, maar ik kan dat zelf ook. Als het als muziek in de oren klinkt, qmusic.be of de Q-app, daar moet je zijn. En dan zien we jou misschien dus wel op het podium van de foute party.
0: Ja, Anne en Bas, hebben jullie tips voor mensen die deze talentenjacht overwegen?
4: Goh, dit is wel een zeer specifieke talentenjacht. In andere gevallen zou ik zeggen, blijf uzelf. En zoals dat Bas gedaan heeft, blijf u integer, zelf, wees authentiek. Maar in jullie geval zou ik denken, ga er echt volledig 100% over, toch?
3: Ja, integer hoeft inderdaad niet.
4: Nee, als je denkt, het is te veel, doe dan nog maar een schepje bovenop zo.
5: Exact. Ja. Ja, gewoon voor gaan. Ja. Inschrijven. Zonder na te denken.
3: Maar voor het echte integere werk kunnen mensen wel opnieuw bij The Voice ook terecht.
4: Absoluut, absoluut. De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen die zijn geopend. Dus heb je zoiets van, ik wil volgend jaar ook in de schoenen van Bas staan. Alhoewel, het zijn grote schoenen om te vullen, letterlijk en figuurlijk. Dan kan je nu al inschrijven via de site van vtm.be.
0: Ja, voilà. Dus doe dat. Hè. Het is zoals Bas zegt, niet nadenken. Hè.
5: Gewoon doen.
0: Gewoon gaan. Het leven is één groot feest. Wat maakt het allemaal uit?
3: Toch. Ja, ja, en oké, de winnaar van The Voice mag een single opnemen. Dat is waar. Maar de winnaar van de foutste stem op de werkvloer, die mag, of ja, die moet eigenlijk toch onder lichte dwang op het podium van Flanders Expo, van de Foute Party, op 26 juni het feestje dus op gang trekken. Met het foute anthem.
0: Je kan al eens testen of het iets voor jou is met Céline Dion nu.
2: De foutste stem op de werkvloer.
6: Studenten en flexies in een vingertik. Met naam.

It's All Coming Back To Me Now. Een goede foute classic. Ideaal om eens te testen of jij misschien de foutste stem op de werkvloer zou kunnen worden. Inschrijven kan vanaf nu via qmusic.be of in de Q-app. En wie weet sta je eind deze maand op het podium van de Foute Party. We gaan richting het Foute Uur. Amadou Onana van de Rode Duivels heeft ondertussen laten weten dat hij ook op zijn werkvloer aan het zingen is. Hij heeft een eigen WK-lied gemaakt waarin hij onder andere de namen van zijn collega's zingt.

0: Ja, Onana zingt heel graag. En dus ja? Ja, die mannen die moeten vaak rusten. Dus ik kom. Dus die dacht, ik ga een liedje maken. Ik heb mijn eigen WK-lied gemaakt.
1: Die heeft u gezien in de lives van The Voice. En die dacht, wat dat Maarten kan, kan ik zeker ook.
0: Want hij is dus de foutste stem van alle Rode Duivels. Ah. Dus dat is mooi. Dat is mooi.
1: Ja, de meeste kinderen, jongeren zitten rond deze tijd al op school. Bas, 17 jaar niet. Kerstverse The Voice van Vlaanderen. Je zit in het zesde middelbaar. Veel jongeren beginnen toch zo in het vijfde al wel wat na te denken van wat zou ik hierna willen doen.
2: Ja.
1: Ja, wat is dat bij jou? En is het misschien veranderd door het voorbije jaar The Voice?
2: Ik heb eigenlijk al wel eventjes in mijn hoofd om muziek verder te gaan studeren. Ik wist nog... Tot een maand geleden wist ik nog niet wat ik graag wou studeren, maar ik wil heel graag zang verder gaan studeren.
1: Oké. Okay.
2: En ja, dat is mijn toelatingsproeven en zo. Dus als ik daar niet word toegelaten, dan zou ik graag psychologie verder willen gaan.
3: Hallo, is de voice winnen geen toelatingsproef?
1: Ja, dat weet ik.
0: Soms is dat raar bij die scholen, hè. Dat weet ik nu niet.
2: Dat
0: ik denk nu wel dat dat toch een soort adelbrief is, inderdaad.
2: Ik hoop het, ja.
1: Ja, of een aanbevelingsbrief van Koen Wouters kan misschien toch ook helpen als vierde coach. Maar ja, je hebt The Voice dus gewonnen. Je gaat dus sowieso een eigen single opnemen. Heb je al een idee hoe jouw eigen muziek gaat klinken? Of hoe wil je dat die klinkt?
2: Ik ga dat proberen zoveel mogelijk in de stijl te houden van wat ik eigenlijk al heb laten zien. Bij The Voice, ballads, melancholische, gewoon heel veel gevoelige muziek.
1: Mm-hmm.
2: Ja, waar ik mijn emotie in kan leggen. Dat is toch wat ik het liefste zing. Wat ik ook het liefste schrijf. Ik schrijf heel veel en...
1: Maar heb jij dan ergens een soort van Prince-achtige kluis in je huis met allemaal demo's en muziek en zo in?
2: Op mijn gsm.
0: Jawel, er zit daar iets tussen, hè?
2: Hopelijk.
0: Ja, zo wat voice notes. Ja, tuurlijk wel.
1: Ja, wanneer mogen we die single verwachten?
2: Ik hoop zo snel mogelijk. Maar ik heb van Universal gehoord dat ze zeer enthousiast zijn. En dat
1: ik zie jouw ogen ook zo fonkelen.
2: Ja, ik vind het mega cool. Maar ze zijn enthousiast, dus ik hoop dat we die... misschien al deze vrijdag kunnen uitbrengen.
1: Oh, wow.
2: Dat zou heel cool zijn.
1: Okay, ja, je weet waar we zitten. Hè. Laat zeker iets weten als je die deadline haalt. Leuk.
0: Anne, wat brengt jouw dag nog?
3: Mijn dag brengt nog... Ik ga straks Bas meenemen naar de overkant hier. We gaan naar Joe.
0: Nog wat promo.
3: Ja, ja. Voilà, nog wat promo doen. En dan ga ik ook inlezen voor het nieuwe seizoen dat eraan komt van B&B Zoeklief.
1: Heel fijn.
0: En ja, Bas, morgen dus die erehaag op school. Na weken ben je eindelijk terug. Iets om naar uit te kijken.
2: Yes.
1: Ja, terzij iedereen nu denkt, ah, waar die weg? Ja, dat is een anticlimax, iets kan ook, hè. We dachten dat jij van school veranderd bent. Nee, maar ik weet niet, ja. Hou ons op de hoogte.
0: Merci om te passeren vanochtend. Wij gaan richting het foutuur met Meteor.
4: Dit is deze week de Cute Topschijf.
5: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
6: Dankjewel, Q.
5: Thank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
5: Vroeger mocht de ombudsman telecommunicatie hetzelfde doen met vaste telefonielijnen. Dus daarom is die wet aangepast en gemoderniseerd om die nieuwe fenomenen aan te pakken, om mensen te beschermen en die het gevoel van anonimiteit aan de criminelen, maar ook aan mensen die denken dat ze grappig willen zijn door iemand te pesten op het internet, om dat te doen stoppen.
4: En ze kunnen ook de info van buitenlandse pesters opvragen. Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel een aantal wetten. Zo moet tabak nu in een neutrale verpakking zitten, zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak of waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. Ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald en de centenindex wordt ingevoerd. We gaan eruit met leuk dierennieuws, want in de zoo van Antwerpen is voor het eerst ooit een rupelschier geboren. Dat is goed nieuws, want die gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. En interessant om nog mee uit te pakken vandaag, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld en gaat tot wel 11 kilometer hoog. Zon en wolken vandaag, blijft droog en het wordt 24 graden. Morgen kans op een bui bij 19 graden en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
3: Dan gaan ze wel een hoog verblijf moeten regelen voor die gier, hè? Ja, maar ja.
4: Ja, daar had ik nog niet over nagedacht in de zoo.
3: 11 kilometer. Dat is serieus, hek.
6: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting de Franse grens. Op de E403 tussen Torhout en Roeselare-Beveren 50 minuten extra. Richting Gent E17 tussen Waregem en De Pinte 3 kwartier extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur extra. Buitenring tussen Waterloo en Welrekende Dreef 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen op de enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd. Je moet 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra. En tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem ook 20 minuten extra.
3: Goedemorgen, we tellen af naar goede muziek van Europe. De Final Countdown komt eraan. Met Two Brothers on the

0: bij deze. Hartelijk welkom aan alle liefhebbers van Foute Muziek. En ook hartelijk welkom aan alle mensen die Nederlands leren.
1: Inderdaad. Ik vertelde vanochtend dat ik dit weekend een taxi had genomen in Brussel. En ik spreek wel altijd ook Nederlands. En heel vaak spreken ze zelf ook Nederlands. Mm-hmm. Maar deze was Franstalig. Ineens na 5 minuten verandert hij de radiozender. En hij zet Q-Foute Radio op. Dus ik dacht, nu ga ik het toch eens even vragen. Want misschien heeft hij mij niet begrepen. Dus ik vraag nog iets van, of aanspreek toch ook Nederlands? Ja. Waarop hij dus in het Frans antwoordt, nee, totaal niet. Maar ik zet deze zender heel vaak op om mijn Nederlands bij te schaven. Om het een beetje zelf te proberen leren. En de muziek vond hij gewoon super tof op Q-Foute Radio. En ondertussen hoor je daar dan ook een beetje Nederlands, want daar zit ook nieuws op bijvoorbeeld.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: En hij zei dat hij zo zijn Nederlandse oefende. Hij kon al één ding zeggen. Ik hou van u.
0: Oh, kijk.
1: Dus ik weet nu niet of dat gewoon een

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Sst. Luister.
11: Summer deals.
10: Hoor je het ook?
11: Summer deals.
10: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
17: Het is bijna 9:30. Goedemorgen. Het is al een drukke ochtendspits geweest vanochtend. 7 files op dit moment ook op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting de Franse grens, E403. Tussen Torhout en Lichtervelde moet je een 30 minuten extra rekenen. Richting Gent, E17 tussen Kruishoutem en Deinze een kwartier extra. Richting Brussel, E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren een kwartier erbij tellen. Tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe ook 12 minuten extra. E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 12 minuten extra.
18: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
19: Silke uit Gullegem, goedemorgen.
20: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
19: Hallo, wat doe je van werk?
20: Ik doe onthaalmedewerker op het ILVO, Instituut voor Landbouwwisserij en Voedingsonderzoek.
19: Oké, en wat houdt dat dan precies in, je job?
20: Dat is eigenlijk hoofdzakelijk mensen onthalen, inderdaad telefoons opnemen, maar ook de hoofdcellen ondersteunen, zoals de personeelsdienst, de communicatie, de boekhouding. Maar ook, ja, we werken veel, maar er wordt ook af en toe een keer gefeest. Dus ik ben ook voorzitter van het feestcomité.
17: Oh, oké.
19: Druk. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
20: €2.248,91.
19: En hoe zag het laatste grote feest dat je hebt georganiseerd? Hoe zag dat eruit?
20: Het laatste grote feest was eigenlijk ons paasontbijt. Dus niet super uitgebreid natuurlijk. Ja. Maar ons personeelsfeest komt eraan volgende week maandag, dinsdag, ja.
19: En wat gaat er gebeuren dan?
20: Wij gaan met z'n allen naar Puienbroek in Wachtebeek. En daar gaan we golven, kleiduis schieten en schapen drijven.
17: Oké, dat is een heftige combo.
19: Fantastisch.
17: Inderdaad.
19: Wauw.
20: Ja.
19: Mega cool.
17: Ja, bij feestcomité denk ik zo aan een feestje of zo. Of een fruitkraam. Maar het zijn echt activiteiten. Wauw.
20: Ja, klopt inderdaad.
17: Oké, top.
19: Heel leuk.
17: Silke, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
20: Ja, ik ben er klaar voor.
19: Goed, dan gaan we eraan beginnen. Veel succes, ik tel af.
20: Dank je wel.
19: 3, 2, 1, go.
17: Wie nam in 2015 met Rhythm Inside voor België deel aan het Eurovisie Songfestival?
20: Louis Cloutet.
17: Bij welk land hoort het Waddeneiland Texel?
20: Pas.
17: Hoe heet de schrijver van het boek Sjaakje en de Chocoladefabriek?
20: Roald Dahl.
17: Uit welke film komt de hit Shallow die ook een Oscar won?
20: Pas.
17: Wie won afgelopen weekend de Champions League finale?
20: Pas.
17: Wie kreeg volgens de Bijbel van God de opdracht om een ark te bouwen voor de zondvloed?
20: Noah.
17: Hoeveel is 30% van 210?
20: Pas.
17: Wat is de voornaam van de zoon van Sam Goris en Kelly Pfaff?
20: Pas.
17: Wat is naast het X-chromosoom het tweede geslachtschromosoom bij de mens?
20: Het Y-chromosoom.
17: Welk dier is Miss Piggy in de Muppet Show?
20: Een varken.
17: Bij welk land hoort het Watteneiland, Texel?
20: Duitsland.
0: Nee, Nederland.
20: Oh, oké. Spijtig.
17: Ja. Maar ik snap het ook, want ik heb ook lang niet. Ik dacht altijd dat de Waddeneilanden sowieso Nederland waren, maar je hebt er inderdaad zo nog een paar die bij Duitsland dan horen. Maar dus, ik snap de gok dat je Duitsland zegt.
20: Ja, inderdaad.
17: Ja, maar niks om ja, jezelf kwalijk te nemen, hoor.
20: Het was, maar nu weet ik dat, hè. Informatie meenemen.
17: Voilà. Misschien nog een beetje info die je kan meenemen. A Star is Born was de film die we zochten met de hit Shallow. PSG heeft de Champions League gewonnen. 30% van 210 is eigenlijk zo wat een gemene, hè. Want dat is, 3x7, 21.
20: Ja, inderdaad.
17: Aan mij zouden ze de vraag ook niet moeten stellen.
20: De straat heeft je nog niet
17: over. En dan nog Kenji, die zochten we. De zoon van Sam.
20: Oké.
17: Vijf juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €50 kan je mee gaan feesten of schapen drijven. Kies maar.
20: Ik zal het dan.
0: Eén van de twee.
17: Salut, hè.
20: Super, merci. Dag.

0: 8 uur.
1: 9:46 en Alpha Phil. Forever Young, een hele goede morgen. Voor wie nog twijfelt na verdubbel je loon in 60 seconden, 30% van 210 is 63. Ah ja, want 10% is 21. Dus 3 x 21 is 63.
2: Ja, maar ik zat snel in de redeneerfout van 3 x 7.
1: Nee.
2: Maar inderdaad, dat klopt niet op die manier.
1: Nu, hoe dan ook, Silke wist het helaas niet. Maar jij bent misschien wel razendsnel als het gaat over cijfers optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dat kan van pas komen, hè? Schrijf je zeker in. Verdubbel je loon in 60 seconden. Kan via qmusic.be. Nu zaterdag viert Vincent Live Duvel Day. Het is dan 6 juni 6626. Duivelse datum. Ze maken live radio vanuit één specifiek café. Welk café wordt de komende dagen bepaald aan de hand van battles tussen BV's die hun stamcafé vertegenwoordigen. Afgelopen vrijdag kwam de hoofdbrouwer van Duvel langs bij Vincent Live met tips over hoe je de perfecte Duvel moet inschenken.
0: Je zorgt ervoor dat je Duvel koud staat. Dat is al heel belangrijk. Een warme Duvel gaat moeilijker zijn om uit te schenken. Ik zat hier bij de micro. Voilà, hopelijk heeft iedereen dat gehoord. Ja. Flesje geopend. En dan ga je een droog glas pakken. En je houdt het glas aan een hoek van 45 graden.
3: Dat is wiskunde.
0: En je bent gewoon rustig aan het uitschenken.
1: Maar jij kan het goed door eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja, maar je ziet al, het schuim is toch al goed aan het komen.
1: Ja.
0: En terwijl je hem uitschenkt, zet je je glas rechter en rechter. Ja. Waardoor op een gegeven moment het schuim begint halverwege de D in je glas.
1: Het blijft misschien niet voor mij, maar ik ben niet onder de indruk. Alleen dat is toch zo evident.
2: Maar ik vind dat wel leuk als je daarmee kan uit. Ik schenk ook graag het bier van andere mensen in op café.
1: Ja.
2: Mensen, dan denk ik, oh, mag ik dat doen? Ik vind dat zo leuk als het dan goed gelukt is.
1: Ja.

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
7: Goedemorgen. Strengere regels voor buitenlandse studenten, voor niet-Europese studenten. Toch, dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat het betekent.
8: Zij zouden moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
7: En vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een studievisum aan. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan vragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. En je kan dan met een naam en IP-adres naar de politie stappen. Dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
9: Vroeger mocht de ombudsman telecommunicatie hetzelfde doen met vaste telefonielijnen. Dus daarom is die wet aangepast en gemoderniseerd om die nieuwe fenomenen aan te pakken, om mensen te beschermen en die het gevoel van anonimiteit aan de criminelen, maar ook aan mensen die denken dat ze grappig willen zijn door iemand te pesten op het internet, om dat te doen stoppen.
7: En zangeres Céline Dion kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die start in september met 16 concerten en in mei volgend jaar komen er daar dus nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag al. Zowel zon als wolken vandaag, blijft droog, het wordt 24 graden. Morgen is er kans op een bui bij 19 graden en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
6: Ondertussen staan er 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Brussel, E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. 20 minuten extra rekenen. Ook vanaf Ternat tot Sint-Agatha-Berchem 5 minuten bij. Dan op de A12 tussen Willebroek-Noord en Willebroek-Zuid 8 minuten file rijden. Op de B403 tussen Merelbeke-Ring en Merelbeke zelf 11 minuten extra. Dan op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg 7 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten. Vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring ook een kleine file van 5 minuten tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde de Koningslo. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Music. Matthias van den Bulke.
6: Nieuwe maand, nieuwe kansen. Misschien geen slecht idee als het een stevig weekend was. Dit is Banners.

Thomas Gray, Rumors. Ja, en rumor has it dat ik blijkbaar vrijdag een kater zou gehad hebben. Aangezien ik niet ben komen werken. Dat was voor alle duidelijkheid niet zo. Al leek dat wel het logische gevolg te zijn. Want de plek waar ik donderdagavond zat, serveerde Aperol Spritz. En het was 1 plus 1 gratis. En ik had het op mijn Instagram gezet. Dus veel mensen dachten op vrijdag van, ah ja, het zal daarvan zijn. Nee, maar we zijn eraan nog iets gaan eten. En dat is mij zeer, zeer slecht bevallen. Ik ga u de details besparen. Maar ondertussen is de maag wel terug dik okay. Bij Christophe uit Lendeleden gaat het vandaag ietsje moeilijker. De rommelmarkt is daar gisteren wat uit de hand gelopen, dus vandaag wordt het op de tanden bijten. Maar hey Christophe, een nieuwe maand vandaag, dus sowieso nieuwe kansen. Ook voor jou, het is allemaal niet zo erg. Het is 10 over 10, dit is Nova Star.

rustige maandagochtend voor Christine. Ze stuurt goedemorgen, Matthias. Merci om mij wakker te maken. Dat is met veel plezier, Christine. Ondertussen 9:50. Ja, het is tijd om op te staan, hè, Christine. Ja. Ik heb straks nieuwe muziek van Robin Schulz in Repeat of Niet, waarover jij je mening mag geven. Maar eerst Ed Sheeran en deze Bruno Mars.

0: Vorige week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
1: Ik ben proud.
2: Ik ben proud.
1: Zoeken.
3: Ik ben proud to be fout.
1: Proud to be fout.
4: Proud to be fout.
0: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
16: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: mag je bad habits ook weer opbergen. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Dan kan je weer al je duivels ontbinden. Ed Sheeran. En bad habits bij Q Music.
1: Repeat of niet.
0: Robin Schulz is helemaal terug met zijn nieuwe single Better Times. Het is een samenwerking deze keer met Barbs. Dat is een Griekse zangeres, want Robin Schulz die zingt niet. Dat weet je waarschijnlijk, hij kan niet zingen. Maar hij draait, produced, edit hits alsof het niets is. Maar de vraag is natuurlijk, wordt dit ook een hit, ja of nee? Jij mag erover beslissen. Het lot van Robin Schulz ligt in jouw handen. Repeat of niet.

0: nieuwe van Robin Schulz samen met Barbs. En Better Times. Wordt het een hit of niet? Daarover beslis jij in deze rubriek.
1: Repeat of niet?
0: Krijg je drie keer op een dag repeat of niet. En dan mag je dus drie keer bepalen of een liedje doorgaat of niet. Tenminste, als het meer repeats krijgt dan iets anders. Stefanie uit Tongeren, die is fan. Ze heeft een repeat gestuurd. Ook Damon uit Houtels. Hij zegt, Matthias, dat wordt echt een schijfje voor aan het Q Beach House. Ja, dat vind ik ook. Ja, zo met een cocktailje, met zonneke op ons kopje. Dat gaat wel gaan, hè, Damon. Sander uit Zarren, die heeft ook een repeat gestuurd. Zalige schijf. Rick uit Kortenaken heeft ook een repeat gestuurd. Isabel uit Middelkerken vindt het maar niks. Ze heeft zelf de drang om de radio een beetje stiller te zetten. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk, Isabel. Dat willen we zeker niet. En je mag vooral de radio nu terug luider zetten, want het is voorbij. Voor alle duidelijkheid. Ik moet wel zeggen, het is voorlopig voorbij. Want Robin Schulz gaat wel door. Hij heeft meer repeats gekregen dan iets anders. Dus je hoort hem straks terug bij Vincent Live.

0: hits en classics. Dat is het recept van Q. Ik hoop dat het smaakt op deze maandag voormiddag. The Calling en Wherever You Will Go. Zometeen krijg je nog Kendrick Lamar en ook Michael Jackson en Justin Timberlake. Passeren vandaag. Op de Antwerpse ring vertraag je ondertussen richting Gent. 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook richting Brussel vertragen op de A12. Tussen Willebroek-Noord en Willebroek-Zuid, 11 minuten daar. En ook op de Brusselse buitenring nog twee kleine files. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 5 minuten extra. En vanaf Diegem tot Machelen-Woluwelaan ook 5 minuten. Op andere plaatsen in de file gaat het net iets beter, want daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Kick your music. Matthias van

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
0: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
0: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

Ik heb dit weekend weer een klassieker kunnen afvinken van mijn lijstje. Ik heb zo'n lijstje van films die ik moet gezien hebben voor ik sterf. En dit keer was het eentje met veel seks. Ja. En ook een film van heel lang geleden. De welke vertel ik je zo meteen. Ondertussen krijgt Geert uit Tielt het ook warm. Niet omdat hij in Tielt vertoeft, maar wel omdat hij al 5 weken in Spanje zit. Godverdikke zeg, chansaardig Geert.

0: Puft en een nummer over actrice Elizabeth Taylor. Ik heb zaterdagavond ook naar een film gekeken. Naar een echte filmklassieker met heel veel...
1: seks.
0: Ja, echt heel veel seks. Ja.
1: Seks.
0: De film heet Goodbye Emmanuel. Het is een Franse film. Je hebt hem misschien ooit al gezien. Kans is groot, want de film bestaat al 50 jaar. Het is dus een erotische film. En het verhaal speelt zich af op de Seychellen, op die eilandengroep daar, met Sylvia Christel in de hoofdrol als Emmanuelle. Het is een film over de liefde. Iedereen op dat eiland bedrijft eigenlijk de liefde met elkaar. En dat kan allemaal. En dat is allemaal heel plezant. Ik moet zeggen, het was soms wel echt porno. Ja, maar wel mooie porno. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, het liefdespel werd zeer mooi bedreven. Ja, het was zo niet hard bonken, bonken, bonken of zo. Maar het was echt zo, ja, mooi erotisch. Het was trouwens niet op een of andere luche site dat ik gekeken heb naar Goodbye Emmanuel. Het staat eigenlijk gewoon op VTM Go. Dus je kan er gratis naar kijken op VTM Go. Dus het ligt zeker niet aan mij. Dit is Justin Timberlake.

collega van Wout, Neil. Kan blijkbaar niet zwijgen over de film. Hij is grote fan van Goodbye Emmanuel, waarschijnlijk voor de landschappen. Nee, maar los van de erotiek is het ook echt heel mooi gefilmd allemaal. Voor die tijd, ja, 1976 of 77, echt heel mooi gefilmd. Dus het is een aanrader. Zometeen, hey, sexy lady, maar eerst Jenna Spyro, back you.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
0: Peugeot. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Goedemorgen. Tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
4: Goedemorgen. De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
4: En je moet ook verzekerd zijn voor kosten die anderen kunnen maken in je Airbnb. Ook de regels voor niet-Europese studenten die in ons land willen studeren veranderen vandaag. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat het juist betekent.
6: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in een opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
4: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU bij ons een studievisum aan. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal op een gigantische affiche het loon zien staan van een Belgische CEO. Ik verdien €10.000 bruto, staat erop, omdat de vrouw wil dat we transparanter zijn over ons loon. Ze vindt dat we er nu over praten zoals onze grootouders over seks. Zowel zon als wolken vandaag blijft droog en het wordt 24 graden. Morgen is er kans op een bui, dan halen we 19 graden.
7: Van wie is dat dan? Van welk CEO?
4: Ja, hoe het bedrijf heet, ik weet het niet meer exact. Het is een bedrijfje dat ze zelf heeft opgericht, waar zij dus de CEO van is, een paar jaar geleden.
7: En als een grootouders die praten over seks, dat vind ik een goeie.
4: Ja, het is een goede vergelijking.
7: Maar eigenlijk
4: wel.
7: Is het wel zo. Ja, ik was gisteren bij mijn grootmoeder en ja, die praat eigenlijk veel over seks. Dat is echt, ja. Dankjewel, Delphine. Tot over een uurtje voor een nieuwe nieuwsupdate. Ondertussen is het 11:02 en er zijn 7 files van waar je langer dan 5 minuten aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je het langst tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 20 minuten extra. Richting Nederland tussen Berchem en Deurne 5 minuten. Richting Antwerpen vertraag je ook op de E19. 13 minuten extra tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. A12 dan tussen Ekeren en Antwerpen-Noord ben je 6 minuten kwijt. Op de E17 tussen Beervelde en Lokeren 5. Dan op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Voluwe en Diegem ook een file van 7 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agata-Berchem 5 minuten extra. Ondertussen stuurt Kim ook. Ja, je bent dan heel je grootmoeder, Matthias, want ja, jij praat ook al heel de voormiddag over seks. Dat is waar, dat is waar.
8: Music. Matthias van den Bulke.
7: Zometeen je boy Jelly Roll en die heeft een goede maandag. Ik hoop jij ook.

Your boy, Jelly Roll, I'm good. Ik was daarnet weer niet zo goed aan het luisteren naar Delphine in het nieuws. Dus vooral duidelijkheid, die CEO die haar loon laat zien, doet dat omdat wij in deze tijdgeest niet graag over ons loon praten, blijkbaar. Zoals onze grootouders niet graag over seks praten. Maar die van mij is daar dus blijkbaar de uitzondering op de regel. Want ja, Mimi Vis, ja, die doet niks liever. Ja, het is zo. Een nieuwe week ondertussen. Dat betekent dat wij weer één nummer in de spotlight zetten. Onze Q-topschijf, en dat is deze week de nieuwe van Meteor. En die is noodzakelijk voor als er brand uitbreekt. Maar eerst krijg je muziek van R.E.M.

0: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Q-Music.

0: Dit is deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you. Cute music. Cute sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dit is onze Q-topschijf van deze week. Meteor en zijn nooduitgang. Er komen heel veel hartjes binnen. Onder andere van Jolien uit Lievegem. Die is duidelijk grote fan van Meteor. Ja, een heel herkenbare song voor veel mensen. Je gaat hem deze week veel horen, want zo gaat dat met een Q-topschijf. Dan draaien we die extra vaak. Maroon 5 en Christina Aguilera, die draaien we ook.

0: We zouden allemaal een beetje meer zoals Petra uit Roeselaar moeten zijn. Ze heeft een berichtje gestuurd in de Q-app. Nog 26 dagen en 19 uur, Matthias, en we vertrekken naar Mallorca. Laat het aftellen maar beginnen. Zalig. Heerlijke positivo jij, Petra. Dat zal wel zijn, hè. Op een maandag moet je alles denken aan een vakantie om je erdoor te sleuren. En gelukkig is er veel goede muziek om jou er vandaag ook door te trekken. Zo meteen de nieuwe Lost Frequencies. Maar eerst de files, want ondertussen is het 11:30. En er zijn 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19. 17 minuten verlies je tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. E17 dan tussen Beervelde en Lokeren, 10 minuten bijtellen. A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord, 8 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent is de weg voor een deel afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Reken daar op 11 minuten extra, maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten op dit moment.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: vliegt er stevig in met haar wrecking ball. Als jij er zaterdag stevig wil invliegen, dan moet je nu vooral goed luisteren.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
3: Ah ja, dat kan ook.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: het is echt erg vandaag. Ik heb al zoveel gepraat over seks. En dan nu nog eens deze. Let's do it like they do on a Discovery Channel. The Bad Touch van Bloodhound Gang.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6S.
0: Ja, het wordt een plezante week bij Vincent Live. Want bij Vincent Live strijden ze deze week met BV's voor hun stamcafé. Zaterdag is het Duvel Day. Het is namelijk de zesde dag van de zesde maand in het jaar 2026. Dat betekent 666, dus het getal van de duivel. En die dag wordt er dus een van de stamcafés van die BV's getrakteerd. Het wordt sowieso leuk om te zien welke BV's ze gaan inviteren vanaf vandaag dus. En waar die gaan een pintje drinken. Ik zie bijvoorbeeld Ella Leijers heel vaak in de Ventura in Gent op de Vrijdagmarkt. Olivier de Schacht, die zie ik graag een pintje drinken in het Canon in Gent ook. En ik zag Jonathan Medaar bijvoorbeeld vorige week nog in Barboni. Dat is ook op de Vrijdagmarkt. Dat is zo mijn côté waar ik meestal zit. Maar jij hebt misschien ook al vaak een BV ergens gespot. Dan mag je dat zeker laten weten. Maar ik vind dat wel eens leuk om over na te denken. Dus als jij ook vaak BV's spot op een café, of je kent hun stamcafé misschien wel, mag je het zeker laten weten. Ik ben zeer benieuwd waar sommige BV's gaan pintelieren.

BV's en hun stamcafés, daar gaan we naar op zoek. En ondertussen stuurt Diego uit Kruibeke. Ga jij niet een beetje te veel op café, Matthias, aangezien je al die BV's al bent tegengekomen? Ja, Diego, ik spreek wel over jaren, hè. Jaren is er daartussen dat, er, ja, dat ik Ella Leijers is gespot heb ooit, of Olivier de Schacht of zo. Ja, dit valt echt goed mee, hoor. Allee, denk ik. Voorlopig toch? I don't know, ja. En er is vooral voor alles een oplossing, hè.

Amy Winehouse en Rehab. Katrien stuurt nog, zolang het allemaal met mate is, Matthias, is het allemaal gepermitteerd. Het zal wel zijn, zeker wel. Nancy uit Ronsen, die spot Stefan de Gant. Heel veel in de harmonie in Ronsen, blijkbaar. Vicky zegt dat Ben Segers vaak in de boer zit, in Mariakerke. En Anouk, die heeft Jan van Loveren al eens tegengekomen. Op een weekendje in Epernay. Maar niet op café, maar die zat plots blijkbaar bij hen in het zwembad. Ja, zo plots Jan in een speedoke.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: 1 over 12, dringend tijd voor Delphi met nieuws.
3: Goedemiddag. De politie controleert extra op tweewielers. De hele week lang focussen ze op fietsers, motorrijders en elektrische steppers. Want dat zijn er al maar meer nu het zomer wordt.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen. Maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen. Fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn. E-steps of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren die iets willen kopen op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er dan juist verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb kunnen maken. En BNP Paribas Fortis wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door AI, zoals jobs bij de klantendienst. Er moeten geen mensen vertrekken, maar BNP gaat wie vertrekt niet vervangen en ook minder nieuwe mensen aannemen. Vanmiddag blijft het droog met afwisselend zon en wolken en 24 graden. Morgen zijn er lokale buien en dan koelt het af naar 19 graden.
2: Wat doe jij, Delphine, op 25 september?
3: Oeh, ik denk dat je het me nu gaat vertellen.
2: Ja. Personeelsfeest blijkbaar.
3: Ah, van het bedrijf. Is dat net binnengekomen?
2: Ja. Net binnengekomen via mail. Ja, 25 september.
3: Ik schrijf het op.
2: In Antwerpen.
3: Heel graag.
2: Ja, okay. Dat is goed. Oké, ja, dan kunnen we een keer samen een kavaatje drinken.
3: Dat is goed.
2: Dat was het. Goed, ondertussen is het 12:03 en ik geef jou de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 17 minuten extra rekenen. E17 vertraag je 11 minuten vanaf Beervelde tot Lokeren. E34 dan tussen Moerbeke en Kemzeke, 7 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem ook 7 minuten bij. Brusselse buitenring dan nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten file rijden. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music. Matthias van den Bulke.
2: Vanochtend Victoriaans bezoek bij Maarten en Dorothee. Maar eerst muziek van Bebe Rexha, New Religion.

0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De prachtige stem van Passenger, Let Her Go. 11 over 12. Vanochtend was de winnaar van de Voice van Vlaanderen op bezoek bij Maarten en Dorothee, Bas uit Tiene. 20 jaar, de pupil van Koen Wouters, want hij zat in Team Koen. Hij kreeg de meeste stemmen afgelopen vrijdagavond tijdens de grote finale van de Voice. Anne Lemmens was er ook bij vanochtend, was gezellig. Zij presenteerde uiteraard de Voice, al jaren doet ze dat. En nog altijd heel goed. Het was een zotte show, een zotte vrijdagavond voor Bas, maar ook voor Anne. Hoe zag hun zaterdag er dan uit van allebei?
2: Maar hoeveel uur heb je in je bed gelegen dit weekend?
3: Ik denk zaterdag, buiten dan dat ik vertrok naar Antwerpen voor VTM Nieuws de hele dag.
2: Nee, dat is mooi.
3: Ik denk dat ik tot 3 uur in mijn bed heb gelegen.
2: Oh, wauw. Oké. Okay. En jij ook, Anne?
4: Ik niet. Ik ben vrijdag na de finale onmiddellijk naar huis gegaan, want ik moest zaterdag op het schoolfeest zijn van mijn kinderen.
2: Een beetje de Voice,
4: wat
2: maar anders.
4: Wat even intens is. Ja. Me.
2: Was het ook met optredens?
4: Het was zeker ook met optredens.
2: Ah, ja, okay.
1: Er is uiteraard ook leven na de Voice. En bij Anne Lemmens gaat het leven natuurlijk gewoon voort. Voor Bas is er wel het een en het ander veranderd natuurlijk. Als winnaar van de Voice moest die zaterdag een beetje bekomen. Nu vanochtend kon hij niet lang uitslapen, want hij was hier dus om te zingen. Hij bracht een versie van The Grudge van Olivia Rodrigo. Night.

Dat is mooi, hè? Hij kan zo goed zingen, Bas. De volledige versie kan je terugvinden op de socials van Q Music. Ja, de wereld ligt echt aan zijn voeten. Er komt er nog een berichtje binnen van Frankie uit Lier. Die zegt, Bas, jongen, wat een stem. Van het eerste tot het laatste moment kippenvel gekregen van jou. De wereld ligt aan je voeten. Oh, dat is mooi, mooi gezegd.

0: klein foutje van de firma. Bas is blijkbaar 17. Ik zei daarnet 20. Dat moet ergens zo geschreven zijn geweest, denk ik. Anders, ja, ik ga dat toch niet verzinnen, denk ik. Maar goed, hij is dus vooral duidelijkheid 17 en dan al de Voice winnen. Dat maakt het alleen maar nog straffer.
1: Welke figuur zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q.
6: Sound better with you.
1: Shh. Luister.
7: Summer deals.
1: Hoor je het ook?
7: Summer deals.
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Q.
1: Q Music.

Zometeen een banger om jou door de eerste dag van de maand en van de week te sleuren. Maar eerst de files, want ondertussen is het 12:30 en er staan 9 files van langer dan 5 minuten. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord moet je 22 minuten bijtellen. Ook op de E34 tussen Moerbeke en Kemzeke 9 minuten bij. E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 9 minuten file rijden ook. En op de E17 tussen Beervelde en Lokeren 7 minuten. Dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 8 minuten extra. De buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6. Antwerpse ring dan richting Nederland 8 minuten bijtellen vanaf Lugrellelaan en Antwerpen-Oost. Tussen Sint-Annelieke-Oever en Antwerpen-West doe je 6 minuten langer. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem ook 5 minuten bij. En dat zit op andere plaatsen, verlies je minder dan 5 minuten. Ik heb altijd moeite met die Lugrellelaan. Is het Lugrelle of Lugrelle? Dat is, ja, misschien gaat iemand dat in Antwerpen wel best weten. Q sounds better with you. Q sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: Grellelaan. Vernoemd naar een familie die Frans sprak. Dus vandaar is het dus Le Grelle en niet Le Grelle. Voilà, oké, dat weten we dan ook weer al. Guess the song. Elke dag wil ik graag van jou een titel en een uitvoerder horen in de Q-app. Je krijgt zo meteen weer een snippet te horen uit een hit van Q-Music. Een snippet is een kort stukje muziek eigenlijk. Soms is die snippet heel kort, soms is die iets langer. Vandaag is die kort en is die moeilijk. Ja, ik waarschuw je. Het is een hit van dit jaar, dus dat is er nog meestal niet zo ingebakkend als de classics. Een heel recent nummer, maar je krijgt nog een tip van mij. Aha. We zoeken Belgen. Oké? Ja, ben je er klaar voor? Komt-ie. Voilà. Kan ik ook blijven hopen? Wie hoor je hier met welke song? Spreek het juiste antwoord in via de Q-app.
1: Vorige week scheen de zon bijzonder hard.
2: Oh, laat de zon in je hart.
1: Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
3: Ik ben proud.
4: Ik ben proud.
5: Super.
6: Ik ben proud to be fout.
7: Proud to be fout.
8: Proud to be fout.
1: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
9: Humo,
1: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
11: Humo!
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
11: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
18: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
19: Peugeot.
20: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
21: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
22: promo koken.
23: Allee, verras mij eens.
21: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
23: Dat ga ik eens proberen.
21: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
24: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dit is Q.
25: Q sounds better with you.
26: I don't know.

0: Cooper en Perfect Strangers.
1: Guess the Song.
0: Elke dag spelen we Guess the Song op je radio. Dan moet je zo snel mogelijk proberen een Q-hit te raden en te herkennen. We zochten vandaag een Belgische band met hun laatste hit. Ik heb vooral berichtjes gekregen van vrouwen, van vrouwelijke Q-luisteraars. We gaan eens luisteren naar Sandy.
2: Hey Matthias, ik heb Nacht in Amsterdam herkend van Bazaar.
0: Ook Evelien, dag Sandy, ook Evelien heeft van zich laten horen.
3: Bazaar met Nacht in Amsterdam.
0: Ja, dat is niet slecht Evelien, zeker niet slecht. Agnes, die wist het ook.
4: Hey Matti, het was Bazaar met Nacht in Amsterdam.
5: Soms wil ik blijven rijden, je niet naar achteren.
0: Dat is inderdaad de Q-hit die we zoeken.
5: Nacht in Amsterdam.
0: Hun laatste recente Q-hit, Nacht in Amsterdam. Dit is Bazaar. Misschien heb je dit weekend wel een weekendje Amsterdam achter de rug, dus kan

voilà. Simon uit Gent, die zat dit weekend in Amsterdam. Hij is zaterdag een dagje op en af geweest. Ja, je had misschien wel kunnen slapen ergens, denk ik, dan zo'n dagje op en af van Amsterdam. Vind ik wel heftig. Voor zo één dag. Of blijven slapen in je auto, dat kan je ook altijd doen. Vraag maar aan Roxette. En zometeen je favoriete moetie, Jolien Roet.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht ze.
1: Rustig,
11: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo

0: dan 20 jaar om vrij te komen. Maar hij vond geen plek om naartoe te kunnen, tot nu dus. Hij krijgt ook strenge voorwaarden opgelegd. De politie houdt de hele week extra controles op fietsers, motorrijders en elektrische steppers. Het is een Europese actie, omdat die vaker rondrijden nu het warmer weer wordt.
1: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
0: En het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde voor mei. En de voorbije 10 dagen waren dan ook de warmste sinds het begin van de metingen in mei. Dat zegt Weerman DVD nou.
2: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
0: We beleven trouwens ook de tweede warmste lente sinds de metingen. Vanmiddag sneuvelen er geen records. Het blijft wel droog bij 24 graden. En morgen krijgen we lokale buien. Dan koelt het af naar 19 graden.
3: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. 16 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Nog de richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 16 minuten bij. En op de E17 verlies je van Beervelde tot Lokeren 5 minuten door een ongeval. Naar de Antwerpse ring dan, richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten bij. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost 6 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 5 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Music. Jolien Roets.
3: De eerste dag van juni, de eerste dag van de foute maand, dan ga je toch al moed

stuurt hij in de Q-app, maar het zijn specifiek zijn ogen en zijn neus van al de hooikoorts die hij heeft. Er zijn nog andere redenen waarom het zou kunnen kriebelen bij jou. Het is de eerste dag van juni, het is de eerste dag van de maand waarin de zomer begint. Het is ook de eerste dag van mijn verjaardagsmaand. Ik weet niet of het dan per se bij jou moet kriebelen, maar dus bij mij wel, want het is mijn verjaardagsmaand. En het is natuurlijk de eerste dag van de foute maand. Het officiële aftellen is ingezet. Nog 25 keer slapen. En we staan weer allemaal daar in Flanders Expo. En dit jaar sta jij misschien wel mee op het podium met ons. Hoe je dat kan fixen, dat hoor je zo.

0: Luister. Goritok. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goal! Score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Q Music. Q.
9: Q sounds better with you.

0: blijkbaar nog veel Q-luisteraars die ook jarig zijn in de maand juni. Bij Elke uit Aalst is dat het geval. Helaas moet haar man die dag de 24 uur shift doen. Andere mensen zoeken Elke om mee te vieren. Vieren kan je sowieso. Goedele uit Brakel die stuurt, ik ben ook jarig in de maand juni. Woensdag en mijn papa vandaag, dus het zit daar een beetje in de familie. Bij Inge uit Oudenaarde is het hier ook verjaardagsmaand. Haar man verjaart de 4e, haar zoon de 6e en zijzelf de 15e. Dus ja, veel kriebels. Veel mensen die in juni jarig zijn, dat zijn gewoon de leukste mensen. Bij Jorik uit Ardooien kriebelt het om een andere reden.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Die ziet dit al helemaal zitten. Die stuurt in de Q-app. Het zou zo geweldig zijn om op het podium van de Foute Party te staan. Ik zie het al helemaal voor mij. Ja, het kan dus, hè, Jorik. Want Maarten en Dorothee zijn op zoek naar een Q-luisteraar die op vrijdag 26 juni op de Foute Party in Gent mee het feestje op gang gaat trekken met het Foute Anthem. Die dus dit jaar zal doen wat Wesley Song vorig jaar heeft gedaan. Die heeft toen zichzelf ook kandidaat gesteld. Die wilde altijd alles doen, dus die zag zijn kans gewoon. Ah, wel, heeft dat nu gedaan. En nu is het aan jou. We zijn daarvoor op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Zo een collega die altijd voor ambiance zorgt. Eentje met Robbie Williams en Céline Dion-allures, maar wel meer voor sfeer zorgt dan voor kwalitatieve zang. Zoiets. Ja, dus je moet niet echt goed kunnen zingen. Je moet gewoon echt durven en alles geven. Iemand die proud to be fout is. Dus ben jij de foutste stem op de werkvloer of is een van jouw collega's dat? Dan moet je zeker jezelf of die andere persoon inschrijven via de Q-app of op qmusic.be.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: zometeen Somber en Homewrecker. Eerst ga ik eens met jou door de files. Als ik dat hier open krijg. Het bestand bedoel ik om de files te lezen. Dat klonk nogal vaag. Ja, ik heb het. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 21 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joppentgoor en Antwerpen-Noord 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne 11 minuten bij. En in de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten. En van Grellelaan tot Antwerpen-Oost 7. Op de Brusselse binnenring tenslotte tussen Groot-Bijgaarde en Jetten nog 6 minuten bij, maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you.

0: There's no going back. De werkweek is gestart. En toch tellen we nu al een beetje af naar zaterdag.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook. Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden vier BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoop, man.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
15: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
16: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.nl.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Een goedemiddag.
3: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkel band en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft wel geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
5: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Orion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkel band heen. Dus hij zal er niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
3: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden. Dat is meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David Tegenhouw.
6: We hebben ook in mei 79

0: wisselvallig, met kans op onweer en 20 graden en de dagen nadien regenachtig. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 17 minuten extra. En op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord, 6 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten bij. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 8 minuten. En van Lekrellelaan tot Antwerpen-Oost, 5. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music.
1: Jolien Roets.
0: Of je nu een hond hebt of niet, hier ben je ook welkom voor wat afleiding. Zometeen met Olivia Dee na DJ Licious.

nummer 1 voor de tweede week op rij, Olivia Dean en So Easy. Lieve uit Zomergaan vraagt nog hoe mijn weekje verlof was. Ja, fenomenaal, hè. De zonnigste en warmste week van het jaar tot nu toe en ik had een paar dagjes vrij. Dus we hebben gebarbecued, we hebben vrienden gezien, gezwommen, lentefeest gehad. En ik ben ook eens naar Oostende geweest. Voor een fotoshoot op het strand samen met Vincent Virus. Voor het boekje van Toerisme Oostende. Zou binnenkort moeten uitkomen. En uiteraard om ook eens te gaan piepen aan het Q Beach House. Want onze zomerkampplaats die komt daar langzaamaan tot leven, hoor. En het wordt anders. Maar het wordt wel leuk. Dat kunnen we nu al vertellen. Dus ik hoop oprecht dat jij ook eens een paar dagen vrij hebt deze zomer om langs te komen. Vanaf 27 juni zijn we daar weer. All summer long.

0: twee vrolijke vrienden, Max en Andy Grammer. Maar dat er ook plaats is voor emotie hier bij Q, dat kan je horen aan de Q-topschijf van deze week. Want die heeft een heel heftige, maar mooie boodschap. Je hoort hem zo meteen na Purple Disco Machine.
1: Vorige week scheen de zon bijzonder hard.
2: Oh, laat de zon in je hart.
1: Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
3: Ik ben proud.
4: Ik ben proud.
5: Super.
6: Ik ben proud to be fout.
7: Proud to be fout.
8: Proud to be fout.
1: Woehoe. Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
9: Sst, luister.
10: Summer Eels.
9: Hoor je het ook?
10: Summer Eels.
9: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
11: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Zeg Jasmin,
13: uh-huh.
12: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
13: Uh-huh.
12: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
13: Dat klopt.
12: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
13: Yes.
12: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
13: Joehoe.
12: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
13: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
12: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
13: Ja, zeker. Ja.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
15: En ook uw budgetvakantiepech.
14: Wat?
15: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
14: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
18: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
19: Sorry, maar het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
21: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
22: Yuzu.
21: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Dankjewel. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en Nooduitgang. Nog tot vrijdag de Q-topschijf. Zijn nieuwe single staat niet op zijn album 3. Dus echt vorige week uitgekomen en nu al Q-topschijf. En het heeft een heel heftige, maar mooie betekenis, het nummer voor Joris. Dat heeft hij zelf verteld vorige week bij Maarten en Dorothee.
1: Ja, eigenlijk is dat een lied, maar dat is een beetje, zoals iedereen dat zegt, voor iedereen. Want iedereen kent wel dat gevoel dat je wilt vluchten van iets, van een situatie, uit een gevoel, van bepaalde mensen, dat je in je hoofd zit met, ik wil hier nu niet zijn. Bij sommigen is dat soms, bij sommigen is dat wat vager. Je hebt echt mensen die ook effectief op een locatie komen, die meteen zoeken, dat is een bepaalde aandoening, naar die nooduitgang. Letterlijk en figuurlijk, constant in paniek zijn. En dan heb je nog mensen die daar helaas elke dag mee vechten. Met het gevoel van, ik wil eigenlijk uit het leven stappen. En al die zaken hoorde ik op een bepaald moment allemaal samenkomen. En heb ik in één liedje gegoten, Nooduitgang dus. Met als boodschap eigenlijk, in de bridge noemen we dat dan. Hè. Eigenlijk een positieve boodschap van, mannetjes, probeer misschien met z'n allen samen ervoor te zorgen dat we die mindset kunnen veranderen. Ja, dus ik heb er een soort van hoopvol iets in willen steken. Vooral in die bridge van mensen. Iedereen geeft elkaar voldoende aandacht. Er is altijd een uitweg en probeert er voor elkaar te zijn.
0: Mijn kippenvel, het is een diep en mooi nummer waar iedereen hopelijk iets aan heeft. En weet ook dat als je met iets zit, je altijd terecht kan op het nummer 1813.

Drive Safe. Een message van Miles Smith en Niall Horan. Zo meteen na de files. Het past allemaal wel zo rond 2:30 op deze maandagnamiddag. Er staan 6 files waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 18 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen-Oost 12 minuten bij. In de richting van Gent van Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. De ring rond Gent richting Merelbeke van Wippelgem tot Brugse Vaart 7 minuten bijrekenen. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 5 minuten bij. En op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar

0: Zeven minuten over 2:30 en J-Lo die zit met haar hoofd al bij vanavond na Cameron Whitcomb.
1: Welke figuur zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q.
6: Sound. Better with you.
7: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

nog even doorbijten. J-Lo en Waiting for Tonight. Even terug naar vlak voor het weekend. Afgelopen vrijdag kreeg je weer een update van de 40 populairste hits van het moment in jouw Q-top 40. En na 12 weken is het helaas al over and out voor Judith. Self-Made Woman staat er niet langer in. Vind ik jammer. Het is echt een toffe song, maar Niall Horan, die je daarnet nog hoorde met Miles Smith, die heeft het zelfs maar 7 weken volgehouden. Met zijn single Dinner Party. Ja, geen plek meer dus voor Niall in jouw Q-top 40, maar dat wil wel zeggen dat er 2 plekjes zijn vrijgekomen voor nieuwkomers. En de eerste die kwamen al meteen tegen op nummer 38. Nieuw.

Ja, en wees maar zeker dat je die tegen de zomer vlotjes van voor naar achter gaat kunnen meezingen. Haar single Nu dat je weg bent. Nu, de hoogste nieuwkomer deze week is een Nederlands-Engelse collab tussen een van de beste DJ's van de wereld en een van de beste singer-songwriters van de wereld. En dan heb ik het over Martin Garrix en Ed Sheeran. En eigenlijk bestaat het nummer al sinds 2015. En wie af en toe eens gaat kijken naar een set van Martin Garrix, die gaat hem al kennen, want hij draait hem af en toe al in zijn set. Dus het is wel al out there, maar het was nooit een officiële single. Tot nu. En na een weekje Q-topschijf, deze week ook de hoogste nieuwkomer op nummer 23. Dit is Repeat It.

0: bed. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft wel een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
4: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Orion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal er niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
2: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op de studies.
5: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
2: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare

0: staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 19 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 5 minuten bij. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten. Van de richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de binnenring, nee, op de buitenring, sorry, tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten. En van Sint-Stevens-Wolen we tot Diegem 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Music. Jolien Roets.
0: De dag na de foute party gaan we uitkateren in het gezelschap van een icoon. Je hoort hem na Rumours.

0: 20 juni staat hij op Live is Live in Antwerpen. Samen met onder andere Suzanne en Freek en Sugar Babes. Het wordt een zalige dag uitkateren daar. De dag na de foute party. Robbie Williams en Feel. Suzanne en Freek, die hoor je ook nog trouwens voor 3:30 vanmiddag.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: WK Vibes met Shakira en Burna Boy.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hoe volgens mij een zwoele zomeravond klinkt. Ik heb hier net mijn foto gezien die door de foute generator is gegaan. Ja, het is tof eigenlijk. Het is fout genoeg. Ik heb een heel kleurrijk pakje aan. Roze en groen, fluo. Pluimen rond mijn hals, niet in mijn gat, zoals Matthias van den Bulke. En een grote bril heb ik ook aan. Mijn tattoos die zijn wel helemaal verdwenen. Misschien was dat te fout of zo, ik weet het niet goed. Maar het is wel leuk geworden. Ook Maarten en Dorothee zien er fenomenaal uit in de foute generator. Volledig in luipaardsprint. Eigenlijk verandert er dus voor Dorothee niet echt superveel. In ieder geval, jij kan ook je eigen foto door de foute generator halen. Je moet eens kijken op onze Instagram. Daar vind je alle uitleg.
2: 26 juni. Flanders Expo. De foute party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
8: Humo!
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora!
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
2: Q-Music.
12: Ik

voor de girlies die wat zelfvertrouwen nodig hadden vanmiddag. Ja, tegenslag groeit de grootste superheld. Doorzetten en je kan de wereld aan, dat is de boodschap van de script. Zometeen, maar soms ligt een mens toch ook eens gewoon graag met zijn gat in de zon of niet.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Tot op de dag van vandaag ben ik nog niemand tegengekomen die niet vrolijk wordt van de Bauza Magnetic. Zometeen. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 5 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten extra. En van Strombeek-Bever tot Jette 6. Op de binnenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren 8 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 7 minuten extra. En tenslotte nog op de A201 tussen Diegem en Diegem Industrie 5 minuten bijrekenen daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
1: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
2: Ah ja, dat kan ook.
0: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q. Sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En?
3: 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Info.

fantastische prezomer hebben gehad de afgelopen dagen. Met vandaag nog wel terrasjes weer, denk ik, ja. Maar vanaf morgen dan weer iets minder. Het blijft dus voorlopig wachten op die volgende heatwave. Dit zijn

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Er komt een voice-appje binnen van Kevin uit Ninoven.
1: Hey Jolien, met Kevin uit Ninoven. Zeg, is er vandaag al iets te doen in de Gambrinus in Ninoven? Met die toffe duvelactie? Doei!
0: Ja, die is daar gepasseerd misschien aan de Gambrinus. Er is daar al van alles aan het bewegen. Ja, zou kunnen. Wat precies, dat hoor je allemaal na 4 uur bij Vincent Live. Maar ik kan wel al verklappen dat goede vriend van de show en van de zender trouwens en van iedereen, Andy Peelman, er ook iets mee te maken heeft. Je hoort alles over Duvel Day in Vincent Live. Voor mij geen duvel, wel nog rosé voor 4 uur na Rosella. Everybody.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
9: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Deze week bij Hema, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
14: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
15: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
17: Goedemiddag. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort verzekeraar AG Insurance.
18: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend

0: snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zoals gaat het altijd, schreef Trump op zijn eigen sociale media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran, maar een definitieve deal blijft uit en intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien met minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk zelfs met onweer en 19 graden.
1: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12, 20 minuten vanaf Poldervliet. E34, 10 minuten vanaf Melzelen. De Brusselse binnenring tenslotte 12 minuten erbij van Sint-Stevens-Voorwe tot de Welriekende Dreef. En sta je ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Voor de show kan beginnen, wil ik meteen het eerste issue van de week droppen. Het gaat over de Cliché Clash. Dat is een quiz die al enkele jaren loopt bij Q-Music, waarin we proberen clichés te ontkrachten. We stellen 3 typische mannenvragen aan een vrouwelijke kandidaat, 3 typische vrouwenvragen aan de mannelijke kandidaat. Wie het best doet, krijgt een punt. Enfin, een klassement, los erop met eraan. Elke maandag is daar een vraag voor de vrouwen die hetzelfde is. Zodat ze zich kunnen voorbereiden. Op dinsdag hebben de mannen ook zo'n vraag. En dat is bij de vrouwen, noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor.
0: Ja.
1: Jupiler Pro League is voorbij. Dat is nog 1 barragewedstrijd ever-achtig ding, maar het is voorbij. En dus zoeken we een nieuwe vraag om elke maandag te stellen tot het Belgisch voetbal weer begint ergens in augustus. En ik heb 2 opties klaar en jij mag stemmen. Ja. Het gaat over de voetbal. Het gaat over het WK voetbal dat begint. Okay. Een typisch mannenonderwerp natuurlijk. We kijken er allemaal naar uit. Nog 10 dagen en het WK begint. En dus heb ik 2 WK-gerelateerde vragen klaarstaan. Ik ga die nu droppen in een poll in de app. En jij kan stemmen op de vragen van jij denkt, dat is de goede vraag.
0: Oké.
1: Okay. Opgelet. De vrouwen willen natuurlijk de makkelijkste vraag.
0: Ja, dat is zo.
1: De mannen willen de moeilijkste vraag. Mm-hmm. Dus we gaan proberen dat gevoel even allemaal te negeren in beide richtingen. We gaan voor de best mogelijke vraag voor de clichéclash.
0: Ja.
1: Optie 1. Noem een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar. Het zijn er meer dan ooit, want ze zijn uitgebreid van 32 naar 48 landen. Moet je een land noemen dat niet deelneemt? Of optie 2. Noem een land dat ooit het WK voetbal heeft gewonnen. Proef op de som, Pauline.
0: Een land dat het WK heeft gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja, dat heb je goed verstaan.
0: Brazilië.
1: Correct.
0: Nog? Frankrijk.
1: Ook correct.
0: Italië.
1: Jazeker. Q-Music.
0: Ja, pak die maar. Vincent Live.
1: Stemmen kan via de app van Q-Music. En dan gaan we zo meteen voor de clichéclash

0: I'm Good van Mr. Jelly Roll. We zijn volop bezig met het bepalen wat de wederkerende vraag wordt voor de vrouwen in de Cliché Clash. En nu er geen Jupiler Pro League meer is. Er zijn twee opties waarop je kan stemmen via een poll. Namelijk, noem een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar. Dat zijn er heel veel. Want er doen er 48 mee. Ja, hoeveel landen zijn er in de wereld? 150
1: ja,
0: ongeveer.
1: Nee, maar het is toch nog altijd moeilijk.
0: En dan noem een land dat ooit heeft deelgenomen aan, ooit heeft gewonnen het WK voetbal.
1: Mm-hmm.
0: Het is echt heel spannend. Dus ik kan live de stemmen zien en het is 51-49%.
1: Oh.
0: Ah, het is dan 50-50 sprongen. Terug naar 51-49. Het is dus echt een nek aan nek race.
1: Nek aan nek, leuk.
0: Dus als je een mening hebt, moet je zeker stemmen. Er komt ook feedback op terug. Kurt uit Alverium, die vraagt zich af of ik West-Duitsland ook goedkeur. Het antwoord is ja, want die hebben ooit gewonnen.
1: Wanneer? Ah ja, op de tweede vraag.
0: Ja, van de winnende landen. Ja, ja nee, deel
1: ja, ik dacht al, hè. Nee, dat doe ik niet mee.
0: En Robbie zegt, het is geen goede vraag, want je kan wekelijks dezelfde zeggen. Ja, maar dat telt niet.
1: Nee.
0: Dus als iemand na week 1 Brazilië antwoordt, dan mag de week daarna Brazilië niet meer geantwoord worden. Bij winnende landen en bij niet deelnemende landen, ja, dat is hetzelfde. Dat lossen we wel op.
1: Klopt.
0: We hebben ooit iets gelijkaardigs gedaan, ik met Wout van Aert. Kosten waarin dat hij tweede werd. Zoiets.
1: Rip. Arme Wout.
0: Paul, die altijd een beetje in elkaar krimpen als het daarover gaat. Maar goed. Maar dus, we gaan dat oplossen. De stemming staat nog steeds open. Hou u niet in. De app van Q Music is the place to be.
2: Vincent Live presenteert...
0: Maar...
2: Duvel Day.
0: Ja, we gaan zaterdag op café met Vincent Live. En jij bent super welkom. Zaterdag is het Duvel Day. In meer dan 200 cafés in Vlaanderen kan je getrakteerd worden op duvels. En wij gaan in één van die 200 cafés ook live radio maken met Vincent Live. Welk café dat wordt, dat weten we nog niet. Het wordt bepaald doorheen de week. We gaan de vier bekende Vlamingen in hun stamcafé een parcours laten afleggen. En wie dat het snelst doet, daar gaan we naartoe. Het parcours bestaat uit vier leuke opdrachten. Opdracht 1. Ze krijgen een gigantische bak met kroonkurken van verschillende soorten flesjes. Maar er zit maar één duvel kroonkurk in. Die moet je vinden tegen de tijd. Optie 2 is een volle plateau. Die ze van de toog naar een tafel moeten brengen met wat hindernissen halverwege. Opdracht 3 is een toren maken van bakkenduvel, lege bakkenduvel, van 12 bakken hoog. Dat is ook zo net te hoog, bewust.
1: Oh.
0: En de vierde opdracht is een duvel correct uitschenken. En dat is hogere wetenschap. Dat hebben wij geleerd afgelopen vrijdag van Sam, de hoofdbrouwer van Duvel. Die heeft Pauline en ik een theorieles gegeven. En dan volgde natuurlijk de praktijk.
3: 3, 2, 1, start. Oh, ik durf niet. Oh, ik ben denk ik te hard aan het gieten. Waarom praat jij niet, Vincent?
4: Ik ben gefocust. Glas rustig recht laten komen.
3: Ja, bij mij is het perfect.
4: Ik heb een beetje te veel.
1: Totaal niet. Te weinig, denk ik.
0: Je hebt te weinig, ze heb ik te veel.
4: Donis?
1: Ja, als je dat deze.
4: Perfect.
1: Oh, perfect!
4: Perfect. Twee topstudenten.
0: Twee topstudenten, zeg!
4: Slaag, 10 op 10.
0: Wij zijn super trots op onszelf, twee topstudenten. Over een half uurtje schakelen we over naar Ninoven, naar het stamcafé van Andy Peelman, Café Gambrinus. En dan gaan we kijken of Andy Peelman ook een topstudent is. Of eerder een echte Peelman. Dat kan ook natuurlijk. Dat is allemaal voor zo meteen. Eerst is er Music Match met vandaag een thema dat we altijd doen op de eerste dag van een nieuwe maand. Maar eerst de New Radicals. You get what you get.

0: Iets voor 5 uur gaat Andy Peelman strijden voor zijn stamcafé in Ninove om de live-uitzending van Vincent Live rond Duvel Degenaar daar te halen. Hopelijk is hij in vorm. Want luisteraar Bjorn stuurt een foto met Andy en zegt dat hij gisteren zijn debuut gemaakt heeft als co-piloot in de rally. De sidequests die Andy Peelman in zijn leven doet, dat is ongelooflijk. En Jonathan uit Peer, die kan er helaas niet bij zijn op Duvel Day, want die zegt 6-6-26 is ook de dag waarop onze kinderen gedoopt worden.
1: Dus
0: die heeft drukke dingen. Maar daar kan ook een duveltje bij gedronken worden. Dat past daar prima.
2: Music Match. De deze maand live in België edition.
0: Ja, het is een fantastische maand, hè. Maand juni. Haha. De eerste festivals zijn er dan. De Foute Party is er, dus er is keuze over. Bijvoorbeeld 27 juni, dan is het Werchter Boutique met onder andere Katy Perry. Een dagje eerder is het Foute Party. Met Denzel onder andere. En ja, ergens in juni staat Sam Goris ook op het Kerkplein in Malle. Om maar te zeggen, het kan heel breed gaan deze maand in België Edition. Want er is overal wel live muziek. Als jij graag één nummer wilt kiezen in Music Match, stuur dat Music Match via de app.
2: Welke figuur zie je hier voor je?
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
2: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
2: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
5: Remember me.
6: Q Music.
2: Q
6: Sound.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Hey, it's David Guetta on Q Music.
2: Vincent

0: Zometeen de poll stopzetten van welke vraag we moeten stellen voortaan op maandag in de Cliché Clash. Het is nog steeds zeer spannend. 52% tegen 48%. Doe het nu als je nog stemmen wil.
1: Music Match. De deze maand live in België edition.
0: We gaan Tanja uit Oudenburg even aan de lijn halen. Dag Tanja.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
2: Ik had een hele fijne dag. Ik had een verlofdag vandaag.
0: Oh, hoe heb je die gevuld?
2: Gaan ontbeten met mijn vriendin en dan een leuke fietstocht gemaakt.
0: Fantastisch. Was het niet te warm of was het prima qua weer om te fietsen?
2: Het was perfect qua weer. Perfect.
0: Vandaag in Music Match artiesten die deze maand optreden in België. Heb jij tickets voor het een of het ander in juni?
2: Ja, wij gaan het einde van de maand naar Werchter Boutique, naar Katy Perry.
0: Ah, Katy Perry, ja, dat is wel iets dat je live aan het werk wil zien, dat begrijp ik helemaal. Ik heb muziek van allemaal artiesten die ergens op een podium deze maand in België te bewonderen zijn. Jij zegt gewoon volgende of it's a match, oké?
2: Oké, dat doe ik.
0: We beginnen met een andere artiest van de line-up van Werchter Boutique.
2: Volgende.
3: Oh.
2: Volgende. Volgende. It's a match.
0: It's a match. With you. Pitbull, die komt ook naar Werchter Boutique. En jij hebt daarvoor gekozen. Dankjewel, Tanja. Tot ziens.
2: Tot ziens. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: is later zelfs al seriemoordenaar Freddy Horion, die komt vrij. Zijn er al reacties?
1: Ja, van zijn advocaat bijvoorbeeld. Die reageert opgelucht dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist dus naar een forensische zorginstelling. Zijn advocaat noemt dat een moedige beslissing en hij zegt dat Horion altijd gedaan heeft wat hij moest doen en dat ook zal blijven doen. Je hoort hem hier straks ook nog in ons nieuws van 5 uur. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. En de verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend, vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien met minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk zelfs met onweer en 19 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en 10 minuten van Berchem tot Antwerpen-Centrum. A12 richting Antwerpen, 23 minuten erbij vanaf Antwerpen-Haven en 14 minuten vanaf Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 13 minuten vanaf Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E19 12 minuten van Sint-Kopin-Goort tot Antwerpen-Noord. Op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West. Op de E411 tel je 20 minuten bij van Overijs tot Waver. En op de A201 tel je 1 kwartier bij vanaf de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Als ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: gaan zo meteen proberen Vincent live naar daar te halen. Nu zaterdag op Duvelday gaan we uitzenden vanuit een café, maar we weten nog niet welk. Deze week gaan er 4 BV's tegen elkaar strijden en de eerste is Andy Peelman. Dat belooft. Hij heeft blijkbaar ook al zijn vrienden en familie uitgenodigd in dat café. Dus dat gaat qua sfeer er wel die naast zijn, moet ik zeggen. Maar eerst spelen we de Cliché Clash. Een belangrijke strijd tussen mannen en vrouwen waarin we clichés proberen te ontkrachten. Met vandaag ja, een nieuwe vraag. Een nieuwe voetbalvraag voor de vrouwen die elke maandag terugkomt, zolang het WK duurt. Er waren 2 opties, namelijk oftewel, noem een land dat dit jaar niet deelneemt aan het WK voetbal. Oftewel, noem een land dat ooit het WK voetbal heeft gewonnen. Er is massaal gestemd, dat is eigenlijk echt spannend. De stemming is ondertussen gesloten en het scheelt 11 stemmen. Oftewel 2%.
1: Oh, dat is niet veel.
0: Met 52% van de stemmen heeft de volgende vraag het gehaald.
2: Cliché Clash.
0: Noem een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar.
1: Oeh.
0: Ja, dat is dus moeilijk voor mij om te verbeteren. Want er is een lange lijst van landen die wel deelneemt. Dan moet ik dat een beetje parkeur proberen doen. Zullen we even oefenen?
1: Ja.
0: Zeg een land en ik zal zeggen of het deelneemt of niet.
1: Kroatië.
0: Ja, doe mee.
1: Italië.
0: Nee.
1: Doen die niet mee?
0: Nee. Italië en WK's, dus alles of niets. En het is niets dit jaar.
1: Oké. Okay. Japan.
0: Ja.
1: Montenegro.
0: Nee.
1: Groenland.
0: Volgens mij hebben die zelfs geen aparte ploeg. Zit er hier bij Denemarken en die doen...
1: Ah ja.
0: Niet mee. Die doen niet mee.
1: Oké.
0: Okay. Ga goed gaan, hè.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben Panini-stickers aan het verzamelen. Vandaar dat
1: vandaar.
0: Parkeur in mijn hoofd zit.
1: Gewoon dacht, denken, heb jij dit gestudeerd?
0: Gewoon aan het denken, heb ik daar al de sticker van of niet? En ik heb nog geen sticker van Groenland. Wil je meespelen met de Cliché Clash? Dan kan je inschrijven. Stuur Cliché Clash via de app.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Calvin Harris bij VZ Live met Blessings. Het is tijd om te spelen.
1: Cliché Clash.
0: Met vandaag voor de dames Sarah 35 uit Ternat. Dag Sarah.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Sarah, je bent omringd door mannen in het leven. Vertel.
2: Ja, mijn zoon, de vader van mijn kinderen. Ook nog twee hele goede vrienden, waarvan één van de twee meer dan 20 jaar is en de andere toch 25 jaar is.
0: Ja, dus dat is...
2: Al de vrienden.
0: Ja. Heb je daar veel mannelijke kantjes van opgestoken?
2: Ja, één van de twee heeft me heel veel goed geholpen ook met klusjes thuis, zoals lampen helpen ophangen en dergelijke dingen.
0: Ah, dat is goed, maar er zit een klusvraagje in de Cliché Clash vandaag, dus dat kan je misschien wel helpen zo meteen. Je neemt het op tegen Jeffrey, 35 uit Edegem. Dag Jeffrey. Wacht. De vraag is, kan Jeffrey ons horen? Wij hem alvast niet, voorlopig. Maar Jeffrey? Ah.
3: Hallo.
0: Hallo. Ah, Jeffrey, we horen jou. Fantastisch. Jeffrey, vertel eens. Kom jij goed overweg met het vrouwelijk geslacht? Ben je weer weg?
4: Oei.
0: Zullen we hem even opnieuw bellen? Ik ga gewoon beginnen met de drie typische mannenvragen aan Sarah te stellen. Ondertussen bellen wij Jeffrey gewoon opnieuw. Sarah, vraag 1. Mannen zijn volgens de clichés de klussers in huis en dus een vraag over een stuk gereedschap. Er bestaat zoiets als een ronde vijl die zowel gaten in hout als metaal kan verruimen. Dat ding is genoemd naar de staart van een dier. Welk dier?
2: Een kreeft.
0: Een kreeft? Dat is een rat. Dat is een rattenstaart. Verdorie. Vraag 2 gaat over fastfood. Welke Amerikaanse fastfoodketen kan je herkennen aan hun iconische rood-witte ruitjespatroon? En tijdens het wachten op je burger kan je er ook een gratis bakje geroosterde pindas eten.
2: Het is sowieso geen Kwik, dat weet ik sowieso niet.
0: Nee,
2: ik kan er niet op komen.
0: Een heel mannelijke naam ook.
2: Ja, wacht hè. Burger zal het ook niet zijn.
0: 3.
2: Ja.
0: 2.
2: Nee, Kwik, die kan er niet op komen.
0: 5 Guys.
2: Oh, ja.
0: Heel lekker daar. Je krijgt gewoon tijdens wachten een paar pindanootjes. Toppie.
4: Zalig.
0: Derde en laatste vraag. Een vraag die voortaan elke maandag terug zal komen. Noem mij een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar.
2: Oh, gee. Italië? Nee, dat kan niet.
0: Die doen niet mee. Goed gedaan.
4: Wat een gok.
0: Echt het meest verrassende land dat niet deelneemt, gok jij toch wel zeker. Goed gedaan, Sarah. Jij hebt 1-3 gescoord. Alsnog. Dat is zeer fijn. De vraag is of Jeffrey het beter kan. En of Jeffrey ons kan horen. Dag, Jeffrey.
3: Dag, Vincent.
0: Ah, wij horen elkaar. Dat is heel fijn. Zeg, Jeffrey, je moet minstens 1-3 halen. Maar als je 2-3 haalt, dan vergroot je de voorsprong van de mannen. Ben je daar klaar voor?
3: We gaan ons best doen.
0: Jeffrey, vrouwen zijn altijd goed op de hoogte van wat er allemaal op televisie gebeurt. En daarom een vraag over The Voice van Vlaanderen 2026. Afgelopen vrijdag was het finale en Bas heeft The Voice gewonnen. Maar bij welke coach zat Bas in het team?
3: Koen Wouters.
0: Dat is al volledig correct. Vraag 2. Vrouwen zijn goed in talen. Volgens de clichés, hè. En gaan, volgens de clichés, vaak inkopen doen in supermarkten. Dus een cryptische vraag die beide combineert. Welke supermarkt is ook een Frans woord dat je onderweg tegenkomt?
3: Carrefour.
0: Carrefour, oftewel kruispunt in het Frans. We hebben een duidelijke winnaar en zijn naam is Jeffrey. Goed gedaan, Jeffrey.
2: Officieel.
0: Ja, voilà, kijk, we zitten hier met 1 een sportieve Sarah en 2 een gelukkige Jeffrey. Zo heb ik het graag, de Cliché Clash op maandag. Goeie begin van de week. Merci om mee te spelen allebei. Tot ziens, hè.
2: Dank je.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, die is van Freya Sky en hij haalde 10 op 10 in Repeat of Need. Dit is Silent Treatment.
1: Q sounds better with you.
4: played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Treatment bij Vincent Live.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day. Ja. Op 6-6.
0: Komende zaterdag is het 6-6-26. En als jij fan bent van het leven en van af en toe een frisse duvel te drinken, dan moet je meevieren. Want in meer dan 200 cafés in Vlaanderen wordt er effectief getrakteerd op duvel. Daar zijn we fan van. Maar bij één van die 200 cafés komen wij ook langs met onze radiostudio om een show te maken. We nemen een DJ mee. Het wordt zeer de moeite. Welk café dat is, dat weten we nog niet. Doorheen deze week gaan 4 BV's strijden voor hun stamcafé. En vandaag beginnen we met de enige echte Andy Peelman in Stamcafé Gambrinus in Ninove. Dag Andy, jongen. Hallo.
2: Hallo, hallo, hallo. Alles goed daar?
0: En met mij gaat alles prima. Hoe is het daar in jouw stamcafé?
2: Oh, fantastisch. De zon schijnt. Veel volk op het terras. Onze dag kan nu al niet meer stuk, Vincent.
0: Ja, ik heb begrepen dat vrienden en familie voor jou komen supporteren zelfs. Klopt dat?
2: Ja, dat is er. Ja, die zitten niet. Die zitten natuurlijk. Ja, de Ninove is een stad dat aan elkaar hangt. Dus iedereen komt ons hier allemaal aanmoedigen. Dat klopt. Ja.
0: Andy, vertel eens iets over Café Gambrinus. Want natuurlijk is 99% van de Q-luisteraar daar nog nooit geweest, inclusief mezelf. Vertel eens.
2: Heel onterecht, Vincent, maar dat geheel ook heel terzijde. Ja, ik sta hier naast Chris. En Chris is een van de twee Christians die de Gambrinus uitbaten. Dus dat is hier in Ninove een fenomeen. De Christians van de Gambrinus. En daar sta ik nu. Een zeer hip en trendy café, kan je anders omschrijven. Ja. Met een lekkere portie bruin fruit op het einde van de avond. In de volksmond een portie gemengd. Ja.
0: Bruin fruit, heerlijk. Misschien moet Chris even vertellen wat voor een klant Andy Peelman is.
2: Ja, wacht. Ja.
3: Ja, Andy is een super toffe gast, hè. Hij komt ook altijd, meestal eigenlijk als we al gesloten zijn, achter de schermen, toch zeker nog een glaasje drinken. Natuurlijk, Andy drinkt zelf bijna geen alcohol. Buiten een rood wijntje kunnen we eigenlijk niet bekoren met iets anders. Maar ja, hier kan we wel...
0: Dus buiten het feit dat hij zich niet aan de openingsuur houdt, niet te veel klachten daar?
3: Nee, totaal niet. Jij weet ook wel eens dat het altijd binnen mag, dus dat is zeker geen probleem.
0: Allee, dat is goed. Zeg, Andy, jij moet zo meteen een hindernissenparcours binnen de tijd proberen afwerken. Ik weet dat jij heel competitief bent. Heb jij je voorbereid?
2: Nee, en weet je wat, stinkers? Ik kom daar juist Silke van de productie hier tegen. Ja? En ik zeg, Silke, zeg een keer, wat kom ik doen? Want ik dacht dat ik gewoon wat kwam vliegende reporter spelen. Maar ik moet dus blijkbaar een parcours afleggen, jongen.
0: Ja,
2: echt waar.
0: Met vier opdrachten. Opdracht 1, zoek de kroonkurk van Duvel in een bak vol kroonkurken. Dat moet nog lukken. Ja. Opdracht 2 is een horrorplateau vol drankjes die je van binnen naar buiten moet brengen. Pas op, de glazen mogen niet vallen en er ligt een hindernis op het parcours.
2: Mooi,
0: zo'n plank waarover je moet wandelen. Dus je moet je even bewaren. En opdracht 3 is een toren bouwen van 12 lege duvelbakken. De toren mag niet vallen.
2: 12, dat is te hoog, dat kan het niet aan, hè?
0: Ja, dat is deel van de opdracht, Andy. En opdracht 4 is dat je een duvel moet schenken volgens de regels van de kunst. Dat de jury moet hem goedkeuren. Volgens de opleiding die wij zelf hebben gekregen van onze vrienden van Duvel. Jij bent daar klaar voor, als ik het zo hoor.
2: Ik weet dat niet. Ik ga dan een keer even hier overleggen. Ik ga vragen naar wat tips en tricks van aan de Christus hoe dat ik de juiste duvel kan schenken, Vincent.
0: Je hebt nog een kleine 10 minuten. Tot dan.
2: Yo.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Het is 5 uur. Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkel band en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
4: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
3: Orion heeft ook altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist.

0: Weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort verzekeraar AG Insurance.
1: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren. Dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
0: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner in twee sets van een Frans-Chinees duo. Het werd 6-2 en 6-4. Mertens en haar partner waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken. Vannacht stijgt de kans op buien met minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk zelfs met onweer en 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
2: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra van Antwerpen Noord tot Deurne en 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E411 30 minuten extra van Overijs tot Waver. Op de A201 17 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Op de A12 richting Antwerpen een half uur extra vanaf Antwerpen Haven en 12 minuten erbij vanaf Bilrijk Vallaar tot Antwerpen Zuid. Op de E34 een kwartier extra van Melseren tot Sint Anna Linkeroever. Op de Brusselse buitenring tel je 20 minuten bij van Grimbergen tot Jetten. Sta ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
3: Music. Vincent Live.
2: Zenden wij zaterdag uit vanuit Ninoven, ja of nee? Dat lot ligt in handen van Andy Pilman. Zometeen naar Miles.

0: Showtime. Vincent Live presenteert Duvel Day. Welke BV neemt het op voor zijn stamcafé?
1: Het is 1 juni, dat wil zeggen dat het WK voetbal bijna echt begint. Je hebt niet veel tijd meer om je voor te bereiden. Als je nog een shirt van de Rode Duivels wilt, kan je dat zo meteen bij ons winnen. Maar voor het WK begint, vieren we eerst nog Duvel Day. We gaan zaterdag radio maken vanuit een café in Vlaanderen. Er zijn ongeveer 200 opties, want er zijn 200 cafés die getrakteerd worden op Duvel. Zaterdag op 6:26. En misschien gaan we wel langs bij Andy Peelma zijn stamcafé. Café Gambrinus in Ninove. Met Chris en Chris als eigenaars. Andy, ben jij klaar voor jouw opdracht hier zo meteen tot een goed einde proberen te brengen?
2: Ja, ik denk het wel, Vincent. Ik heb een nieuwe headset gekregen, dus ik weet niet of je mij goed kunt horen.
1: Ik kan je fantastisch horen, ja.
2: Ah, goed.
1: Ja.
2: Ik ben geprept met een camera die recht in mijn neus gaat schieten. Het is fantastisch. Dus ik kan er volledig tegenaan, denk ik.
1: Dat is goed. Je krijgt zo meteen een parcours van 4 opdrachten tot een goed einde te brengen. Dat moet iedereen doen, maar ja, jij bent de eerste. Dus jouw tijd wordt zowat de richttijd. Vind je dat ergens jammer dat je geen mikpunt hebt of net nice tegen de stress?
2: Kerel, dat is elke keer hetzelfde dat je mij lapt. Ik heb zo een quiz moeten doen met dingen uit een chickenbak dat ik moest komen trekken. De Barbara-dinges.
1: De Gouden Barbara, dat hebben al veel mensen gedaan, hè?
2: Ja, ik weet het. Dat was ook, denk ik, de maatstaf. Ja. Echt waar.
1: Maar misschien vinden wij jou gewoon een goede maatstaf, Andy.
2: Nee, je belt altijd mij op als proefpersoon. Dat is altijd het grote probleem. En dan dat stuurde jij bij, maar dat niet
1: je
2: goed
1: bent
2: is.
1: Eerste keuze. Eerste keuze, Andy.
2: Ik heb er al zin in. Het is leuk, dus bij de proef. Ik moet de kroonkurk van Duvel eruit halen. Ik moet een volle plateau naar buiten dragen. Over een smalle lat die ze hier gelegd hebben. Ja. Dan moet ik buiten 12 bakken stapelen. En nadien moet ik de Duvel correct uitschenken volgens de normen. En daar staan er 3 klaar voor. Moest ik falen, heb ik 3 kansen eigenlijk.
1: Ja, je bent niet echt een drinker. Hè? Weet je hoe dat moet, zo'n Duvel inschenken volgens de normen?
2: Ja, wel, ik heb zo wel wat in Norica wat geholpen hier en daar.
1: Ja,
2: van die eetfestijnen heb ik al wel wat Duvelkes uitgeschonken.
1: Okay.
2: Dus normaal. Maar ik ga het veel van mijn benen niet verkopen, maar ik hoop dat het gaat lukken.
1: Oké, het wordt geen groot drama. Alright. Andy, zet je klaar? Want we beginnen.
2: Ja.
1: Zometeen.
2: Oh, dat is een app. Echt waar.
1: Start!
2: Ging komen. Echt waar. En ja, jij zei zo meteen, ik dacht, je gaat nog naar muziek overgaan. Maar ik ben de kroonkurk aan het zoeken.
1: Kort.
2: Van de Duvel. Er zit van alles in, er zit van alles in. Ze hebben er veel te veel rommel in gesmeten. Maar ik vind ze dus... Ik heb ze! Hier, nu de plateau naar buiten. Maar vent, dat was fantastisch. Hier, plateau gaan naar buiten.
1: Oh,
2: over die rat. Uit mijn weg. Ik zet die plateau af. Het is gebeurd. Plateau afgezet. 12 bakken stapelen. 12 bakken. Oh, ja, alsjeblieft. Ah, 12. Bak.
1: Ja, 3, 4, 5. Oké, dat gaat vooruit. Die hogen zijn moeilijk natuurlijk, hè?
2: Die hogen zijn moeilijk. Dat komt goed.
1: Amai, supporters.
2: Wat is dat? Ja, ik heb die mensen allemaal 5 euro gegeven om te supporten voor mij. Bakken staan. Wat was nu? Die duvels, hè?
1: Ja, de laatste. Oh, een duvel correct inschikken.
2: Je hoorde mij alsen, maar... Ja. Oh man, jongens toch.
1: Oh my, rustig. Ik had nog aan het doen,
2: hè? Ja. Ik heb geen tijd, vind ik.
3: Ja,
2: het is aan het gebeuren, Hé, hey, maar jongens. Ze gaan me inschakelen bij Moordgat. Hey, zie dit, jongens. Hé, hey, wat pijs er van, Vinnie.
1: Wat zegt de jury?
2: Dat is direct in dat je wilt uitdrinken. Alsjeblieft, toeter. Alsjeblieft.
1: Oké. Andy, ik heb het gevoel dat redelijk vlot ging eigenlijk.
2: Ik hoop, ik weet het niet. Ja, de rest van de week gaat dat uitmaken wat vlot ging.
1: Ja.
2: Ja, ik... Amai. Ja, ik weet dat ik ben dan iets te competitief.
1: Zijn er bepaalde...
2: Dat en ook voor de mannen van de Gambrinus, dat zijn 2 schatten van kerels. Ja.
1: Zijn er bepaalde onderdelen van je denkt, daar heb ik tijd verloren?
2: Die kroonkruxes, daar moet je geluk mee hebben.
1: Ja.
2: Dat die goed vallen. Dat je oog valt op de Duvel, dat moet juist vallen.
1: Zeg, de schuimkraag van de Duvel komt schoonlijkjes in de D.
2: Wat pijn ze daarvan? Het zou wel zijn, zie je zo, in die D. Ik weet wat jij beeld en klank hebt,
1: maar
2: moet je zien. Dat is de competitie Duvel, dat ze zeggen. Dat is normaal.
1: Dat zeggen ze, ja. Alright, de tijd is hier binnengecijpeld van de jury. Andy, jij hebt daar 1 minuut, 16 seconden en 82 honderdste overgedaan. Ik vind dat redelijk goed klinkt.
2: Ja, ik denk dat ook. Ja, ik hoop het, Vincent. Ik weet het. Ik denk dat ook dat dat goed klinkt. Maar ja, de rest van de week gaat dat bewijzen. Ja. Mag ik met een tegenstand al kennen of is dat groot staatsgeheim?
1: Nee. Morgen gaan we naar Café de Vismijn in Antwerpen voor Real Housewives Annelies en Kiki.
2: Hoe, met twee of wat?
1: Ja, nee, één van de twee gaat het doen, dan mogen ze onderling uitvechten.
2: Oké.
1: Maar dus,
2: ja?
1: Denk je dat de Housewives het beter gaan doen dan
2: ik denk dat die Annelies al wel wat duvels in haar checkhuis gekomen heeft.
1: We gaan het haar morgen vragen. Annie Peel, dan dank je wel en misschien tot zaterdag.
2: Yo, bye bye. Dada.
0: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Stuff bij Vincent Live, zometeen. Doen we repeat of niet met Robin Schulz. Die haalt enorm veel profijt uit het weer voorlopig. Dat bedoel ik niet de momenten dat de hagelbollen door de veranda's knallen, maar de momenten dat de zon schijnt. Want die heeft een zomerhit ingestuurd voor repeat of niet. En voorlopig gaat dat echt bijzonder vlot. Maar de hittegolf is wel stilaan voorbij. Zometeen gaan we bij Weerman Frank ook checken hoe diep we gaan zakken met het weer. Maar het liedje van Robin Schulz, ja, dat gaat blijkbaar toch verder. Jij bepaalt zometeen een repeat of niet.
1: Vorige week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.

0: liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè.
5: Ah, bon.
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
0: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Q.

David en Born with a Broken Heart bij Vincent Live. De WK-box van zometeen, dat is de specialeke. Het spel dat we elke maandag spelen is op zich heel simpel. Op basis van objecten in een box moet jij raden welk deelnemend WK-land we zoeken. En dan win je een shirt van de Rode Duivels. Vandaag geen 5, maar 4 objecten in de box. Want er zit een persoon bij die niet in de box geraakt, want het is een volwassen persoon. Persoon in kwestie is een tip. Niet de man zelf, maar wel wat hij hier gaat doen in de studio. Gaan iets meemaken. Het zal zonder enige twijfel de luidste WK-unboxing ooit worden. Misschien heb je zelfs oordoppen nodig om naar de radio te luisteren. Welk land we zoeken en welk land jou dus een shirt van de Rode Duivels kan opleveren. En dat hoor je zo meteen. Eerst nieuwe muziek. Repeat of niet. Van Robin Schulz, repeat of niet voor Better Times. Jij beslist via de Q-app wat jij hiervan vindt. Is dit een repeat of een niet?

0: socials bij Vincent Live. Ik haal de inbox er even bij. Bernadette stuurt dat ze geen kippenvel van krijgt, maar ze vindt het ook niet slecht. Dus voor haar is het voorlopig een repeat. Rigo vindt het dan weer een nieuwe zomerhit, zonder enige twijfel repeat.
1: Repeat of niet?
0: Dan is er een zekere Bart Peters, maar dat is niet de echte, denk ik. Die stuurt absoluut niet zo slecht weg ermee. Bianca vindt het eigenlijk ook maar niet. Verder, repeat voor Anna, repeat voor Stefanie. Ook Sebastien vindt het een repeat. Enfin, het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Joren Linsen, want die is terug op post. Die mag weer zijn avondelijke zelf zijn, want er is geen feestdag en geen The Voice van Vlaanderen straks vanaf 7 uur. En dan om 20 over 9 hoort dit nummer gewoon opnieuw. Hier opvallende wending in het onderzoek naar de ramp in Buggenhout van vorige week.
2: Ja, het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die daar gegrepen werd door een trein waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. De aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat wel moest. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus allemaal onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. En opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkel band en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Zijn advocaat noemt dat een moedige beslissing van de rechter. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
3: Dag Vincent.
0: Zeg, de zon schijnt. Dus zit je op een terras of ben je aan het fietsen of iets anders?
3: Nee, niks. Geen plannen of niks. Dus gewoon Frank, achter mijn computer.
0: Wil dat dan zeggen dat het gaat beginnen regenen vanavond?
3: Nee. Het is niet elke dag feest, hè?
0: Nee, ik weet het, maar het is jou gegund. En Frank, daar niet van, maar ik wil het wel altijd. Ja. Jouw activiteiten zijn soms ook een subtiele verwijzing naar de weersvoorspellingen. Dus daar wil ik het even checken. Niet echt. Wat staat er vanavond nog te gebeuren?
3: Ja, vanavond eigenlijk nog een mooie avond, hè, met redelijk wat zon, want de stapelwolken die nu gevormd zijn, die gaan grotendeels verdwijnen. Dus we krijgen dan nog op veel plaatsen toch een mooie zonsondergang. Op dit moment nog temperaturen in het binnenland toch van 2, 23 graden, lokaal 24 graden. Geleidelijk aan gaat dat natuurlijk wel wat afkoelen en dan krijgen we eerst een heldere nacht, maar dan later vannacht dan gaat de bewolking toenemen. En nog voor de ochtend zou het al kunnen gaan regenen en dat voornamelijk in de westelijke provincies. En morgen ziet er niet goed uit, hè. Het is een heel ander verhaal. Vergelijk met vandaag, dus regen en daarna ook nog buien in de namiddag. Als het wat warmer wordt, worden dat felle buien, dus plensbuien met eventueel ook kans op onweer. Alles erop en eraan en de temperaturen die dus ook duidelijk omlaag gaan. Hè. Dus warmer dan 17 tot 19 graden zal het op veel plaatsen niet zijn morgen.
0: Nee, dat is geen fantastisch weer. Het gaat ook even zo blijven, als ik het goed begrijp. Hè.
3: Mm-hmm. Ja, blijft wisselvallig. Hè. Met woensdag eerst in de loop van de ochtend wel buien. Na de middag lijkt dat grotendeels te gaan verdwijnen. Dus dan wordt het op steeds meer plaatsen droog met temperaturen van 20 graden. In de nacht van woensdag op donderdag gaat het dan regenen. Die regenzone zal dan donderdag in de loop van de ochtend ons land verlaten. Maar daarachter zitten opnieuw buien. Er kunnen opnieuw een paar felle exemplaren tussen zitten. 19 graden, dat is de maximumtemperatuur. Op donderdag, vrijdag is dat zelfs maar 18 graden. We gaan met zonnige periode starten, maar dan klassiek. Hè? Dus de stapelwolken die zich vormen. En links of rechts is sowieso nog een bui mogelijk. Dus ook vrijdag ziet er nog eerder wisselvallig uit. Het weekend, maar iets beter geleidelijk aan. Toch niet omdat het een schitterend weekend gaat zijn. Want zaterdag bijvoorbeeld gaat de bewolking toenemen. Het zal meestal grijs zijn. Misschien een verdwaalde regendruppel is ook niet uitgesloten. Dat bij 20 graden. Zondag lijkt me dan toch de betere dag van het weekend te zijn. Er zijn nog wat buien mogelijk, maar voornamelijk in het zuiden van het land. Dus het zuiden van de taalgrens. Dus op veel plaatsen in Vlaanderen is dan wel droog. Het wordt ook iets zachter, een graad of 22.
0: Oké. Dus we hebben even boven onze stand geleefd en nu gaan we even onder onze stand leven.
3: Voilà, daar komt het op neer.
0: En zo is het ook normaal. Frank, dankjewel. En we horen elkaar morgen opnieuw.
3: Ja, tot morgen.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 moet je 34 minuten bijtellen vanaf Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E34 een kwartier extra vanaf Melzeren tot Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartieren bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En nog eens 17 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E411 23 minuten bijtellen van Hoelaar tot Waver. Op de A201 20 minuten vanaf de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. De Brusselse buitenring 20 minuten van Grim Grimbergen tot Jetten. Ring rond Gent richting Zelzaten, 12 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. Aan de E314 richting de grens met Nederland tel je 11 minuten bij vanaf Heverlee tot Herend. Sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Bebe Rexha en Faithless bij Vincent Live en New Religion.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 mensen alles een cadeau doorgaf aan iemand anders.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ja, no shame.
2: Ik wist het. Dat jij zo iemand bent.
0: Nee, maar wat ik vaak deed, vroeger in de tijd, dat zo de bongo-boxen super hip waren. Dan kreeg ik zo'n box. En dan als die bijna vervallen was, moest ik daar iets mee kopen. En dan zocht ik altijd zoiets biermandachtig. En dan kon ik dat cadeau geven aan iemand anders, als ik een van haar feest had.
2: Dat is wel slim.
0: Ja, dat weet ik. Je bent wel echt op 10 seconden nog van je kan. Dan,
2: dat is weer typisch.
0: Nou, dat is wel slim.
2: Ja, maar het is ook wel typisch.
0: Ja, ik ben blij dat het slim typisch is. En jij, Paulien?
2: Ik vind dat zo altijd...
0: Je wilt het niet toegeven op de radio.
2: Nee, ik durf het niet. En wat ik wel al gedaan heb, is bijvoorbeeld
0: doen of
2: zo...
0: toegeven? Durf je het niet te doen?
2: Ik durf het niet te doen. Maar ik heb het wel al gedaan.
0: Ah, ja.
2: Want bijvoorbeeld zo een fles wijn of een fles cava of zo. Als je dan zo... Dat ligt dan allemaal samen en dan denk ik, oh ja, snel meenemen. Maar plots was ik aan het nadenken, oh my god, stel u voor dat ik eens per ongeluk van u een fles wijn krijg en dat ik dan terug naar u kom en die fles wijn teruggeef.
0: Ja.
2: Ik doe dat dus niet meer. Wat doe ik nu? Als ik een fles wijn krijg, dan hang ik daar een stickertje op van wie ik die gekregen heb, op welke dag. En dan weet ik ook, ik moet die niet doorgeven.
0: Ja, dat doe ik ook. Maar dan met krijtstift. Kan ik dat nog afdoen?
2: Ah.
0: Als het dan echt nodig is.
2: Opnieuw slim.
0: Ja, typisch. Goed, heb jij zelf ook ooit een cadeau gekregen dat je dan nadien hebt doorgegeven omdat je het niet moest hebben of omdat je last minute iets nodig had? Laat het weten via de app.
1: WK Unboxing. Ja. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Hij is er al. De box van deze week, hij is er al. Je kan al redelijk wat landen schrappen van je lijstje. Hè. We hebben al heel vaak dit spel gespeeld ondertussen. Er zijn al veel truitjes van de Rode Duivels weggegeven en gewonnen. En misschien ben jij wel deze week aan de beurt. Ik heb een doos, een grote rode doos, met daarin allemaal tips die leiden naar één land dat deelneemt aan het WK voetbal. Als jij kan raden welk land dat is, win je een shirt van de Duivels. Er zitten dus maar 4 tips in, voorlopig. Ik ga er nog niet te veel over vertellen. Want ik heb eigenlijk al iets verteld. Er zit namelijk een tip te weinig in. Er komt een persoon. Een heel luid persoon. Die iets gaat doen. En er komen al veel gokjes binnen eigenlijk. Heel wat mensen denken dat het Zuid-Afrika is. Omdat er iemand met een vuvuzela gaat binnenkomen. Dat kan. Het kan ook iets anders zijn. Ik ga daar niet te veel over vertellen. We gaan gewoon spelen zometeen.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het Foute Anthem? Dan is deze vacature iets voor jou.
3: Yes.
1: Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
4: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
6: Humo!
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen. Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
7: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
3: Volkswagen. Vanavond in Huisgemaakt bij VTM krijgen de duo's een laatste kans om de jury te overtuigen. En grote verbijstering bij VTM 2 als alles uit de hand loopt in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
12: What's up, this is Tate McRae.
13: Vincent.

0: ik ben zenuwachtig omdat ik weet wat er komt. Crazy, oké. Okay. Dit item loopt volledig uit de hand.
1: WK Unboxing. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Het shirt van de Duivels. Dat ene dat geïnspireerd is op René Magritte kan van jou zijn als je kan raden naar welk land de tips leiden die zitten in deze grote WK-box. Het zijn er 5. En als jij via de Q-app doorstuurt welk land we zoeken, dan maak je dus kans op dat shirt. We beginnen er gewoon aan. Maar het is redelijk speciaal allemaal. Er zitten maar 4 tips in de box. De 5e is een persoon die zo meteen komt binnengewandeld. En er is ook een tip om te proeven, Pauline. Ik dacht misschien dat jij de juiste persoon bent.
2: Oh, leuk. Dus
0: want er zit drank in.
2: Oh,
0: ja, ik weet het.
2: Spannend.
0: En jij bent van Aalst.
2: Ja.
0: Dus jij mag vertellen welke drank, of raden welke drank het is, welke smaak.
2: Oh, ik hoop wel dat ik het lust.
0: Dat gaan we samen ontdekken.
2: Ja.
0: Maar dat is voor een keer. De box is open. De eerste tip is een afbeelding van een roze unicorn. Een roze eenhoorn. Krijgen we zomaar.
2: Een gouden hoorn.
0: Superstoer voor het voetbal.
2: Ja, eigenlijk.
0: Vraag 2 is een audioberichtje we hebben gekregen van Shania Goris.
3: Hey Vincent, met Shania Goris hier. Ik ben blijkbaar van baan getikt, maar ik zou vooral niet weten waarom.
0: Shania Goris is een tip. Maar ze heeft zelf niet door waarom. Naar welk land leidt Shania Goris en een eenhoorn? Shania is natuurlijk overal geweest.
2: Ja.
0: Met de familie Goris, misschien dat.
2: Maar ja, waar dan?
0: Oké, volgende tip. Zijn 2 afbeeldingen die samen horen.
2: Oké. Okay.
0: Wat zien we?
2: Eden Hazard met een Premier League beker of zoiets.
0: Ja, de kampioen van Engeland. Ja, trofee. Maar Engeland hebben we al gehad.
2: En een blauw truitje.
0: Dus Eden Hazard in een Chelsea shirt.
2: Ja. Ah ja.
0: En de 2e foto?
2: Een brug. Van?
0: Wat voor een brug?
2: Een brug waar je met de auto kan overrijden over een...
0: Een blauwe brug. Een grote blauwe brug, ja.
2: Ah ja, blauw.
0: Ja, wel.
2: Blauw shirt.
0: Een grote brug en Eden Hazard.
2: Mm-hmm.
0: Wat zou dat kunnen zijn? Tip 4. Is dus een drank. Pittig geurtje, moet ik zeggen.
2: Oh nee, en ik moet proeven.
0: Je mag proeven. Daarnet was je super enthousiast.
2: Ja, maar nu zeg je al pittig geurtje.
0: Ja, ik denk wel als je thuis komt dat de partner gaat vragen waar je vandaag bent geweest. En waarom het niet geen muziek was. Ja. Hier. Jij moet vertellen wat het is. Hè.
2: Allee, ga ik het kennen? Heb ik het al gedronken?
0: Het is overduidelijk geen bier of zo. Het is een sterke drank. Hè.
2: Wat is dat? Dat heb ik nog nooit gedronken.
0: Oei, Paulina gezicht.
2: Oh, maar dat is echt... Het is heftig. Het is zo wat bruinig. Moet ik echt proeven?
0: Ja, je moet vertellen wat het is.
2: Het is iets heel straf. Ik ga proberen proeven.
0: Ja, we zijn zeer benieuwd.
2: Nee, ik kan maar echt niet drinken.
0: Ah, kom. Atje of omatje?
2: Nee.
0: Allee, kom. Allee.
2: Dat wil je echt niet horen op de radio.
0: Jawel.
2: Aan sommige dranken heb ik een trauma.
0: Allee, kom. Ah, welke drank is het, denk je?
2: Het is geen tequila, maar het geeft mij wel die vibe.
0: Oké.
2: Okay. Wat is het? Kan je dat vertellen?
0: Wat dan?
2: Welke drank is het?
0: We zullen het dan houden tot de 5e tip. Die mag nu binnenkomen.

0: fantastisch.
1: Wauw.
0: Dat is de vijfde tip. Ik ben potdoof, denk ik. Maar ik denk wel dat het duidelijk is welk land we zoeken. Als ik de inbox er even bij haal... Is er juist nog één iemand die Noorwegen stuurt? En voor de rest heeft iedereen het juist.
2: Dit is deze week de Cute Topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: jij even pauzeren?
1: Dit was Meteor met Nooduitgang, zijn nieuwe liedje.
2: Alsjeblieft.
1: En ondertussen is Vincent... De doedelzakspeler een koptelefoon aan het geven.
2: Ja, maar dat is ook belangrijk.
1: Ja, dat is waar.
3: WK Unboxing. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
2: Elke maandag gaan we op zoek naar een land dat deelneemt aan het WK voetbal. Een land dat wij moeten passeren op weg naar onze wereldtitel, als je het super optimistisch verwoordt. En vandaag hadden heel veel mensen het juist vanaf de laatste tip, want ineens wandelde er een doedelzakspeler onze studio binnen. Kevin, we gaan zo meteen even kennis maken, maar eerst gaan we naar de persoon die het als eerste juist had. Gilles uit Aalst. Dag Gilles.
4: Hey, dag Vincent.
2: We zochten dus Schotland inderdaad. Hè? Proficiat, jij bent de shirt van de Rode Duivels.
4: Ja, super, dankjewel.
2: Wat voor een soort Rode Duivels supporter ben jij, Gilles?
4: Ja, een diehard. Als het groot scherm staat, ben ik daar mijn eerste met een pintje in de hand.
2: Ja, want binnenkort is het, begint het WK. We hebben ook een wedstrijd om 5:00 ochtends. Heb je al een plan van aanpak?
4: Ja, het is op zaterdag. Hè. Dus in Aalst is het ook de zaterdagmarkt. Dus dat wordt wel een stevige dag, vrees ik.
2: Ah ja, jij gaat ineens doortrekken naar de markt.
4: Ik denk wel dat we dat moeten doen.
1: Allee, maar Jules.
2: Dat is Aalst voor mij.
4: Het kippenkraam staat er dan. Ik denk echt wel dat de pintjes en het ontbijtje liggen alvast.
2: Fantastisch, heel erg goed. We gaan de tips even overlopen. Hè. Het eerste was een afbeelding van een eenhoorn, een roze eenhoorn. Wat heeft dat met Schotland te maken?
4: Is dat niet het nationale dier van het land?
2: We gaan even kijken bij onze doedelzakspeler Kevin. Is dat zo?
5: Jawel, een van de enige mythische wezens, maar effectief
2: ja,
5: het symbool van Schotland.
2: Alright, top, dat is al volledig correct. Ten tweede, Shania Goris, die hoorden we plots. Die zegt, ik ben een tip en ik weet ook niet zo goed waarom. Waarom hebben wij aan Shania gevraagd om een tip te zijn?
4: Ja, de dubbelaflevering van de familie in Schotland. Hè, ze waren ontzettend fan. Ja. Dus daarmee.
2: Ze hebben zelfs van Sam Goris een lord gemaakt, want Shania heeft hem een vierkante meter grond gekocht. Dan, de meest cryptische van alle tips. Een foto van Eden Hazard en van een brug. Vertel eens.
4: Ja, toen wist ik het zeker. Huh? Dus Edinburgh.
2: Edinburgh, absoluut.
4: Daaraan dacht ik meteen.
2: Is jouw vraag nu gevallen, Paulien?
1: Ja. Vind je een hele leuke tip.
2: Voilà, dat is zeer graag gedaan. Dan, het shotje drank dat Paulien maar niet naar binnen wou krijgen, is uiteraard whisky. Waarom niet, Paulien?
1: Ik wou wel, maar het lukte mij gewoon niet.
2: Maar,
1: het is de straf.
2: En is het dan omdat je ooit een avond... net te Schots bent geweest?
1: Daar kan ik niet verder op ingaan, ja. Sorry.
2: Oké. Okay. En dan de vijfde tip, die staat hier bij ons. Dat is Kevin natuurlijk. Kevin, de doedelzakspeler. Kevin, eerst en vooral proficiat met jouw optreden van daarnet.
6: Dank u wel, dank u wel.
2: Het was zeer live op de radio. Het is zeer luid ook.
6: Ja.
2: Jij doet dat zonder oortjes in, heb ik gezien. Zonder oorbescherming, of wel?
6: Ah, ja. Nee, zonder oorbescherming... Het wordt aangeraden, maar de klank wordt weggeprojecteerd van ons. Ja. Dus het valt op zich wel mee.
2: Ja, jij bent lid van ons, van een Gentse groep die doedelzak speelt. Ja, vertel daar eens wat over. Hoe werkt dat precies?
6: Ik ben dus lid van de Kent District Highlanders. Ongeveer al 16 jaar nu.
2: Ja.
6: In de tijd toen een klein manneke was... Zot geworden van de doedelzak.
2: En hoe is dat dan gebeurd? Hoe wordt een klein manneke zot van de doedelzak?
6: Het liedje Carnaval de Paris van...
2: Dario G.
6: Ja. Dario G, ja. Inderdaad. Werd gespeeld in, voor het WK een aantal jaren geleden.
2: 98 is dat, ja.
6: Ja. En sindsdien al kippenval gekregen. De moment dat de doedelzak erbij kwam.
2: Ja.
6: Maar ja, wat leerde dat? Ja, Schotland. Lijkt me de meest logische
2: keuze.
6: Maar ja, net iets te ver voor een Gentenaar. En dan een aantal jaren later, Schotse dagen bij ons in de gemeente, Highland Games, Pipeband aanwezig.
2: Ja.
6: Wij zoeken de muzikanten, wie is geïnteresseerd. En sindsdien...
2: Ik heb snel even Dario G opgezocht, dat is dit nummer. Daar is een stuk dat de doedelzakken invallen, inderdaad. En dat zorgde voor het kippenvel en de aha-erlevenis bij jou eigenlijk. Fantastisch. Gerben en ik zijn daar ooit op bezoek geweest. Hè, voor van A tot Zot om doedelzak te spelen. Het is een erg moeilijk instrument.
6: Wow, dat valt mee.
2: Ik zeg dat niet omdat ik het niet kon, maar omdat het echt moeilijk is. Dat wordt hier meteen tegengesproken. Stel dat mensen eraan willen beginnen. Hoe lang moeten ze in hun hoofd rekenen voor ze het echt kunnen zoals jij het kan?
6: Ik speel nu 16 jaar en eigenlijk kan ik het nog niet echt.
2: Oké, dus een blijvende quiz.
6: Nee, laten we zeggen, het eerste jaar wordt er puur theorie gegeven, notenleer, puur voor de doedelzak. En daarna wordt er pas overwogen, na evaluatie van de leerling, of er een doedelzak al dan niet aangekocht kan worden.
2: Ja, ja, ja, ja.
6: En vanaf daar gaan we dan weer verder.
2: Dan begint het. Schotland zit in groep C en ze doen voor het eerst mee sinds 1998, sinds dat befaamde WK. In de groep met Haiti, Marokko en Brazilië. Dat is geen cadeau. Want Marokko en Brazilië, dat zijn goede voetballanden. 14 juni spelen ze hun eerste wedstrijd. Kijk je daar naar uit of laat het je eigenlijk koud, die voetbal?
6: Ja, om eerlijk te zijn, geen voetballiefhebber. Dus,
2: dat is niet erg. Is
6: waarschijnlijk veel tegenwind nu met WK. Maar,
2: nee, maar dat is op zich helemaal niet erg. Maar als ze dus een doedelzakspeler nodig hebben op die dag en ze zoeken er een die niet met het voetbal bezig is, dan moeten ze bij jou zijn, Kevin.
6: Jawel, inderdaad.
2: We kijken het positief. Kevin, dankjewel om tot hier te komen en mee te doen aan onze gekkigheid. Gilles, jij houdt er een shirt van de Rode Duivels aan over. Tot ziens, hè.
4: Tot ziens. Dikke merci.
2: Als je zelf ook dat shirt van de Rode Duivels wilt, we spelen gewoon verder tot en met het WK.

0: prijzenpot van Win & Met staat op 950 euro.
1: Cool music.
2: Winnen met...
0: En dus staan we op een kruispunt. Ofwel gaan we naar links en spelen we morgen voor 1000 euro, omdat er vandaag niet gewonnen wordt. Ofwel gaan we naar rechts en wint er zo meteen iemand 950 euro. En spelen we morgen voor 50 euro. Oh, zo simpel is het. Het belooft dus spannend te worden. En de vraag is met welke letter we spelen.
3: F.
0: Fantastisch. Vierens.
1: Ah ja?
0: Frank, mijn vader. F. Wil je meespelen? Stuur dan Music Match via de app. Nee, stuur een audiobericht waarin je zegt winnen met een F. Ja. Sorry, ik dacht even dat het 20 over 4 was.
1: Nee.
0: Winnen met een F.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: al in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek die zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkel band en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
1: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
0: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef. Dat is een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS. Dat meldt een Iraans persbureau. Dat komt door de situatie in Libanon waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen. Ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En Jordi Meus die heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de Ronde van Italië voor vrouwen. Zij won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk zelfs met onweer en 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de A201 tel je een half uur bij vanaf NAVO tot Diegem Industrie. Op de E411 een half uur vanaf Hoeilaart tot Waver. Op de Brusselse binnenring 23 minuten extra van de bocht van Vorst tot Astridlaan. Op de Buitingenkwartier van Grimbergen tot Jette. Op de A12 richting Antwerpen 18 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 17 minuten vanaf Rand tot Antwerpen-Oost. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vincent Live.
2: Winnen met de F, dat doen we zometeen. Na Kygo, Khalid en Griffin met Vincent.

0: Kygo, Khalid en Griffin en Save My Love. Over 10 dagen start het WK voetbal, dat weet je ongetwijfeld. Maar buiten de Rode Duivels is er nog een Belg. We hebben 1 Belgische scheidsrechter op het WK. En dat is alweer geleden, van 2010. Dus dat is wel speciaal.
1: Dat is cool.
0: Het is een VAR. Dus het is een videoscheidsrechter. Mm-hmm. Waar altijd zoveel commentaar op komt, daar mogen we een Belg voor sturen. En die is vandaag aangekomen in Miami. En vanaf morgen mag die geen enkel interview meer geven. Dus we bellen vandaag. Zo meteen.
2: Ja. Winnen met een F.
0: Eerst winnen we met een F. De troostprijs die is sowieso al binnen. Dat is een Vincent Life luchtverfrisser. Maar Wendy 38 uit Exel, die gaat voor meer natuurlijk. Die gaat voor die €950 aan shoppingbudget. Dag Wendy.
3: Dag Vincent.
0: Wat zou je kopen met die €950?
3: Ik zou dat aan de kinderen spenderen.
0: Amai. Zijn het dan heel veel kinderen of vallen ze echt met uw gat in de boter?
3: 3 kinderen.
0: 3 kinderen. Oké, okay, dat is ja. Meer dan €300 elk. Dat is niet verkeerd.
3: Ja.
0: En wat hebben ze nodig?
3: Kleren en speelgoed kunnen ze altijd gebruiken. Hè?
0: Ja, of dat klopt.
3: Maar
0: dat geldt voor jou ook, en Wendy.
3: Kleren, ja, dat klopt.
0: Mag je zelf niet vergeten. Ja. Zeg, wat is jouw lievelingswoord met de F?
3: Frietjes.
0: Ah, met?
3: Zoete mayonaise en een hamburger.
0: Ben jij zo'n zoete mayonaise mens?
3: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder.
3: Altijd.
0: Ja, heb je een Nederlandse roots?
3: Nee, Limburg, hè.
0: Ah, ja, dat hoor ik. Maar het kon zijn dat de roots daar ergens lag, hè.
3: Nee.
0: Oké, okay, dat is niet erg. I judge niet. We listen and we don't judge. Je krijgt van mij zo meteen 30 seconden. En 10 categorieën. Ja. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven. Dat begint met de F. En als dat lukt, is het jackpot. Lukt het niet, spelen we morgen voor €1000. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk liever dat scenario hebben, Wendy.
3: Ja, klopt. Maar inderdaad.
0: Mag je hier niks van aantrekken. Ik wens je veel succes. We beginnen in...
3: Dank u wel.
0: 2, in... Een meisjesnaam.
3: Fien.
0: Een tv-programma.
3: Familie.
0: Een land.
3: Frankrijk.
0: Een sport.
3: Fietsen.
0: Een drank.
3: Panta.
0: Een winkel.
3: Floralux.
0: Iets met batterijen.
3: Een fiets.
0: De titel van een liedje.
3: Forever Young.
0: Een automerk.
3: Fiat.
0: Een zanger.
3: Frankelam.
0: Wacht.
1: Oh, dat is...
0: Dat moet ik herbeluisteren. Dat durf ik echt niet zeggen of dat binnen of buiten de tijd was. Ik moet het even checken. Ik haal het erbij. Secondje, hè.
3: Ja.
0: We gaan even terug in de tijd. Ik heb het hier staan. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. En play.
3: Floralux.
0: Iets met batterijen.
3: Een fiets.
0: De titel van een liedje.
3: Forever Young.
0: Een automerk.
3: Fiat.
0: Een zanger.
3: Frankelam.
0: Wacht.
1: Oh, dat is...
0: Het was te laat.
3: Oh, nee. Ja. Zo jammer.
0: Het was net erna.
3: En
0: het is
3: toch.
0: Het is heel streng, maar ik ben al een paar keer zo heel streng geweest. En als ik dat voor de ene doe, moet ik dat voor de andere ook doen, natuurlijk.
3: Nee, dat klopt.
0: Er staat ook €950 op het spel. Ah, je hoort echt zo die doef. En dan Frank Galland, wat... in alle eerlijkheid een zeer opvallende keuze is, maar het is wel correct.
3: Ja.
0: Je koos voor Frank.
3: Zo jammer. Ja, maar ja, niks aan te doen.
0: Wendy, je had hulp op de achtergrond, hoorde ik. Wie was jou aan het helpen?
3: Ja, die kinderen.
0: Die kinderen, die deden...
3: De 2 oudste.
0: Die deden het wel, erg goed.
3: Terwijl je truttelt bij de fiets.
0: Ja. Klopt, maar ja, bon, zo mag je niet nadenken. Je hebt het gewoon goed gedaan. Dat is gewoon net niet goed genoeg, maar je hebt het wel echt goed gedaan, Wendy.
3: Dat is jammer, volgende keer beter.
0: Klopt, zeker. Ik vind het heel fijn dat je zo sportief hiermee omgaat. Merci om mee te spelen en tot ziens. Hè.
3: Dank u wel. Dag.
0: Bye. Het is tijd voor muziek, voor we overgaan naar Miami. Dit is Imagine Dragons bij Vincent Live en Whatever It Takes. Voilà.

0: Jonas Blue bij Vincent Live. Ook wel een beetje een WK-nummer als je het zo hoort. Vind
1: ja, dat
0: het, heeft
1: is
0: zo, het heeft zo die vibe, die vrolijke vibe en dan dat koor op de achtergrond. En de Rode Duivels, ze zijn vertrokken naar, aangekomen zelfs al in Kroatië, waar ze morgen een oefenwedstrijd spelen. Ter voorbereiding op het WK. Onze scheidsrechter, Bram van Driessen, die is daar al. Er is de enige Belgische scheidsrechter die dit keer mag helpen bij het scheidsrechterskorps. Hij is VAR. Vanaf morgen mag je niet meer praten met de pers. Geen communicatie is de policy daar. Vandaag mag dat wel nog. En ja, we hebben toch tal van vragen, denk ik. Zoals, was het je droom? Is er een VAR WhatsApp-groep met alle video assistant referees? Zijn er teambuildings met de andere scheidsrechters? Hoe in godsnaam word je gekozen om als scheidsrechter naar het WK te gaan? Hoe leert hij de scheidsrechter waarmee hij moet samenwerken kennen? Want dat is niet een volledig Belgisch team, hij is de enige Belg. Tal van vragen, zometeen de antwoorden.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: Show Me Love van Wiz DMC bij Vincent Live. We moeten naar Miami. Want over 10 dagen start het WK voetbal. Dat is spannend voor ons, voor de supporters van de Rode Duivels. Maar dat is extra spannend voor Bram van Driessen, de enige Belgische scheidsrechter die mee mag naar het WK. En hij is al toegekomen daar in de States. Dag Bram, een heel erg goede avond voor ons. Ik vermoed middag of voormiddag voor jou.
1: Ja, dag Vincent. Ja, het is hier net 20 na 12 eigenlijk. Goedemiddag.
0: Dat is goed, smakelijk dan met de lunch.
1: Over een half uurtje zoiets gaan we lunchen. Ja.
0: Dat is goed. Zeg, jij bent mee op het WK als VAR. Hoe ben je daar eigenlijk beland? Hoe word je daarvoor gekozen om als scheidsrechter mee te gaan? Want het is lang geleden voor België, hè?
1: Ja, absoluut. En het is een hele eer natuurlijk. Het is heel speciaal gevoel en alles dat wel echt een heel groot toernooi is. Dat besef komt nu pas eigenlijk, nu dat ik hier ben, dat echt iets speciaals is. Maar hoe word je daarvoor geselecteerd? Ja, eerst en vooral moet je seminaries van FIFA doen, want anders kom je niet in aanmerking voor FIFA-toernooien. Mm-hmm. Zo heb ik er 2 gedaan. Vorig jaar eentje in januari en dit jaar ook eentje in februari. Dus dat wordt de basis gelegd en dan kiezen ze eigenlijk uit die pool kiezen ze hun VARs voor grote toernooien. Dus WK voor dames, WK mannen, under 20, WK, etcetera.
0: Ja. Dus ik probeer me dat nu in te beelden, hè, Bram. Is er een WhatsApp-groep met alle VAR-scheidsrechters? Of hoe werkt zoiets?
1: Nu voor het WK hier?
0: Ja, zo VAR 26 of zo.
1: Zo wordt het niet genoemd, maar inderdaad, we hebben een aparte groep voor Dallas, want de VAR die verhuist naar Dallas. 8 juni of 9 juni vliegen we naar daar. Oh. En hier is er ook een WhatsApp waar eigenlijk alle zaken worden gecommuniceerd. Elk dagelijks programma wordt 's avonds doorgestuurd. Er is geen programma voor de hele week, dus elke dag kan dat wijzigen. Het is wel iets dat confidentieel blijft en waar wij eigenlijk ook niet mogen over communiceren.
0: Ja, ja. Snap ik. Zeg maar, dus jullie zitten in Dallas en jullie bekijken alle wedstrijden van daar? Of moet jij naar de stadia gaan om daar in de buurt ergens in een busje of zo te gaan zitten?
1: Nee, je kunt een beetje vergelijken zoals het VAR-centrum in Tubize, waar wij ook alle wedstrijden van daar doen. Dus het is een centrale plaats van waar alle wedstrijden worden gevart, laat ons maar zeggen. En wij zitten in Dallas, dus vandaar wordt alles gedaan.
0: En wanneer moeten we kijken? Wanneer ben je aan het werk?
1: Ik heb geen idee, dus ook dat is nog koffie te kijken. Ik ben hier, ik ben geselecteerd, dus we zijn erbij, dat is het belangrijkste. En we zijn met 30 VARs voor 104 wedstrijden in totaal. Okay. Dus ik vermoed wel dat ik ingezet zal worden, maar dat kan ook in 3 rollen. Dat kan als VAR, als assistent VAR of support VAR, want we zijn per 3 op een match. Dus en wanneer en hoe, geen idee. Maar ik laat het op mij afkomen. Er is nu een intense voorbereiding die morgen vroeg start. En dan... Ik ga elke dag mijn uiterste best doen en we zien dan wel waar we uitkomen.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Zeg, ik las vandaag een artikel met ook wat nieuwe spelregels over de VAR mag dit wel meer of minder en de spelers moeten snel gewisseld worden en zo. Zit er ook een stukje echt blokken voor jou tussen of hoe is dat dan?
1: Blokken niet echt, maar we hebben in de voormiddag, als het een beetje vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar op de Club World Cup, want die ervaring heb ik ook wel gehad, dan is het 's morgens training op het veld voor de scheidsrechters, waar spelers eigenlijk situaties naspelen en het is vrij intensief. Ah, ja. Want dat kan van box to box gaan, en wij zitten dan, er staan camera's rond het veld, dus alles wordt eigenlijk in real-time gesimuleerd. Wij moeten ons job als VAR doen in verschillende rollen. En dan in de namiddag hebben wij VAR-simulator om te werken met de technologie, de soorten technologie die we hier aan hebben. En dan ook de classroom-sessies, zoals gezegd, het blokwerk. Maar dat is niet echt blokwerk. We krijgen eigenlijk echt een overzicht van, kijk, dat zijn de wijzigingen, dat verwachten we eigenlijk van jullie.
0: Dus voor die trainingen hebben ze echt 22 voetballers opgetrommeld die situaties naspelen alsof het een echte match is. Allee, joh.
1: Ja, en ook die spelers moeten fit zijn, want ik kan u zeggen, de vochtigheid en de warmte hier is echt wel intens.
0: Ja. Ik wou zeggen, dat klinkt als een job voor mij, maar nu zeg ik dat niet meer.
1: Ja, maar jij bent ook bezig met 100 dagen sporten, of was dat?
0: Ik weet het. Ik kom met plezier naar Dallas, Bram. Met plezier naar daar. Hé, hey, fantastisch. Is er een wedstrijd die je heel graag wilt fluiten? Dat je zo ziet van, die groepswedstrijd, dat is wel een coole affiche.
1: Hey, ik ga heel eerlijk zijn, ik heb echt nog niet naar het schema gekeken. Ik ben echt, ik leef van... Amai. Nee, nee, echt niet. Ik leef, ja, ik leef van dag tot dag. Ik heb nooit in mijn carrière te veel vooruit gekeken eigenlijk. Ik heb altijd geprobeerd om het moment is daar en in het moment te leven en mijn best te doen en dan wat er komt, dat is dan een bonus en dan pak ik die uitdaging ook weer aan. Dus nee, ik heb eigenlijk nooit echt ver op voorhand gekeken. Ik doe dat ook nu niet. En dat is goed voor mijn mentale toestand en ook goed voor om mij niet te veel druk op te leggen eigenlijk.
0: Ja, snap ik. Zeg Bram, laatste vraag. Soms heb je dat voetballers het heel goed doen in een toernooi en dan hun vakantie moeten afzeggen omdat ze verwacht hadden dat ze vroeger thuis gingen zijn. heb jij daar rekening mee gehouden met wanneer je op vakantie gaat?
1: We hebben vakantie geboekt, maar ik heb totaal geen rekening gehouden wanneer ik terugkom. Dus
0: als je de finale moet fluiten, dan moet er gecanceld worden.
1: Dat zullen we dan wel zien. dat maakt ook niet uit. We hebben ook een plan B. Alleen mijn vrouw is op de hoogte en uiteraard is zij ook heel fier. Net zoals mijn kinderen. We zitten een beetje met een tijdsverschil, dus het is niet altijd gemakkelijk. Maar ik ben zeker dat we zeker vakantie gaan nemen als ik terugkom, want daar zal ik wel nood aan hebben. En zij ook. Dat komt in orde.
0: Bram van Driessen, de enige Belgische scheidsrechter op het wereldkampioenschap voetbal. Het is je van harte gegund. Ik wens je het beste toe, zonder al te veel twijfelachtige fases en zo. En laat weten wanneer je fluit, dan ga ik nog zekerder kijken dan ik nu al ga proberen om alle matchen te volgen.
1: Ik hou je op de hoogte, maar allez, vanaf morgen, ik heb het ook gezegd, vanaf morgen wil ik mij full focussen daarop. En gaan we alles wat er rond is, gaan we dan even naast ons neerleggen en gewoon focussen op voetbal en dan zien we wel.
0: Topsport, I love it. Dankjewel Bram, tot ziens.
1: Ja, fantastisch hè. Yo, merci. Bye Vincent. Bye, salut.
0: Het is ineens half 7 geworden en Paulien, er komen nog meer reacties binnen op de vrijlating van seriemoordenaar Freddy Horion.
2: Ja, zijn advocaat hoorden we al, die is opgelucht en tevreden, maar bij de nabestaanden van de slachtoffers van Horion horen we een enorme teleurstelling en ook onbegrip. Bij Johan Steyaert bijvoorbeeld, die zijn broer verloor, je hoort hem hier straks nog in ons nieuws van 7. Hij kan het niet geloven en ook niet begrijpen dat Horion na 47 jaar vrijkomt, weliswaar met een enkelband en hij verhuist ook naar een zorginstelling. Horion kreeg in 1980 een levenslang voor 6 moorden. En het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. De aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde en op zijn gsm bezig was terwijl hij reed. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en ze dus ook onderzoekt. Eerder werd ook gezegd dat de man geen strafblad heeft. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien met minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en 19 graden.
0: Oh. Die had ik nodig. 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A201 23 minuten extra van NAVO tot Diegem Industrie. En op de E411 18 minuten van Overijs tot Waver. E313 richting Antwerpen 23 minuten vanaf Rans tot Wommelgem. A12 11 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Brusselse Wenering 12 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarden dan Saarlaan. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan

0: Is iedereen klaar voor de laatste nootjes van vandaag? Van welk nummer is dit het einde?
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Het is een duidelijk kreet. En ik kan zelfs vertellen dat het een stuk van de titel is dat hier hoort. Dus dat helpt wel, hè? Toch? Nee? Nee. Als je het nummer herkent, mag je het vertellen via de Q-app.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 mensen hun cadeau al eens doorgaf aan iemand anders. Tamara uit Alkenen zegt, ja zeker, beter iemand anders blij maken dan het thuis te laten verkommeren. Ze denkt aan wijn, ritualsproducten, bongobonnen. Sven uit Schelle, die heeft ooit een flesje parfum gekregen voor kerstmis. Het was niet zijn geur, dus hij heeft het doorgegeven aan iemand anders. Sophia uit Temmense zegt, vroeger altijd alle cadeautjes weggegooid, want de kringloop gedaan na feestjes. Het was toch altijd rommel in de tijd. Kringloop is ook niet verkeerd, hè. Dat is goed voor de planeet, maar opnieuw zie ik dat Pauline het niet over haar hart zou krijgen. Of...
2: Dat vind ik dan nog beter dan het gewoon door te geven.
0: Dan het weggeven aan iemand anders. Oké, hier is een audiobericht van luisteraar Nadia.
3: Hey Vincent, mijn Nadia hier. Ik heb vroeger, toen ik nog jong was, iets niet leuk meegemaakt. Ik had een verjaardagscadeau aan iemand gedaan. Dat was een gezelschapsspel. En dat heb ik eigenlijk doodleuk op mijn verjaardag teruggekregen van die persoon. Ja, en dan, als ik dat dan kreeg, ik deed dat open. Dan zaten daar ingevulde spelpapiertjes in. Ik was echt vernederd op dat moment. Maar zwart, ben er al over ondertussen.
0: Ze laat weten dat ze erover is, dat is goed.
2: Oh my.
0: Siska.
4: Hey Vincent, ik ben Siska en wij hebben thuis eens een mooi dienblad gekregen, een soort kaasplank met allemaal attributen om dus als je gasten hebt kaas op te serveren. Nu, mijn man en ik lusten dat eigenlijk niet echt, dus heb ik die maar gewoon doorgegeven aan iemand waarvan ik weet die wel heel graag kaas eet. En ook heb ik eens voor mijn 30e verjaardag van een vriend een fles champagne gekregen. En onderaan het geschenk zat een kaartje, platte stand met de boodschap: proficiat met jullie 20e jubileum, groetjes Maria. Dus ik ben 100% zeker dat dit een doorgeefcadeau was. En wij hebben daar eigenlijk gewoon goed om gelacht.
0: Ah, dat is gênant. Ah, dat is gênant. Zometeen krijg je nog veel meer verhalen. En het verhaal van luisteraar Sophie uit Lommel. Zij krijgt en geeft op een vast moment elk jaar doorgeefcadeautjes.
2: Oké. Okay.
0: Extra uitleg is nodig en ze gaan die zelf geven. Zometeen.
1: Welke figuur zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
0: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
5: Let it go, let it go.
0: Oeh, amai, tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
6: Remember me.
7: Q Music.
1: Q.
7: Sounds better with you.
8: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
9: Mm-hmm.
8: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
9: Dat klopt.
8: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
9: Yes.
8: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
9: Joehoe.
8: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
9: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
8: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
9: Ja, zeker. Ja.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
12: En ook uw budget vakantiepech?
11: Wat?
12: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
11: Oh nee?
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Vincent Live, het is 7:15 en ik heb goed nieuws. Als je een trouwe Q-luisteraar bent, want Joren Linzen is back in business s'avonds. Er is geen The Voice van Vlaanderen, er is geen feestdag. Het is gewoon Joren in de avond, as always. Zometeen, eerst moeten wij nog afronden hoe dat zit met dat onderzoek. 1 op de 6 mensen gaan wel eens een cadeau door aan iemand anders. Klopt dat of niet?
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Chris uit Pajottengemeen zegt, ja, ik doe dat regelmatig als ik slechte flessen krijg. Of debiele cadeaus. Dus nood zeg ik ze zelfs op tweedehands. Het zijn zijn woorden, hè.
2: Oké.
0: Voor de duidelijkheid. Dan, wat komt er hier nog binnen? Katrien uit Gent zegt, ja, de brol die de kinderen krijgen op hun verjaardagsfeestjes, dat wordt al eens doorgegeven naar een volgend verjaardagsfeestje. En Tatjana uit Zeel is bevallen en kreeg 4 keer exact hetzelfde cadeau. Daar kan je er niet veel aan doen, natuurlijk.
2: Nee.
0: Ze heeft het doorgegeven aan vriendinnen die kort daarna bevallen zijn.
2: Okay.
0: Dan heeft het kindje er ook iets aan.
2: Dat is oké.
0: Margot, Pauline heeft geoordeeld. Het is oké.
2: Het is oké.
0: Margot uit Reet, die stuurt schuldig. Wij hebben thuis een vaste cadeauschuif voor last minute feestjes. Vol spullen die we zelf ooit cadeau hebben gekregen, maar niet gebruiken. Jessica.
3: Hey Vincent, Jessica hier. 16 jaar geleden gaf ik een cadeautje aan mijn schoonzus. Ze was zwanger en ze was bevallen van haar zoontje. Maar een paar maanden later kreeg ik het cadeautje mooi ingepakt terug. Op het moment dat ik zwanger was of op het moment dat ik bevallen was.
0: Oh.
3: Onze relatie was niet in die mate dat ik er eigenlijk iets over durfde zeggen. Dus ik heb het maar gewoon met een grote glimlach aangenomen.
2: Amai.
0: Dat is vaak het beste, om gewoon met een grote glimlach dat aan te nemen. We gaan naar Sofie uit Lommel. Dag Sofie.
4: Hallo Vincent, dag Pauline.
0: Ja, jij krijgt en geeft dus jaarlijks doorgeefcadeautjes. Leg eens uit, hoe werkt dat?
4: Ja, op het werk, met kerstfeestje, gaven wij normaal gezien altijd cadeautjes van rond de 15 euro. En dan werd dat een hoop gelegd. En dan was dat zo doorgeven als de muziek stopt.
0: Secret-achtig, ja.
4: Maar dan, je koopt dan eigenlijk heel vaak wat rommel. Dus had ik een paar jaar geleden eens voorgesteld, misschien moeten we eens iets inpakken wat we in de kast hebben liggen, waar we vanaf willen.
0: Ah,
4: iets, iets wat je ooit gekregen hebt of zo, en waar je niks mee doet.
0: Ja.
4: En sindsdien doen wij dat zo.
0: Ah, dat vind ik wel een prima idee. Misschien moeten we dat
4: ook
0: dat
4: is heel leuk.
0: In ons team. Oei, nee, Pauline is niet enthousiast.
2: Ik ga erover nadenken.
0: Ik heb geprobeerd.
4: Jawel.
0: Sophie, ik kreeg een blik te verwerken van Pauline.
2: Ja, nee.
0: Overtuig haar eens.
4: Pauline, zo is er ook al eens een hele mooie gebreide sjaal die wel wat piekt doorgegeven geweest, waar iemand toch wel heel blij mee was. Of mijn collega heeft zo'n soort bon, ik denk een bongobon van een biertasting, omdat hem zelf eigenlijk geen alcohol dronk.
2: Ah, ja.
4: Dus het kan.
2: Is die bon
4: dan
2: vervallen?
4: Nee, die is niet vervallen, natuurlijk niet.
0: Nee, het mag niet kapot zijn, het mag niet vervallen
4: zijn. Nee. Ik heb zelf ooit een fles glue wine erin gestoken, omdat ik dat zelf niet lust. En ik had dat met mijn verjaardag gekregen in december.
2: Okay.
4: Zo van die dingen.
2: Ik denk erover na.
0: Ja. Ik zal het ergens anders moeten introduceren, Sofie. Als ik, wil,
4: ik denk
0: als,
4: het toch precies wel.
0: Wil meedoen. Maar ik vind het op zich wel een nobel idee en een goed verhaal in dit onderzoek. Merci om dat te delen. Wij gaan naar de resultaten.
4: Graag gedaan.
0: Tot ziens,
1: volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 mensen al eens een cadeau doorgaan van iemand anders.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat
0: fout. Het is dubbel zoveel, het is 2 op de 6. Of 1 op de 3, of hoe je het precies zeggen wilt. Gaf al eens een cadeau door aan iemand anders. Dus bij deze dat mysterie ook opgelost. Zometeen de laatste nootjes van vandaag. Eerst Miley Cyrus bij Vincent Live. Dit is End of the World.

0: Miley Cyrus met Vincent Live en End of the World. Kijk eens wie hier is!
1: Ah, vrienden!
0: Joren Linzen is weer s'avonds op de radio.
1: Kennen jullie mij nog?
2: Jazeker, want ik heb elke ochtend geluisterd.
1: Geloof ik niks van. Jij lag te ronken, jong.
2: Zeg,
1: sowieso.
2: Hoe was het, de ochtendshows?
1: Ja, leuk, maar ik blijf het zeggen, ik ben een avondmens, dus ik mis het ook om iets s'avonds te zijn. Want die avonturen, kun je zeggen, oh, de ochtend leuk, het magisch in de nacht. Bullshit, de avond is tof.
2: Ik ga dit uitknippen en 's ochtends eens uitzenden als je 's ochtends op de radio bent.
3: Bullshit, magisch, bullshit.
1: Hoe is het met jullie?
4: Goed, hè?
2: Ja, prima, absoluut. Het is mooi weer, hè.
1: Alles zoals vanouds?
2: Alles zoals vanouds, zeker.
1: En met de kinderen?
2: Ja, in ontwikkeling.
1: Ja, dat is waar. Ja,
2: ik heb vandaag een nieuwe 3D-scan gekregen. Moet ik
4: eens... Dat is een 3D-scan. Ja. Jij praat daar zo over alsof dat een object is.
2: Maar wat is dat anders? Een 3D...
4: Echo?
2: Render? Allee, dat is toch één.
1: Maar hoeveel kilo gehakt is nu al...
2: Oh, zeg.
1: Maar ja, nee.
2: Zo, mijn dochter. Ja, maar nee. Hier, ze, volgens Emma heeft ze bijna een neus.
1: Ja, en niet alleen uw neus.
2: Maar ze heeft wel al meer haar dan ik.
4: Dat is al positief.
2: Goed, de laatste noten van vandaag. Die klonken zo. Een kreet. Kevin, 33, uit Kalker aan de lijn. Dag, Kevin.
5: Goedenavond, Vincent, Kevin en Joren.
1: Hey.
2: Kevin, van wie was die kreet?
5: Van David Guetta.
2: Ja, feit, het was van Sia op de muziek van David Guetta.
5: Ja, ja. Sorry.
2: Als een David op een Lego-blokje stapt...
5: Ja, dus,
2: doet het pijn, maar vindt niet zo.
5: Klopt.
2: Oké, maar David Guetta met Sia en Titanium, dat was volledig correct. Jij mag het nummer nu aankondigen. 16 seconden zijn tijd. Ben je daar klaar voor?
5: Hans, best doen.
2: 3, 2, 1.
5: Geniet allemaal nog van de laatste warme avond. Morgen gaat beginnen regenen. De groetjes aan al mijn vrienden en familie. En vooral mijn vrienden eigenlijk.

0: luister. Summer deals. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoop, man.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Correndon.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Goedenavond, 7 uur. Nieuws krijg je van Niels.
12: Een goede avond. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein. Daarbij vielen 4 doden, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was tijdens het rijden en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. En enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband. Al verhuist hij wel naar een zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
13: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil dat niet. Ze hebben mij gebeld, 5 voor 12, van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd, van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
12: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog, vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
11: 7:02. 3 files van meer dan 5 minuten. We beginnen op de E314 richting Brussel tussen Maasmechelen en Genk-Oost. 17 minuten aanschuiven. Op de A201 tussen de tunnel van de MAVO en Diegem Industrie 15 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. 10 minuten erbij rekenen.
14: Music. Joren Linssen.
11: Ciao, jij, ik en de beste hits van de Zero's tot nu. Zullen we dat afspreken? Dacht het wel.

0: Calvin Harris en Rihanna. Allebei Engels, maar op een totaal andere manier. Dialecten, hè. This is what you came for, back your music. En als dit soort muziek is what you came for, dan heb je het goed voor elkaar vanavond. Dat kan ik je wel vertellen, want dit uur alleen al de hits van Milk Inc, Another, Snow Patrol en Sabrina Carpenter. Mathieu van Bazaar, die moet afgelopen vrijdag nogal gedacht hebben, wat is dit hier allemaal? Die moest met ledenogen toezien hoe talenten van andere coaches in The Voice van Vlaanderen nog kans maakten op de titel van The Voice van Vlaanderen. Maar bij hem zat er niemand meer in het team. Maak dat mee. Dat zomaar eens de winnaar van dit jaar in zijn team kunnen hebben. Want de winnaar van dit jaar, The Voice van Vlaanderen, Bas, heeft dat vanochtend pijnlijk uit de doeken gedaan bij Maarten en Dorothee.
1: Wou je eigenlijk bij Koen zitten?
2: Ja, want hij heeft zo een superblok gebruikt.
1: Nee,
2: dus je kon eigenlijk...
1: Nu komt! Highland en Bay houdt zich vast.
3: Nee, maar ik heb het al vaak gezegd.
1: Ik wou eigenlijk bij...
3: Ik wou heel graag bij Mathieu zitten.
4: Ik ging nog zeggen, dat is heel erg.
1: Mathieu!
2: Zijn team was leeg op het einde.
3: Ja. Ik heb het echt tegen iedereen gezegd. Heel mijn familie, dus die waren ook achteraf. We zijn boos op Koen, dit dat.
0: Wat moet Mathieu Terijn gedacht hebben? Vrijdagavond, dat denk ik. Dan zat hij daar en dan... Hij wist sowieso, Bas en ik, it's meant to be, hè. Had Koen zijn talent niet geclaimd, dan had team Mathieu gewonnen. Na zo'n pijnlijke nederlaag zit er maar één iets op, volgens mij. En dat is de nacht in Amsterdam induiken om de

0: Alex Warren en Before You Leave Me. Tom uit Herenthal zegt, oh Joren, doe eens alsjeblieft een repeat of niet van Alex Warren, maar dan met zijn nieuwe single Fine Place to Die.
1: The world's on fire, I burn, happily dancing with you.
0: Ja, dat zou perfect een repeat of niet kunnen, maar op dit moment hoor je daar een andere hit in. Rond 20 over 9 hoor je trouwens over welke hit het gaat die momenteel in repeat of niet zit. Maar die Alex Warren, ik vind dat hij zijn stemregister perfect aansluit bij dat van Bas, de winnaar van The Voice van Vlaanderen. En ik zei daar juist, en vanochtend werd dat ook al geopperd bij Maarten en Dorothee, ja, had hij nu maar gewoon bij Mathieu, had Koen er maar geen stokje voor gestoken, zijn final coach, had hij er maar geen stokje voor gestoken dat Mathieu hem in zijn team kon lokken, want dan had team Mathieu gewonnen. Maar daar is Caroline uit Riemst het niet eens mee. Dat stuurt ze in een audiobericht in de Q-app.
2: Hey Joren, ik snap wat je bedoelt. Dat normaal gezien Mathieu gewonnen had als Bas in zijn team zat, maar dat klopt niet. En dat is eigenlijk gewoon puur wetenschappelijk. Als er iets in die ketting verandert, is de uitkomst waarschijnlijk ook anders. Want dan waren er misschien andere keuzes gemaakt qua battles enzovoort enzovoort enzovoort. En is er dus niet gegarandeerd dat Sander met Mathieu in de finale stond. Groetjes, bye bye.
0: Wacht, Caroline, wie is Sander nu opeens? Wacht, zijn we over Bas bezig? Ik begrijp wat je bedoelt, ander beetje van Inge uit Evergem. Ciao Joren, blij dat je er weer bent vanavond voor ons. Hoe lang blijf je deze keer? Ah, touché, touché. Ah wel ja, die ochtendshows, hè, die zijn voor mij gedaan, omdat The Voice van Vlaanderen dus ook op zit. Maarten en Dorothee, die hoor je vanaf vandaag weer elke ochtend op Q, ook op vrijdagen. Maar, dit is een wisselwerking, vrienden, dus ik ben hier sowieso al tot aan de foute week. Maar ik hoor ook heel graag van jou in de Q-app, dus waar luister jij op dit moment naar Q? Kom even inchecken, doe dat in de Q-app met een foto van jouw uitzicht op dit moment. En onderweg, Milkink. Hij hoort ook Gossip.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
10: Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
15: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Wit-wit?
20: Of net niet-wit?
19: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora!
19: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

De groep van de dikke tante. Gossip en Heavy Cross. Ja, Beth Ditto, de zangeres van Gossip, is een dikke tante. Joren, ben je nu aan het vetshamen? Nee, helemaal niet. Want dit zijn haar eigen woorden. Ja, in haar Instagram-bio staat dat ze een 100% fat auntie is. Een dikke tante. En ze is er trots op ook. Bad Dito. Straks om iets voor negen trouwens zoek ik nonkels. Dus geen, dat mogen ook vet uncles zijn, dat mag allemaal. Ik zeg het, ik vet shame nooit. Ik zoek nonkels voor de beste flauwe antwoorden op één vraag. Eén vraag, vijf nonkels, doen we straks. Eerst inchecken in de Q-app. Alexa uit Brecht, die is al studerend naar de radio aan het luisteren. Ah ja, het zijn examens, juni. Echt waar, als je uit die schoolse mentaliteit bent, dan is juni een topmaand. Maar tot dan is het echt de hel. En Alexa is iets aan het studeren. Ik zeg het, een opdracht die ze nu aan het doen is. P, haakje open, min 2,20. Kleiner dan z, kleiner dan 0. Ik begrijp er echt de toeten van. Het is niet normaal. Dus Alexa, heel veel succes. En als jij daar studeert, net zoals Alexa, laat even van je horen in de Q-app. Dan proberen we er samen het allerbeste van te maken. Is het goed? Ja, dat gaan we samen doen. Jan die luistert mee vanuit... Oh, heerlijk. Oh, dit vind ik goed. Tenerife. Daar is het altijd zomer. Hier bij ons niet, daar moeten we nog van genieten, want het is de laatste warme dag. Morgen gaat het beginnen regenen, hoor ik overal. Dus Tristan uit Maasmechelen en Xenia uit Torhout, die zijn gewoon keihard aan het buiten vertoeven op dit moment. Dus ga dat zelf ook even proberen. Laat je lichaam even genieten van de laatste hete temperatuur. Ik doe daar een schepje bovenop met Topic en Nico Santos. Dit is Barry.

echt, joh. Ik zie die cursus van luisteraar Alexa en ik besef 100% waarom ik altijd gebuist was op wiskunde. Zelfs nu, ik ben bijna 28, ik snap het nog altijd. En volgens mij, het gaat nooit komen. En Febe is ook wiskunde aan het studeren. Febe, kom mij geen tips vragen, want ik kan het u niet geven. Ik zou u alles willen geven, behalve geld en tips voor wiskunde. Er staan twee files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de E314 richting Brussel. Tussen Maasmechelen en Genk-Oost, daar verlies je een kwartier. En op de E17 richting Antwerpen tussen Beervelde en Lokeren, daar nog 10 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q. Ellie Goulding, je hoort Love Me Like You Do na... Ah, ik zeg het, we gaan genieten van die laatste hete temperaturen. Voor nu, Another en 54 Ultra. Q-music. Sounds better with you. Q-music. Joren Linssen. Q-music.

0: Peter uit Scherpenheuvel zegt: Joren, welke hete temperatuur, waar heb jij het over?
1: Gezever.
0: Het is ook garme 23 graden buiten. Ja, maar ja, hey, ik bedoel, er zijn nog mensen in het zwembad op dit moment. De zoontjes van Joy bijvoorbeeld, die mogen langer opblijven, omdat vandaag de laatste mooie, goede dag is. Het is misschien niet heet, maar het is wel lekker warm, toch? Hey, en als we met z'n allen kunnen uitkijken naar de zomer, dan ga ik het niet laten om het er af en toe eens over te hebben. Sarah uit Hammen die doet lustig mee. Want de zomer begint natuurlijk met de foute party. En Sarah vraagt, is er dit jaar ook een thema op de foute party? Ja, ik denk niet dat er ooit een thema is. Wij met de DJ's hebben wel altijd een thema. We zijn ooit als safari gegaan. Ooit een astronautenpak hebben gegaan. Ook dit jaar hebben we, denk ik, een thema. Ik denk dat dat ondertussen is afgeklopt. Maar jij mag komen hoe je wilt. Het belangrijkste is dat je komt. En dat je iets aan hebt.
2: Vorige week scheen de zon bijzonder hard.
3: Oh, laat de zon in je hart.
2: Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.

0: liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Q.

0: tegen mijn verloofde de avond voor we gaan trouwen. Just say, maakt niet uit, just say yes.
1: Doe, echt waar.
2: Joren Linssen.
0: Want ja, dan staan we daar voor dat altaar en dan zegt hij nee, stel u voor, joh. Nee, gaat niet gebeuren. Nee, toch, hè? Nee. Nee, gaat niet gebeuren. Ja, ik ben dus volop bezig met onze trouw. Dat is bij ons alles wat de klok slaat. We zijn bezig met de gastenlijst en met de save the dates, de uitnodigingen die buiten moeten. En je kent dat misschien, ineens komt dan het besef, oké, binnenkort sta ik daar in mijn kostuum, foto's voor de rest van mijn leven. Misschien moet ik toch nog eens extra naar de fitness. Want ik ga echt al 4 dagen per week naar de fitness. Ik heb het nu opgeschaald naar 6 dagen. En ik ben de laatste tijd echt heel braaf. Dus veel sporten, goed slapen. Of enfin, ik slaap. En ook met eten ben ik zo'n mens geworden die naar een salade kijkt bijvoorbeeld. En dan denkt, hoeveel gram eiwitten zouden hierin zitten? Echt vreselijke personen. Ja, dat ben ik nu ook geworden. Dus vanmiddag bijvoorbeeld Caesar salad. En ik dacht, ik doe er een kip in, een eitje, vezels. Oké, past perfect binnen mijn plan. Lekkere Caesar salad gegeten, zonder dressing. Dat vind ik echt niet te niften, maar toch lekker opgegeten. Want dat is dan veel gezonder. En ik zat daar zo echt, kijk mij volwassen zijn. Kijk mij binnenkort trouwen. Kijk mij mijn lichaam onderhouden. Ik was echt fier op mezelf. En ja, ik heb het zojuist al vermeld misschien, maar de eiwitten zijn superbelangrijk voor uw spieren, voor uw herstel, voor uw afvallen. Heel die fitnessbijbel, superbelangrijk. Dus ik weet wat ik eet. Die lunch was goed voor zo'n 65 gram eiwit. Dat heb ik even zo berekend voor mezelf. Maar het vreemde is, ik heb nog meer eiwitten dan normaal binnen. En ik heb niks extra toegevoegd aan die salade. Dus geen extra kip, geen extra ei, geen shake, proteïneshake ernaast. En toch zat er een extra proteïnebron in mijn lunch. Hoe dat komt, hoor je zo meteen. Ik hoop dat je niet aan het eten bent, want het is niet al te smakelijk, kan ik wel zeggen. Hele verhaal zo meteen. Na de vrouw die de nagel op de kop slaat, Sabrina Carpenter. Want ja, die extra bron van eiwitten had een apart smaakje. Deze hoor je na DJ Licious en Milo. Dit is Forever.

Over smaken en kleuren valt niet te twisten, maar toch, als jij vanmiddag zou gegeten hebben wat ik heb gegeten, dan waren we het roerend over eens. Het was ranzig. Ik neem je even mee naar mijn lunch vanmiddag. Caesar salad, the healthy edition. Dus ik scoor mezelf magere kip in de winkel, ik kook een eitje en ik koop slaharten. Goede robuuste sla. Die doe ik allemaal samen, zonder saus. En ik weet, het is niet een ifte, maar dan maak ik mezelf wijs dat het dan veel gezonder is. En plots, bij de derde hap denk ik, explodeert er iets bitters. Een bitter aroma in mijn mond. Waardoor ik op mijn bord kijk en ik zie allemaal vliegen. Die dus in mijn salade zaten. Die ik daarvoor blijkbaar niet voldoende gewassen had, zodat die vliegen eruit waren. Dus ik heb 5 gram extra proteïne binnengekregen dankzij ranzige fruitvliegen in mijn Caesar salad. En ik kan toch niet de enige zijn? Ik kan toch niet de enige zijn die dit ooit heeft meegemaakt, die iets in zijn mond stak en dacht, dit hoort er niet te zitten. Ja, dit kan ook heel dubbelzinnig overkomen, I know, maar goed. We hebben het over eten, hè, vrienden. Wat is het meest ranzige dat jij ooit naar binnen hebt gestoken? Ook een insect? Of kreeg je op restaurant een pluk haar van het keukenpersoneel binnen? Welk smerig goedje heb jij ooit verorberd? We hebben het er zo meteen over na 8 uur, dus laat maar komen in de Q-app.

0: 8 uur, nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gereputeerde Kurt Moens.
2: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
1: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Een enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
3: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Dus ze hebben mij gebeld, 5:45, van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd, van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
1: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. En sport, Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. En het weer nog. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien. Minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
0: 2 minuten over 8, goedenavond. 1 file, je verliest op de E17 richting Antwerpen tussen Berenvelde en Lokeren 10 minuten. Ergens anders sta je niet langer dan 5 minuten stil. En Kim uit Zutendaal die stuurt de file op de E314 richting Genk, wordt veroorzaakt door een brandend voertuig op de pechstrook. Ja, die staat er bij mij niet bij, dus ook rekening houden op de E314 richting Genk. Een brandend voertuig. En Kim heeft ons dat gezegd. Wat zeggen we dan? Merci, Kim!
4: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, vandaag in de show. Wat is het goorste dat jij al eens in je mond hebt gehad? En laten we het proper houden. Het gaat over eten. Ja, maar ja.

hit van Bruno Mars op dit moment. I Just Might. En Bruno Mars kan je altijd blij maken met Chicken Adobo. Dat is een gefotoshopte kip. Nee, dat is niet waar. Dat is een Filipijns gerecht met kip, sojasaus, azijn, look, peper en laurier. Dat is het favoriete gerecht van Bruno Mars, maar daar zijn we op dit moment echt niks mee. Want we hebben het niet over lievelingsgerechten. Integendeel, we doen een bocht van 180 graden in dit programma. Wat is het meest vuile dat jij ooit gegeten hebt? Al dan niet bewust. Bij mij vanmiddag staat sowieso in mijn top 5. Ik had Caesar salad met een lekkere portie vliegjes. Dat is van die vuile, vieze en nog redelijk grote fruitvliegen. Gilles uit Zwalm die zegt, ik heb ooit escargots gekocht in de winkel. Amai, je moet maar willen, Gilles. Maar dat was nog niet het ergste. Het staat vol met

zand. En mijn vader heeft ooit een levende karakool binnengewerkt. Hij dacht dat ze al gekookt was. Mijn maag keert als ik dit soort dingen hoor. Christa uit Lummen die zegt hallo. Ik heb ooit eens een... Sorry als je aan het eten bent trouwens. Hè. Ik had even een trigger warning moeten geven. Dames en heren, als je aan het eten bent, stop er even mee. Ik heb ooit een witte worm in die in een kerst zat, gewoon even in mijn mond gestoken. En de tweede kerstbeet zat er nog één in. En dan ben ik direct moeten gaan alles eruit laten. Dat begrijp ik. Sandra uit Hekelgem die zegt... Als ik eraan denk, dan moet ik er weer, krijg ik weer een paar kokhalsneigingen. Ik heb ooit eens een pizza gekocht via een school voor een goed doel. En plots voelde ik iets hard in mijn mond. Het bleek een tand te zijn. Lekker. Vanavond in de show dus. Wat heb jij ooit al in je mond gehad dat echt te goor was voor woorden? Deel hem mag via de Q-app. Onderweg Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead.
1: Ze doet het behoorlijk in de Q-top 40. Olivia Rodrigo, Drop Dead, steeg van 32 naar 27 vorige week vrijdag. Zometeen een ex-nummer 1 van bijna 20 jaar geleden. Hij hoort ook de nummer 24 uit de huidige Q-top 40. We hebben het vanavond in alle kaarten op tafel over het smerigste dat jij ooit al eens binnen hebt gekregen. Al dan niet bewust. Van eten. Audioberichtje van Luc.
2: Hey jongen, ooit iets heel vies gegeten op vakantie. Het was zwarte risotto met inktvis. Nu, slecht was dat niet, maar ik heb het achteraf allemaal overgegeven.
1: Oh,
2: en sindsdien inktvis en risotto niet meer aan mij besteed. Als je alles zwart overgeeft...
1: Oh, Luc, echt waar. Ik ga je audiobericht afzetten. Oh, sorry, echt waar. Dit gaat er zo weer over. Ik zie ook zo echt de... de exorcist of zo voor mij.
3: Ja, maar dat
1: is echt zo dit. Was er ook een bericht van Flipke uit Haag. Die zegt van... Jij hebt ooit een rauwe mossel gegeten nadat ik hoorde dat mijn opa dat graag lustte. Bleek achteraf niet echt mijn ding te zijn. Flipke, volgens mij bedoelde je opa niet echt een rauwe mossel. Of hè, zo meteen onder andere het verhaal van Sharon uit Gistel. Zij heeft iets meegemaakt toen ze dacht... Oh, zo'n lekker hamburgerke. Hè? Van een fastfoodketen, niet nader te vernoemen. Dat zou nu wel eens lekker smaken.
4: It's
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
7: Q. Q. Sounds better with you. Aren't you?

0: Music met Leona Lewis. En Bleeding Love. En nu toch over bloed gaat. En over dingen die je ooit in je mond hebt gehad, waar je liever niet in je mond had gehad. Chris uit Oostende stuurt, ik ben ooit eens op gyrokamp geweest. Het was toen worst. Wap waarschijnlijk, hè. Worst, appelmoes, patat. Hè. En toen ik de worst opensneed, zat er een pleister in. Waarschijnlijk bij de bereiding van de beenhouwer van zijn vingers geschoven. Bon. Wij gaan naar Sharon uit Gistel. Die heeft ook iets meegemaakt. Een klein beetje hetzelfde als ik. Heeft wat extra eiwitten binnengekregen. Sharon, goedenavond.
1: Dag Joren, goedenavond.
0: Sharon, wat heb jij ooit in je mond gehad?
1: Een helft van een kever.
0: Oh, en waarom geen hele kever als je dan toch bezig was, Sharon?
1: Omdat ik eerst gebeten had en ik wou geen tweede keer.
0: Oké, dus je zat wel een hele kever in het gerecht dat je aan het eten was. Maar je dacht van, daar moet ik even stoppen.
1: Zoiets.
0: Dus de extra eiwitten waren niet nodig voor jou?
1: Nee, hoefde niet.
0: En neem ons eens even mee, waar is dat gebeurd?
1: In de Quick.
0: Ah ja, in die fastfoodketen. Ja.
1: Ja.
0: Oei.
1: Een lekkere kingfish met een beetje keversmaak.
0: Oh, lekker. Een special edition.
1: Zoiets.
0: En jij bent een van de enigen die het heeft kunnen proeven.
1: Ja, want mama heeft aan de andere kant gebeten en die proefde perfect normaal.
0: En hoe hebben ze dat daar dan opgelost?
1: Dus ze hebben gevraagd dat ik een andere moest hebben, maar moest toch geen die meer hebben en ze hebben een helft teruggegeven.
0: En als je nu nog naar die fastfoodketen gaat, we zullen de naam niet meer herhalen, want toch armen zij, ze doen waarschijnlijk ook heel hard hun best. Maar pak je dan een andere burger omdat die kingfish jou te veel doet denken aan die halve kever?
1: Nee,
0: ik
1: bleef toch bij mijn kingfish, wat is super lekker als er geen extra eiwitten in zitten.
0: Ja, we moeten er misschien niet te fel over uitweiden, want Anne Nienhoven zegt, ja, ik ben aan het eten. En wat een onderwerp, jongens. Holder de bolder, die radio toch iets stiller gezet. Sorry Anne, we zijn bijna klaar, absoluut. Maar even over het aroma, hoe smaakte de kever?
1: Ja, een beetje bitter.
0: Ja, toch, hè? Ja, ik proefde dat ook vanmiddag. Ik dacht ze van, dat is een speciaal smaakje of zo. Moet ik niet meer doen.
1: Ja.
0: Oké, okay, Sharon, bedankt voor het delen. Salut, hè.
1: Geen probleem, bye-bye. Q. Q
0: sounds better with you. Allee, en dan nu iets smakelijk. Everywhere I go, lekker. I feel that. Lost Frequencies. I feel that.

niet hoe oud jij op dit moment bent, maar stel dat je luistert en je bent 16, dan moet je heel even niks doen. Iedereen ouder dan 16 wil ik vragen om zo meteen heel even mentale ruimte te maken. Want we gaan in het Q-top 40 hitarchief terug naar het gevoel van 16 zijn. Dus het is mentale ruimte maken, maar echt voor iets heel leuks zometeen. En goed nieuws, je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Q, Q Music. Joren Linssen. Elton John en Dua Lipa hoor je naar Jelly Roll.

0: Sacrifice en Rocketman in de robot, keukenrobot van Dua Lipa. Samen met de bereider zelf natuurlijk, Sir Elton John. Je hoort de Cold Heart, zometeen in de aanbieding 2 tickets voor een metalband. En ik wou vragen of jij toevallig mijn plus one wilt zijn om mee te gaan naar dat concert van die metalband. Na Kamrat en Cameron Withcomb.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

ik heb ook een keer iets gezegd. Hè. Hoeveel mensen er mee willen naar het concert van die wereldberoemde metalband. Ze weten nog niet eens naar waar dat ze kunnen gaan en zeggen, ik ga al mee met jou, Jori. Ja, ja, ik moet nog kiezen ook. Hè. Maar ik ga jullie moeten teleurstellen, vrienden. Want het is eigenlijk gewoon een vrije vertaling van een zin uit het nummer dat op dit moment in het Q-Top 40 hitarchief zit. We gaan terug naar 2001 met Weezer en Teenage Dirtbag. Uiteraard, dat is zo'n nummer dat meteen klinkt als een tienerfilm uit de Zero's. En dat klopt ook, want het zat in de film Loser, film uit 2001. Maar achter die vrolijke amazing vibe zit eigenlijk een totaal ander verhaal over je de outsider voelen. En niet helemaal in een plaatje passen. Dat zal hij misschien op school ook ooit wel gevoeld hebben. En die hoge stem in dat nummer die dat allemaal bezingt, dat is eigenlijk de zanger van Weezer, Brandon B. Brown, die zich ook heel vaak de rare voelde. Ja, en die ene zin, I got two tickets for Iron Maiden, baby. Ja, blijft goud, want dat is eigenlijk hetgene wat je onthoudt van dat nummer. Dat is zo de droom van de crush, het knappe meisje of de knappe jongen misschien ook wel. Maar ik katapoteer het even op mezelf. Het knappe meisje waarvan je denkt, ja, die zal wel gewoon perfect zijn en die heeft geen rare kronkels zoals ik. Dus die zal wel niet mee willen naar Iron Maiden. Maar goed, in het geval van Weezer dus wel. En in het geval van jou niet, want ik heb geen tickets. Maar goed, had wel gekund, want ze treden deze week nog op in Duitsland. Maar daarvoor ben je hier niet aan het juiste adres. Wel dus voor deze, uit het Q-Top 40 hitarchief. Weezer, Teenage Dirtbag.

0: Wieders. Teenage Dirtbag, zometeen een nieuwe vraag voor de nonkels. En daarvoor moeten we naar de supermarkt, dames en heren. En eerst Daphne uit Herk de Stad. En eigenlijk heb ik geen tijd meer te verliezen, want Daphne zegt: wil je alsjeblieft Nooduitgang van Meteor draaien, de Q-topschijf van deze week? Ik heb er zo'n zin in, maar mijn gsm is bijna plat. Dus kan je draaien voor mijn gsm volledig plat is? En nu stuurt Daphne: ik heb nog 4%. Ik heb Daphne ook proberen bellen, wat super dom is natuurlijk, want ik weet dat haar gsm bijna plat is. Dus dan kan ze het helemaal niet meer horen. Daphne, Daphne, daar ga je!
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
3: Dankjewel, Q.
2: Dank you. Q music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Galantis, 5 Seconds of Summer, Lighter.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Yes, lieve vrienden. Iedereen houdt van flauwe moppen. Moppen die vooral nonkels maken. En daarom zijn we allemaal nonkels. Er zit een nonkel in ieder van ons. Dus daarom is het concept heel simpel. Ik stel een vraag en jij verzint er een goed nonkelantwoord op. En voor de vraag van vandaag moeten we naar de supermarkt. En ik moet zelfs mijn muziek een klein beetje aanpassen. Want in de supermarkt begon het liefdesverhaal van Dawn en David. Ze leerden elkaar kennen tussen de groenten. En meer bepaald bij de paarse zoete aardappelen. Want die zijn voor Dawn heel bijzonder. Sinds ze kanker overwon en een harttransplantatie kreeg, is ze heel bewust bezig met haar gezondheid. En daarom eet ze dus elke dag paarse, zoete aardappelen. Blijkt heel gezond te zijn. David wist dus, als ik deze vrouw ooit een huwelijk vraag, dan moet het wel echt op een manier zijn die bij ons past, maar die ook vooral bij haar past. En dus kwam hij fast forward 2,5 jaar later. Nu dus, niet af met een klassiek ringendoosje, maar met een doos paarse, zoete aardappelen. En op de labels had hij boodschappen gezet waaronder: "Hey Dawn, will you marry me?" Dus hij heeft met paarse, zoete aardappelen zijn vrouw, die hij leerde kennen, in de supermarkt ten huwelijk gevraagd. Omdat dat perfect paste bij hun verhaal.
1: 1 vraag.
0: Hoe klinkt daten in een supermarkt? Hoe klinkt daten in een supermarkt? Meedenken mag via de Q-app. Hey, mag ik die wortel even? Ja, parfait. Tot zo. Er zijn nog andere opties en daarvoor reken ik op jou. En nu reken ik vooral op Harry Styles. Want ik ga het zingen. Dit is American Girls. Right.

0: 9 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
2: Wij waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
1: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrodeduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij ook profvoetballer werd.
3: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk. Door mijn kans te krijgen hier, dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
1: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. En het weer nog. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien. Minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg.
4: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, zometeen de vrouw die zo net aankondigde dat ze de soundtrack mag maken voor de nieuwe Toy Story film. Je hoort ze na de pauze.

0: hoop ik zo. Taylor Swift. Dank u. Ja, het gonzen ook al even van de geruchten. Het werd ook al overal geroepen, maar nu is het eindelijk bevestigd. Taylor Swift is te horen in de 5e Toy Story film. Ja, haar fans die hadden al zoiets in het snotje, hè. De Swifties. Want Pixar, de studio achter Toy Story, die had iets gedeeld met Shake It Off, nummer, een van de bekendste nummers van Taylor Swift, daarbij, bij dat ene beeld. En ook op TT haar eigen website verscheen dat beeld vandaag, met een mysterieuze aftelklok erbij. Een uur werden fans doorgestuurd, of een uur geleden tenminste, naar haar webshop, waar dan de cd van de nieuwe single, want het gaat om een single, I Knew It, I Knew You. Daar zagen ze die te koop staan. En dat is de soundtrack van de nieuwe Toy Story film Toy Story 5. Toy Story, met andere woorden. Hè? Verschijnt op 17 juni in de bioscoop. Met onder andere de stem van Tom Hanks voor Woody. Hier bij ons is dat Warren Borgmans, hè. Oh, ik zo'n heerlijk goede stem. En 5 juni, dat is vrijdag, denk ik. Is toch vrijdag, hè? Is vrijdag. Dan hoor je de nieuwe van Taylor Swift. Ook hier op Q. Ah ja. Zeg zo meteen in de show. Wat heeft zangeres Sienna Spyro te maken met Viagra en Superlijm?
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dat is voor zo meteen. Eerste vraag voor de nonkels. En daarvoor moeten we naar de supermarkt, want daar leerde Dawn en Dave.

0: Het elkaar kennen in de supermarkt, gewoon tussen de groenten. Het was bij hen geen komkommertijd, zoveel kan ik je vertellen. Het was zelfs paarse zoete aardappelentijd, want dat is voor Dawn het allerbelangrijkste als ze naar de winkel gaat. Ze heeft een paar jaar geleden kanker gehad, ook een harttransplantatie gekregen en daardoor moet ze nu gezonder gaan leven. En David dacht, ja, als ik ze ooit een huwelijk vraag, dan moet ik dat op een originele manier doen. Dus hij gaf geen ring, maar hij gaf een doos paarse zoete aardappelen. Met daarbij, will you marry me? Antwoord was ja. En mijn vraag is...
1: Eén vraag.
0: Hoe klinkt daten in de supermarkt?
1: Vijf nonkels.
0: Dus hoe klinkt daten in de supermarkt?
1: Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Sandrine. Bedankt voor meedenken. Hoe klinkt daten in de supermarkt? Jou zou ik graag aan de lopende band zien. Oh.
1: Nonkel 2.
0: Hoe klinkt daten in de supermarkt? Nonkel Andy? Ah, Andy. Mag ik mijn banaan even bij jouw pruim komen leggen? Andy. Oh, ik dacht echt zo. Ik dacht, nu gaan we het eens zedig kunnen houden, maar niet, hè?
1: Nonkel 3.
0: Niet erg, zo. Nonkel Kelly die zegt, hoe klinkt daten in de supermarkt? Hé, hey, wat ben jij toch een Casa Nova?
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Louis. Dat is voor de meerwaardezoeker deze. Hoe klinkt daten in een supermarkt? Zeg, scannen wij elkaar? Niet van ergens. Scannen wij... Oh ja, fijn.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Emil. Hoe klinkt daten in een supermarkt? Zeg, meske, die ga ik kol. Want u wil ik wel eens tegen de rouwhaard plakken. Oh. Ja, lekker vrienden. Bedankt voor meedenken. Morgen een nieuwe vraag, nieuwe nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
2: Wat voor een dikke shit.
1: Q-Music.

Merci, monsieur Bob. Love Generation. Q-Music. Nu in de playlist van Q-Music, Sienna Spyro. Maar wat heeft zij te maken met Viagra en Superlijm? Wel, hun gemene deler is, ze zijn allemaal per ongeluk ontstaan. Allee, ongeveer, ik zal het uitleggen. Dus Viagra werd door Pfizer ontwikkeld tegen hartklachten. Ja, een soort van medicament tegen hartklachten. In zekere zin deed het het hartje ook sneller slaan. Maar het zorgde er ook voor dat mannen op leeftijd beneden ook slagkracht bleven hebben. Superlijm was ook nooit de bedoeling. Want wetenschappers gingen in de vorige eeuw op zoek naar doorzichtig materiaal om wapens mee te maken. Maar er zat één stofje in dat materiaal dat alles zodanig hard maakte, ook een soort van Viagra eigenlijk, dat alles aan elkaar ging plakken. En ze dachten, jongen, wat een kutding is dit. En bij één iemand is die lijm blijven kleven en die bracht er dan superlijm mee uit. Schitterend. En dan is er ook Sienna Spyro. Zij is een hele tijd geleden begonnen aan een cursus piano spelen, want zij kan dat nog niet heel goed. En na een paar lessen dacht ze, hé, maar weet je wat, ik kan het nu ongeveer wel. Ik heb een paar lessen piano gehad, dus ik kan nu wel piano spelen. Laat ik Bohemian Rhapsody van Queen eens doen. En dan vooral dit stukje. Maar goed, zo goed kon ze dan ook weer niet piano spelen. En ze geraakte niet veel verder dan dit. Maar achteraf gezien moest ze ook niet verder geraken. Want ze had een wereldhit te pakken. Sienna Spyro en de mislukkeling van Bohemian Rhapsody. Die on this hill.

0: Neem hem er even bij, je Q-app op je smartphone.
1: Repeat of niet.
0: Want het is zover, jij mag punten geven. Repeat of niet, Robin Schulz en Better Times.
1: Q sounds better with you.
0: Het is niet de eerste keer, dus je bent er misschien al gewend aan. Als je het nu nog niet goed vindt, dan stuur je niet. En als je meer wil horen, stuur je repeat. You know the drill.

0: einde. Maar misschien niet in repeat of niet, hè? Lieve uit Cindy Klaas zegt repeat wat? Nee, wacht. Repeat, want het is zomers en dance. Twee favoriete genres samen. Is de zomer een genre? Enfin, als dat voor jou een genre is, als dat voor jou een genre is, Tibe, dan is dat voor mij helemaal goed. Gregory die stuurt repeat. Het zijn van David Guetta, Sia vibes. En dat heb ik graag. Stefanie uit Tongeren zegt repeat. Bram uit Aals zegt niet. Ik hoor dat het goed gemaakt is, maar het pakt mij niet. Het is een beetje te veilig. Ja, dat begrijp ik. Sophie uit Kortrijk zegt, ik word hier instant goed gezind van. Niet nadenken, gewoon meezingen. Laura uit Sint-Niklaas die zegt repeat. Die productie zit goed en het heeft een positieve energie. Perfect voor tijdens de avond. Ik rij op dit moment naar huis en het doet wel iets met mij. Oh. Niels uit Hasselt die zegt repeat. Die Robin Schulz vibe die werkt gewoon niet te moeilijk. Goeie beat, blijft hangen en je hoort hem. Daarom ook morgenochtend gewoon weer terug bij Matthias van den Bulken. Weliswaar een tiende en een laatste keer. Dus morgen bij Vincent Live om 5:20 hoor je een gloednieuw nummer in repeat of niet. Wees daar met z'n allen. En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Kunnen we lekker doorcruisen. Zometeen zelfs in de Ferrari van James Hype na Alex Warren.
1: Joren Linssen.
0: Dit

0: zouden we dan nog kunnen regelen dat we zo met z'n allen in een Ferrari naar Flanders Expo rijden? Zou ik wel nog leuk vinden. Is er ook budget voor? Ik kijk even, krijg je reactie. We zitten in de foute maand, vrienden. Het is 1 juni. 26 juni is absoluut niet meer vers. 25 dagen nog en dan is het foute party. Als je erbij bent, nu al het feest van het jaar. Anders gaan nog snel tickets kopen, jongens, voor het te laat is. En sinds vandaag kan je op qmusic.be of via de Q-app kan je ook... ja, is er een nieuwe feature in verband met de foute party. Dan kan je jezelf aankleden. Met de foute generator. Foute party generator of zoiets. Ja, ik zeg of zoiets, want ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik ben een beetje in mijn gat gebeten in verband met die... Ja, met die generator. Die heeft van mij een soort... Ja, moet er zo meteen eens over hebben. We hebben het er zo meteen over. Na Maxime en Babette en dat andere olijke duo Will.i.am en Eva Simons.
1: Vorige week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het... Tickets voor de foute party.
2: Ik ben proud.
3: Ik ben proud.
2: Zo. Ik ben proud to be
4: fout.
5: Proud to be
4: fout. Proud to be
1: fout. Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta. Zo

0: AK iets vragen zeg. Will.i.am, Eva Simons en This is Love bij Q. Het is 1 juni. Weldra 2 juni, maar goed, de foute maand is begonnen. En sinds vandaag kan je jezelf klaarstomen voor de foute party. Met de foute generator. Die vind je via qmusic.be of via de Q-app. Dan kan je jezelf dus in een fluo-outfit stoppen, maar ook in een fitnesspak, fout fitnesspak en ook luipaardprint. En vandaag is er op onze Instagram een carousel gedeeld van de Q-DJ's die door de foute generator zijn gehaald. Ik overloop het even. Je hebt als eerste Maarten en Dorothee. Die hebben natuurlijk een luipaardprint aan, want ja, Dorothee is een en al leopard. En ja, Do ziet eruit als Tina Turner, maar dan 3x7. En Maarten als een Romeo. Dus dat bij elkaar, heel fijn. Vincent Virus, wat me daarbij opvalt, echt waar, ga checken op de Instagram van Q. Die heeft twee brillen, dus zijn eigen bril. En dan nog een foute bril, een fluobril. Jolien Roets, die heeft geen tattoos meer. Matthias van den Bulke heeft pluimen in zijn gat. Vincent van Geel staat er wel nog mee. Echt, de vrienden van de vroege ochtend, die gaan hier fier op zijn. Vincent heeft zo een bril met zo allemaal strepen door. Zo, ook een fluo. Dan heb je Emma Salde, die is 28 weken zwanger en die staat daar echt waar als een Jane Fonda te stralen. En dan, lieve vrienden, heb je mij. Ik wist niet wat ik zag. Ik had mezelf niet herkend. Dus ik zie eruit als een dame van middelbare leeftijd met een kort pittig kapsel. Ze hebben mij ook de luipaardprint aangedaan met de foute generator. Ik zie er niet uit. Ik ben een soort van kruising tussen George Michael, Pink en Pascalke van de Kampioenen. Echt, joh. Dus het lijkt alsof ik zo meteen de kleinkinderen van school ga halen. Zo zie ik eruit. Maar echt zo'n foute, zo'n rokersvrouwtje. Zo iemand die zo praat. En die zo meteen, oh, de kleinkinderen en onze Kenji. Oh, wat een stoere kerel. Zo zie ik eruit. Dus, lieve vrienden, als je op een bepaald moment de foute generator gebruikt en het is niet volledig wat je verwacht, dat is 100% de bedoeling. Dus als je er ook uitkomt als een vrouw van middelbare leeftijd met een kort pittig kapsel die heel veel gerookt heeft, dan is dat zeer normaal. Ik heb het ook meegemaakt, je bent niet alleen. En nu alleen maar hopen dat er nog mensen zijn, want anders is het zeer gênant voor mij. Enfin, je voorbereiden voor de foute party kan met de foute generator qmusic.be of de Q-app. En wanneer had je die tickets moeten kopen?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ah, wel ja, yesterday was ideaal geweest, vandaag kan ook, maar stel het niet uit tot morgen.

0: Hey van Max, Back to Music, Sweet But Psycho. En ja, ze is er hoor, dames en heren. Emma Salden.
1: Hallo. Hallo.
0: Dat is het verkeerde muziekje voor jou. Ik heb normaal gezien een andere muziek. Wacht.
1: Het klinkt wel heel spannend.
0: Klopt, helemaal zo spannend. Is het ook allemaal niet. Wacht, we doen dit even opnieuw. Emma Salden. Al meer zoals van ouds, maar het is natuurlijk ook alweer 3 weken geleden. Kun je het geloven?
1: 3? Ik dacht 2.
0: Het is 3 weken geleden.
1: Amai.
0: We hebben elkaar 3 weken niet gezien.
1: Maar je ziet er goed uit.
0: Ja, hier wel, maar op de foto van de foute generator. Wat is dit,
1: ja,
0: man?
1: Daar ben je echt heel lelijk. Je hebt echt je 2 vingers in een stopcontact gestoken.
0: Maar echt waar, ik heb het zojuist omschreven als de kruising tussen George Michael, Pink en Pascalke van de Kampioenen.
1: Ja, het is echt niet goed.
0: Het is niet goed. En dan sta jij ernaast en jij bent echt zo de Jane Fonda van Q-Music.
1: Maar dat is ook echt zo, hè?
0: Ja, nu kunnen we daarover discussiëren natuurlijk.
1: Ik heb gewoon een beetje een dikkere buik omdat ik zwanger ben, maar ik ben nog altijd heel veel aan het sporten.
0: Ja, dat is wel waar. Je doet nog altijd, wat is dat, reformer pilates?
1: Zeker en vast. Ja. En na mijn zwangerschap zie ik er terug zo uit.
0: Of zo, dat kan ook. Dat als ik. Hey, Emma, wat zit er vanavond in de show?
1: Ik heb jou eigenlijk nodig. Moet jij onmiddellijk door naar je show?
0: Ja, nee, maar ik blijf altijd nog even. Maar is het daarvoor? Heb je een vraag?
1: Het is fysieke arbeid. Daar heb ik jou voor nodig.
0: Oh, het is iets anders dan anders.
1: Ja, het is niet gewoon babbelen, zitten op een stoel en in een microfoon leuteren. Ja. Ik heb jou echt nodig voor iets.
0: Oké.
1: Okay. We gaan het niet met 2 doen. Je moet het alleen doen.
0: Ik moet het alleen doen?
1: Ja, ik ga niet meedoen.
0: Maar had je mij niet voor kunnen inlichten of zo? Want... Wat moet ik doen? Ga ik zweten? Want ik heb geen deel meer.
1: Zweten ga je zeker doen.
0: Wat?
1: Maar ik kon jou niet op voorhand inlichten, omdat een man van de balie net zei tegen mij van Emma, het is er.
0: Het is er.
1: Ja, en dan dacht ik, maar er is niemand in de buurt buiten Joren, dus dan ga ik het aan Joren moeten vragen.
0: Ik ben de enige oplossing.
1: Ja, en wel de beste oplossing ook.
0: Ja, maar dat kun jij nu al zeggen, anders heb je geen iemand. Ja, dat is wel waar.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
0: Ja, tegen een zwangere vrouw zeg je niet nee, dus dan blijf ik wel even zeker. Is goed. Oh, jongens.

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Niels.
1: Een goede avond. In Noord-Holland is zeker één dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugowaard. Nog twee andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld. En op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestelwagen zeker 20 andere auto's aangereden en ook een motorrijder. Volgens de politie vielen er meerdere gewonden. De bestuurder van de bestelwagen is opgepakt. En autobedrijf Het Ros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Collega Jeroen van der Aura.
2: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar De Lijn, die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Ros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
1: Ja, het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
3: Genk is natuurlijk de flagship van deze drie clubs. Om alle drie clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners drie clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal opleveren. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
0: Op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest. Dus we kunnen gewoon lekker beginnen met de show. En het is heel belangrijk, want dit heb ik echt nog nooit gezien.
4: Music.
0: Ja, er is een gigantisch pakket voor mij geleverd. Het is te groot om het zelf te vragen. Ja, Joren, wil jij het even gaan halen?
5: Ja, zeker.
0: Dankjewel.

0: Kygo met Save My Love. Aha, welkom, welkom bij de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is Joren.
1: En massaal.
0: Die van Q-Music, inderdaad.
1: Ah, die van Q-Music.
0: Sophia Dendermonde die zegt: goedenavond, ik ben ook nog aan het werk, dus ik luister zeker. Ik ben heel blij dat jij erbij bent, maar, ik ben ook zo dankbaar dat, Joren, dat jij hier nog even kon blijven. Want ik zit met een probleem.
1: Ja, maar je hebt er ook veel te veel plezier in, dus ik vertrouw het niet.
0: Maar omdat het wel echt heel schattig en heel leuk is, want er is hier een pakket voor mij geleverd.
1: Ja.
0: Maar, één probleem, het is mega groot en mega zwaar.
1: Oh, is dit het moment dat jij voor jezelf een standbeeld besteld hebt?
0: Maar ik heb gewoon een beetje hulp nodig.
1: Oh, maar niet zo beginnen, want dat is een zwangere vrouw die zegt: ik heb gewoon een beetje hulp nodig. Ja, dat kan ik niet tegen. Dat vind ik moeilijk.
0: Maar jij bent de enige die hier nog rondloopt. We zijn met twee, we kunnen elkaar toch versterken. Ik ben dus 28 weken zwanger op dit moment. Ik mag niet meer heffen.
1: Ja, maar... Ja, wat moet ik nu... Ja, het is goed, ik zal het gaan halen. Ja,
0: dank je.
1: Ik heb geen kans om nee te zeggen.
0: Ja, jij zit ook elke dag in de fitness, hè, dus jij mag zo'n zware dingen wel dragen.
1: Oh,
0: je gaat dat toch kunnen?
1: Zou ik er fitnessoefeningen mee kunnen doen? Kan ik er fitnessoefeningen mee doen?
0: Het is wel heel zwaar. Hoeveel kilo kan je heffen?
1: Maar hoeveel kilo kan ik heffen? Ja, dat hangt af van oefening tot oefening. Maar ik denk gewoon oppakken. Moet ik het gewoon oppakken?
0: Mij lukte het niet, hè. Zo zwaar was het.
1: Ja, maar jij kunt volgens mij... Toon uw paparmen eens.
0: Ik denk... Ja, ik heb al lang niet meer mijn armen getraind. Maar ik denk als ik het probeer, dat mijn water breekt.
1: Het is zo zwaar.
0: Ja, het is echt zwaar. Het staat ook niet hier. Het staat in het magazijn. Dus dat is toch nog even wandelen.
1: Maar wacht, is hier een verzekering voor afgesloten? Want als ik zo iets in mijn rug krijg, dan...
0: Je moet een karretje meenemen, goed?
1: Maar wat zit er allemaal van plan?
0: Maar
1: wat
0: neem een
1: besteld?
0: Karretje mee... En het is, ben je al aan je 10.000 stappen geraakt vandaag?
1: Nooit.
0: Wel, voilà. Dan kan je nog even naar het magazijn wandelen en terugkomen met een heel zwaar pak. Dan heb je ook alweer je workout voor vandaag gehad.
1: Oh, garme, die virus, man. Is dat thuis ook zo dat jij je continu commandeert?
0: Oh, maar, dankjewel, Joren.
1: Ja.
0: Het staat op mijn naam, Emma Salde.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Herkennen.
1: Oh.
0: Voilà, Joren die vertrekt naar het magazijn. Oh. Dan kan ik hier gewoon rustig wachten en kan ik nog wat muziek voor jou draaien.

0: dus vandaag hier op Q een pakket voor mij toegekomen. Het is keigroot. Het weegt heel veel. Ik ben op dit moment 28 weken zwanger. Dus de allerliefste Q-DJ Joren, die is nog even blijven hangen na zijn show. En die is dat voor mij gaan halen in het magazijn. Fenna uit Ham, die zegt, heb jij een stofzuiger of een co-sleeper besteld? Een co-sleeper is het niet, want dat heb ik al. Maar ik ga even kijken waar Joren blijft. Want dat magazijn is wel ver weg, dus ik hoop dat hij op tijd terug is. Joren! Joren! Ah. Oh, dankjewel.
1: Echt waar, ik heb me weer de kemel geslagen in dat magazijn.
0: Oh, dank je. En wat vind je ervan?
2: Ja, echt die vrouw van dat magazijn zei, ah, meneer, is het zo ver? Ik zo, nee, tuurlijk is het niet zo ver. Ik doe dit voor een vriendin. Ja, dat gelooft ook niemand, hè. Ja, Emma Salde, dit zijn gewoon pampers, man.
0: Ja, en weet je hoeveel?
2: Wacht, staat het er niet op? Wacht, hoeveel pampers? 22.
0: Nee.
2: 15 x 80. Wat? 15 x 80, erg jij?
0: Ik denk dat ik 180 pampers besteld heb.
2: Hier staat 15 x... Ah nee, dat zijn... Ah,
0: nee,
2: dat babydoekjes.
0: Ik heb nog iets anders besteld ook.
2: En dat weegt zoveel, die babydoekjes. Waarom weegt dat zoveel?
0: Ja, het zijn luierdoekjes en pampers.
2: 180. Hoeveel dagen kom je daarmee toe?
0: Ik hoop heel lang. Ja, maar... Volgens mij, je kan daar toch lang mee doen.
2: Nee, maar dat produceert
0: pampers.
2: Wat, hè. Dat produceert wat, hè. Zeker uw kleine, die gaat dat vol schijten, niet normaal.
0: Maar dus... je mag het eens open doen, de doos. Want het is voor mij echt de allereerste keer dus dat ik pampers besteld heb. Voor mijn dochter, die eraan komt in augustus. Dus je mag de doos eens open doen, hè. Van de pampers, hè.
2: Wat verwacht jij dat er gaat inzitten?
0: Iets heel schattig.
2: Maar pampers? Ik bedoel... Oh, ja, allee dan.
0: Volgens mij gaan die pampers super cute zijn.
2: Oh, oké, wacht. Oei, maar ja, maar ik moet zien, want ik heb een schaar vast. En ik moet zien dat ik niet in uw pampers snij, dat je er al twee kwijt zet.
0: Ja,
2: dat
0: nee,
2: er maar 178 zijn. Ja, maar ja.
0: Voilà, de doos gaat open. Dat is een gigantische grote kartonnen doos waar dus 180 pampers in zitten op dit moment.
2: Man.
0: Oh, dat gaat zo schattig zijn.
2: Maar ik moet wel zeggen, ruikt heel lekker.
0: Ja, ja, maar dat is goed. En baby's ruiken in het algemeen heel lekker.
2: Maar zeg, hoe groot is dat, man?
0: Oh, dat is veel.
2: Hey, dit zijn wel... Hier kun je echt een
0: keer... Maar haal er eens een pamper uit. Ik wil eens zien hoe dat er in het echt uitziet. Want het is voor de kleinste maat.
2: Ik heb nog een pamper gezien.
0: Dus dat gaat heel schattig zijn.
2: Echt waar, ik had beter nee gezegd.
0: Allee, Joren, jij wilt toch ooit ook papa worden?
2: Ja, ooit wel, ja. Zal ik het eens open doen?
0: Ja, doe het eens open.
2: Bij mij past het al niet meer.
0: Oh, maar doe het eens open.
2: Ja, hier. Dit is op dit moment... Dus de luier die Emma rond het ding van haar kind gaat doen.
0: Ja. Want het is een dochter.
2: Het is, ja, juist. Ja.
3: 1 kilometer.
0: Oei, dat heb ik niet nodig. Sorry.
2: Het is iets anders. Maar dus ik heb de pamper... Ja, oh, schattig. Ik heb de pamper nu vast. Hij ruikt. Ik wist niet dat pampers zo geroken.
0: Oh, maar mag ik het ook eens vasthouden?
2: Ja, tuurlijk. Het zijn jouw pampers natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: Daar ga je.
0: Oh.
2: Maar eigenlijk vind ik dat we nu een kind nodig hebben, zodat
0: maar
2: je ook al eens...
0: Het ziet er wel super schattig uit. Kijk hoe klein. Daar gaat dan zo'n klein poepeken in zitten. En er staat een olifantje op, hè.
2: Weet je al hoe je het gebruikt?
0: Nee.
2: Jij weet nog niet hoe je een pamper aandoet?
0: Nee. Daarvoor mag je morgen terugkomen.
2: Gaan we morgen testen?
0: Niet bij mij, hè.
2: Waarom? Bij wie dan?
0: Dat geraakt niet rond mij, hè.
2: Je wou het bij mij doen.
3: Sowieso luistert er iemand die...
0: Ah wel, de vraag van vanavond is dus onlangs voor de allereerste keer iets gedaan heeft. Want ik heb dus voor de allereerste keer pampers en luierdoekjes besteld.
2: En morgen voor de allereerste keer een pamper aangedaan bij een collega. Fijn.
0: Nee, maar het is wel super schattig. Er staan dus olifantjes op. Een mama-olifant, een baby-olifant. Oh. Het ruikt super lekker.
2: Ik vraag me nu af, iedereen die niet zwanger is, denkt die daar ook zo over? Is dit effectief schattig of ben ik de enige die denkt, zeg maar pampers?
0: Wacht maar tot je zelf papa wordt. Maar dus de vraag van vanavond gaat dus als volgt. Wat heb jij voor de allereerste keer ooit gedaan? Dat mag je nu even laten weten via de Q-app. Joren, dankjewel om even te blijven en om het pakket te dragen.
2: Ja, moet ik die dan ook wegzetten? Want jij gaat dat ook niet kunnen dragen.
0: Ah ja, dat zou heel vriendelijk zijn. Dankjewel.
2: In uw auto zeker.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ondertussen krijg je van mij nieuwe muziek van Shakira. Dit is Die Die.

0: Jake Rees met Ellie bij Q. Ik heb dus vandaag voor de allereerste keer pampers en luierdopjes besteld. Want ik ben op dit moment 28 weken zwanger. Die zijn ook daarnet toegekomen op het werk. Het is echt heel schattig hoor. Het is een mini pamper. Er staat een baby olifantje op en een mama olifant. Dus ik vind het heel schattig. QDJ Joren die denkt daar helemaal anders over. Maar goed, daarom gaat de vraag van vanavond wel als volgt.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: onlangs voor de allereerste keer iets gedaan heeft. Bij mij is dat dus pampers en luierdoekjes kopen. Bij Sophie uit Leden is dat iets helemaal anders. Die zegt, ik heb voor de allereerste keer een piercing gezet. Anneke uit Gaveren die is afgelopen weekend voor de allereerste keer naar het schoolfeest van haar dochtertje geweest. Er is ook nog Sanne uit Essen.
2: Wel Emma, ik heb recent 2 keer iets nieuw gedaan. Ik ben voor de allereerste keer naar een dansshow gaan kijken. En dat was uiteraard de dansshow waar mijn zoontje in meedanste. En dat was echt super cute en super schattig. En daarbuiten ben ik ook met de mamavriendinnen een boekclubje gestart, zodat we terug meer lezen. Want wij lezen allemaal graag, maar het kwam er nooit niet van. En nu deze maand hebben wij de eerste boekbespreking van onze eerste gekozen boek. En ik kijk er eigenlijk wel naar uit, want het is allemaal eigenlijk wel gewoon super leuk. Doei!
0: Amai, super veel succes daar. Er is ook nog Anthony uit Herzelen die zegt, ik ben samen met mijn vrouw voor de allereerste keer op date gegaan na de geboorte van mijn zoon. Dat kan ook eens deugd worden. Zometeen dan hoor je ook nog het verhaal van Lindsay uit Putten. Die wil heel graag zometeen op nationale radio haar excuses aanbieden. Want die heeft iets gedaan waar je echt heel kwaad van kan worden. Ze gaat het je zo meteen zelf uitleggen en je gaat denken, dit kan niet. Dus ze wil graag sorry zeggen. Hier op Q zo meteen. Eerst nog Bruno Mars.

0: van Bruno Mars in de late avondshow van Q. Nog voor 11 uur kan je meespelen met de enige echte showbiz quiz. Dat gebeurt elke avond. Maar deze maand is het een specialeke. Ik leg het je zo meteen uit.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: onlangs voor de allereerste keer iets gedaan heeft. Daar gaat het eerst over. Dat is de vraag die zo net de groep is ingegooid. Omdat ik dus voor de allereerste keer pampers en luierdoekjes besteld heb. Want ik ben 28 weken zwanger op dit moment. En Lindsay uit Putten die hangt aan de lijn. Lindsay, wat heb jij voor de allereerste keer ooit gedaan?
2: Wij hebben vorige week voor de eerste keer gevlogen met ons dochtertje van bijna 2,5 jaar. Dat was heel spannend.
0: Ja, inderdaad, dat is heel riskant. Naar waar zijn jullie gevlogen?
2: We zijn een weekje naar Mallorca gevlogen. Dat was ongeveer een tweetal uurtjes, dat tweetal uurtjes en half vliegen.
0: Ja, oké. Belangrijke vraag. Hoe was de heenvlucht?
2: De heenvlucht was eigenlijk heel positief. Het was allemaal nieuw voor haar. Dus dat vond ze allemaal wel heel fijn. We hadden ook hele leuke achterpassagiers achter ons zitten die dat ook wel heel behulpzaam waren. Waar ze ook wel een beetje een klik mee hadden ook wel. Dus de heenvlucht was eigenlijk heel relaxed en heel rustig. Dus dat was heel fijn voor een eerste vlucht.
0: Maar ik voel hem maar komen. Want ik durf het bijna niet vragen, maar hoe was de terugvlucht dan?
2: De terugvlucht was kort gezegd een hel. Dus die was heel pittig inderdaad, de terugvlucht. We moesten ook om 19:30 in de avond terug opstijgen. Oh. Dus het was, ja, meestal gaat ze zo rond 19:30 slapen. Dus ze was al oververmoeid. Ze had weinig geslapen die dag. Dus ja. Het was echt super, super moe op het vliegtuig. We konden ze moeilijk met iets bezighouden, moeilijk afleiden. Dus het was heel veel aan het wenen. We ook niet bij papa zitten. Het was enkel mama. Dus het was mama en mama kon ook niet veel goed doen. Dus ik was heel blij dat wij geland waren.
0: Ja, ik denk dat de medepassagiers ook heel blij waren, maar tijdens de vlucht iets minder blij.
2: Klopt, inderdaad.
0: Misschien, hè, Lindsay, het is heel goed dat ik jou dan nu aan de lijn heb. Misschien moet je even van dit moment gebruik maken om sorry te zeggen tegen je medepassagiers.
2: Ja, inderdaad. Ah,
0: dat weet je nog naast wie je zat ongeveer?
2: Naast ons zat eigenlijk, alleen naast mijn man, want mijn man zat tussen het middenpad, daar zat een oude dame eigenlijk. Ik heb toen wel tegen het einde van de vlucht gezegd van sorry alvast voor het moeilijk zijn van mijn dochtertje, maar ik kreeg jammer genoeg weinig reactie terug, dus ik had al het gevoel dat het ook niet zo fijn vond.
0: Oh, dat is zo erg. Wel, wacht, hè, ik ga nog een gepast muziekje voorzien. En dan mag jij even sorry zeggen tegen de oude dame naast je en tegen iedereen natuurlijk die op het vliegtuig van Mallorca naar Zaventem zat. Maar welke dag was het? Donderdagavond?
2: Het was donderdagavond, inderdaad.
0: Voilà, afgelopen donderdagavond. Het muziekje staat hier klaar. Lindsay, ik tel af van 3 naar 1 en dan mag jij je ding doen. 3.
2: Oké.
0: 2. 1. Ja.
2: Ja, we willen toch nog eens onze excuses aanbieden voor alle passagiers die mee op het vliegtuig zaten van Mallorca. We hoopten allemaal op een rustige vlucht, maar ons Marietje heeft daar helaas een andere wending aan gegeven. Dus ik denk ook dat iedereen wel blij was dat we geland waren. Dus bij deze, jammer genoeg, geen rustige vlucht, maar toch een heel huilerige vlucht dat het was.
0: Steek het maar allemaal op je dochter, dat is goed.
2: Voilà.
0: Lindsay, geen idee of dat de excuses aanvaard zijn, maar goed gedaan. Tot ziens, hè.
2: We zullen zien. Oké, dankjewel.

klaar om mee te spelen met de Showbiz Quiz en hou dan vooral de Q-app klaar. En zoals ik al zei, het is een specialeke vanavond. Het is eigenlijk een volledige maand een specialeke, want de Showbiz Quiz is in een nieuw jasje gestoken. Het wordt zo meteen helemaal duidelijk, na Bibi Rexha en Faithless.

0: Imagine Dragons met Natural.
1: De Showbiz Quiz.
0: Elke avond kan je uiteraard meespelen met de Showbiz Quiz. Het is heel eenvoudig, hè? Jij krijgt drie vragen over wat er dus vandaag op 1 juni 2026 gebeurd is in de showbizwereld. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Maar... zoals ik al zei, is het een specialeke deze maand. Omdat de foute maand bij Q begonnen is, spelen we een volledige maand de foute Showbiz Quiz. Het principe blijft exact hetzelfde. Enkel de vragen die zijn een beetje anders. Jij krijgt vragen over foute artiesten of foute films, acteurs of actrices. Ga zo maar door. De foute Showbiz Quiz is bij deze geboren. En wil jij vanavond de allereerste kandidaat zijn van de foute Showbiz Quiz, dan moet je nu de Q-app erbij nemen en moet je het woord showbiz doorsturen. Dat heb ik van jou nodig. Laat maar komen en wie weet speel jij mee zo meteen. Veel succes!
2: It's playtime.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: De hoogste nieuwkomer in de Q-top 40, die komt eraan. Danny, weet jij wie dat is toevallig?
1: Geen idee. Kan ik niet meer.
0: Dat is nu jammer. Hopelijk gaat het quizzen zo meteen iets vlotter. Want we duiken de showbizwereld in, hoor. Gert Verhulst, die weet eigenlijk heel weinig over het huwelijk van zijn zoon, Victor. Enkel dat hij mag helpen financieren. Mick Jagger, die hint op een nieuwe tournee met de Rolling Stones. Dat zou de moeite zijn. Dua Lipa, die is trouwens in het geheim getrouwd. En er is nog veel meer gebeurd, hoor.
2: De Showbiz Quiz.
0: Goedenavond en welkom bij jouw dagelijkse afspraak met de Showbizwereld. Gastvrouw van vanavond. Mezelf, Emma Salden. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Danny Herselt uit Roosendaal.
0: Van waar kom jij?
1: Ik kom uit Roosendaal.
0: Ah, Roosendaal. Danny, het is dus vanavond de foute Showbiz Quiz, want het is foute maand bij Q, dus we spelen vanaf nu elke avond de foute Showbiz Quiz. Wie is jouw favoriete foute artiest?
1: Willy Sommers.
0: Ah! Hier rond en rond en rond. Maar ook van deze, hè. 7 Anjou, 7
1: Rozen. Oh. Inderdaad.
0: Danny, ben jij een meezinger?
1: Ja, af en toe onder de douche kan ik dat zeker, komt dat zeker mee.
0: Ah, voilà. Of misschien in de auto, want ik hoor dat je op dit moment nog onderweg bent. Voorzichtig, hè?
1: Ja, heel voorzichtig. Ik let op.
0: Dat is goed, Danny. Jij krijgt 3 vragen dus over wat er vandaag in de foute showbizwereld gebeurd is. Het draait dus allemaal rond foute artiesten, foute acteurs of actrices of films. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dat hoor ik graag, Danny. Dan wens ik jou heel veel succes. Vraag 1. Welke zangeres die jaarlijks ook heel hoog scoort in de foute 728, heeft 10 extra concerten aangekondigd in Parijs?
1: Céline Dion.
0: Hey, ging vlot. Inderdaad. 1 cinematicket op zak. Volgende vraag. Haar totaal staat dan trouwens op 26 concerten. Dat is zot. Welk fout tv-programma op streams heeft de eerste beelden gelost van de reunie? De gemoederen lopen heel hoog op na de relatietest in Thailand.
1: Temptation Island?
0: Ja. Oeh, Danny, 2e cinematicket op zak. Laatste vraag. Welke 2 ex-rode duivels doen mee in de videoclip van het WK-lied van Samson en Marie?
1: Als ik me goed kan herinneren, als ik het goed nog weet, ik denk Rajan Nainggolan en Olivier Descartes.
0: Hé, ging vlot, goed herinnerd, Danny. 3 juiste antwoorden, dus 3 cinematickets voor jou. Proficiat.
1: Top.
0: Zalig. Dankjewel om mee te spelen. Yo, wat is er lang geleden? Ja, dat je nog eens gewonnen hebt of dat je naar de cinema gegaan bent?
1: Naar de cinema, inderdaad. Dat is al een tijdje geleden.
0: Dan
1: dus,
0: wens ik jou
1: een mooie binnenkom.
0: Voilà, dan wens ik jou een spetterende avond tegemoet. Dankjewel om mee te spelen. Weet je ondertussen al wie de hoogste nieuwkomer is in de Q-top 40?
1: daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Dat is jammer. Deze hit is nieuw bij Q. Het zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

Martin Garrix. This heart is bleeding. En Ed Sheeran met Repeat It. I love this feeling. Het is bijna 11 uur. So en voor als je het nog niet doorhebt, je luistert nog altijd naar de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q natuurlijk. Ook nog tot middernacht staat de Q-web mega open voor jou. Dus laat even weten wat het allerlaatste uur van de dag, het allerlaatste uur van maandag 1 juni voor jou in petto heeft. Laat maar komen via de Q-web.

0: uur. Heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker één dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog twee andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er daar precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. Oplichters stuurden hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen geregeld gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport, Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. En het weer nog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer ook bij 19 graden.
0: En goed nieuws, als je op dit moment nog in de auto zit of je moet nog ergens naartoe vertrekken, het gaat lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Emma Salden.
0: Ah, topkeuze van jou om het allerlaatste uur van je dag samen met Q door te brengen. Zometeen Justin Bieber na Turn the Lights Off.

0: berichtje binnengekomen van Maarten uit Ieper. Een hele goede avond. Die laat weten dat hij nu pas onderweg is naar het werk. Hij moet om middernacht beginnen en hij moet door tot morgen vroeg 8 uur. Veel succes daar.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuw binnengekomen ook in de Q Top 40 op plek 38. Camille, met nu dat je weg bent.

van de dag, ook al duurt die nog minder dan een uur, want het is 10 over 11. De winnares van So You Think You Can Dance, Femke, is een danseres bij Camille. Voilà, dan weet je dat ook weer. Nu dat je weg bent bij Q. En er is trouwens nog voor ieder wat wils vanavond. Een gitaar zometeen, dankzij Within Temptation. Eerst wat steviger, hè? Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It bij Q.

0: Even zo alle zorgen van de werkdag en van de maandag eruit gebruld met Within Temptation en Smash Into Pieces, Somebody Like You.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Onder andere Gino uit Heist op den Berg, die is op dit moment nog zijn reis naar New York aan het plannen, samen met zijn mama. Hij zegt, beter laat dan nooit, we vertrekken zondag. Dus goed bezig. Sabrine uit Genk, die is jarig vandaag. Happy birthday. Goedenavond, Sanne uit Essen, die is er ook nog bij. Hallo.
2: Hey, dag Emma.
0: Wat ben jij nog aan het doen?
2: Wel, ik ben eigenlijk heel saaie dingen aan het doen. Ik ben de was aan het ophangen, de afwasmachine aan het uitlaaien. De wasmachine uitlaaien, ja, die dingen.
0: Maar Sanne, het is 10:40.
2: Ja, ik weet het, maar we zijn ons huisje aan het renoveren en mijn man is zelfs nu nog aan het schilderen.
0: Wat blieft?
2: Dus ja, we zijn wel even bezig.
0: Oh. En hebben jullie buren?
2: Ja, soort van. Wij wonen in een bos, dus...
0: Ah, oké. Okay. Nee, maar als jullie nog zoveel lawaai aan het maken zijn...
2: Ja, wel, maar wij kunnen dat heel stil, want eigenlijk ik denk niet dat iemand het door heeft dat wij nog bezig zijn.
0: Amai, zeg. Ja, dat vind ik echt wel chapeau, hoor. En wat moet er allemaal gebeuren van huishouden?
2: Ja, de zoon moet morgen naar school, dus ik kan boterhammetjes smeren. Zijn boekentasje nakijken. Oh. Mijn beestjes nog verzorgen, want ik heb hier een halve dierentuin. Ja, ik zeg het, ja, wat is wel belangrijk. Dus ja, er staat nog wel wat beleid. Ik ben bezig tot het einde van uw show, zeker.
0: Ah, wel, dan blijf ik nog tot middernacht bij jou. Maar allee, zeg, mama zijn is dus echt vermoeiend.
2: Goh, het is een leuke vermoeidheid, hoe raar dat ook klinkt. Ja,
0: want ik word in augustus, mama, hè, maar als ik jou zo bezig hoor, dan denk ik, halleluja.
2: Wow, dat komt helemaal goed. Je wordt dat ook gewoon zo, hè?
0: Ja, ja, liever niet eigenlijk. Maar goed.
2: 18 jaar duurt dat maar.
0: Dan zijn ze het huis uit, hè?
2: Ja, of dan trekken ze hun pan al en slapen ze zelf tot 12 uur.
0: Ja, voilà, inderdaad. Dan kunnen ze hun eigen was doen en hun eigen was opplooien. Goed, wow. Stan, nu ik jou toch aan de lijn heb. Ik ben blij eigenlijk dat je nog bezig bent met het huishouden en dat je nog naar de avondshow van Q luistert. Want stel je voor, het allerlaatste nummer dat hier vanavond op 1 juni 2026 op Q gedraaid wordt, stel je nou eens voor dat jij mag kiezen welk nummer dat wordt. Welk nummer zou je dan graag willen horen?
2: Goh, dat vind ik echt moeilijk, want er zijn veel nummers. Hè. Van de Pink krijg ik altijd wel veel enthousiasme.
0: Okay.
2: Dus Pink is altijd een goede keuze.
0: Pink.
2: Maar het is dan dat ik aan, binnen een half uur is mijn petekind jarig. Dat wordt een tiener vanaf dan. Dus misschien dan iets in die richting.
0: Ja.
2: Maar omdat we nu wel wat energie kunnen gebruiken, denk ik bijvoorbeeld ook wel aan Harry Styles met Watermelon Sugar.
0: Oh, dat is ook wel goed. Dat is mijn zwakke plek. Allemaal goede keuzes, maar nu ga ik dan nog niet draaien, Sanne. Straks, vlak voor middernacht, bepaal je pas de muziek. Dus ik gooi het nu al even op. Denk er even over na welk nummer je heel graag nog wil horen. Zodat je straks, vlak voor middernacht, een antwoord klaar hebt. Goed?
2: Dat is een deal.
0: Salut, Sanne.
2: Salut, ciao.

uit de Leopoldsburg. Goedenavond, die is ook nog wakker en die wil heel graag Natalia horen met het nummer Rising als allerlaatste nummer van de dag. Bert, dat is een heel goede keuze. Hou die nog even vast, want straks vlak voor middernacht is het dus aan jou. Dan bepaal jij de muziek bij Q. Eerst wil ik jou nog even meenemen naar de ochtendshow van vandaag, want het zou echt zonde zijn als jij de nieuwe Nachtegaal van Vlaanderen niet gehoord hebt. Eerst nog Olivia Dien bij Q.

Calvin Harris en Sam Smith met Desire in de late avondshow van Q. En hou de Q-app zeker klaar, want zometeen krijg jij de eer om te bepalen wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. Jij bepaalt de muziek bij Q. Dus het is echt heel belangrijk dat je nu al even nadenkt over die vraag. Die muzikale molen daarboven, laat die goed draaien. Laat die zijn werk doen, zodat je zometeen vlot kan antwoorden. Eerst even terugkeren naar vanochtend. Het was met live muziek bij Maarten en de Rotte in de ochtendshow van de winnaar van The Voice.

Zijn naam is Bas. Hij werd afgelopen vrijdag gekroond tot winnaar van The Voice 2026. En onthoud zijn naam, want hij heeft echt een bom van een stem. En hij klinkt als de Benson Boone van Vlaanderen. Dus ik ben er zeker van dat je er echt nog veel van gaat horen. Zijn volledige passage bij Maarten en Dorothee van vanochtend kan je heel gemakkelijk terugvinden via de socials van Q. Deze zangeres heeft trouwens ooit in een ver verleden ook meegedaan aan The Voice van Vlaanderen. Dit is Judith met Selfmade Woman.

0: Dit is deze week de Q Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is de Q-topschijf deze week. Meteor die zoekt naar de nooduitgang. Ja, oké.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Goed, dit is jouw moment. En grijp dat moment met beide handen, hoor. Want jij bepaalt wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. En alles mag dus op het einde van de dag. Dus misschien wil jij Pink horen. Of Marco Borsato, Dua Lipa, Ed Sheeran, Pommelin Thijs. Ga zo maar door. Het enige dat jij moet doen, is titel en artiest doorsturen. Binnen de 20 seconden van het nummer dat je wil horen. En die 20 seconden, die gaan in... Dat is rap, hè. In 3, 2, 1. Voilà. Wat wil je horen? Titel en artiest heb ik nodig in de Q-app. Je zit al in de helft. Je hebt nog 10 seconden. En de 20 seconden die zijn om. Even de Q-app opengooien. Ik zie onder andere Anouk met de Girl binnenkomen. Camille zit er ook tussen. Robbie Williams, goede keuzes. Ik ga er even doorgaan door alle suggesties die zijn binnengekomen. En wie weet word jij eruit gekozen om het allerlaatste nummer van de dag te beslissen. Eerst nog Chabosie en Miles Smith bij Q met de Blink 12.

0: Offenbach met Miles Away bij Q. Na middernacht dan staat Q-DJ Steen Lens helemaal voor jou gereed. Maar eerst moet ik er nog even live over in de show naar Kevin uit Putten. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond, Emma.
0: Zeg, Kevin, waarom ben jij nog wakker?
1: Werken, hè, werktje.
0: Ja, tot laat moet je nog door.
1: 6 uur, allee, al wat 6.
0: Oh, dat is pittig, maar ik voel wel dat je het heel graag doet.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, je
1: dat
0: klinkt...
1: is een leuke job.
0: Voilà, je klinkt inderdaad zeer enthousiast. En ik ben ook blij dat jij nog wakker bent, Kevin, want je hebt een goede muzieksmaak.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Het allerlaatste nummer dat vandaag op Q te horen is, dat ligt altijd in jouw handen. En deze keer dus letterlijk in die van jou, Kevin. Welk nummer wil jij horen?
1: I Want It That Way van de Backstreet Boys.
0: En waarom?
1: Oh, een beetje fout beginnen zoals bij Vincent van Geel en een beetje fout eindigen.
0: Ja, ik vind dat een heel goed idee. Het is natuurlijk ook foute maanden bij Q. Het is 1 juni, dus je gaat echt in een foute bad aan ondergedompeld worden de komende dagen. I Want It That Way, ik zal het hier klaarzetten. Ondertussen maak ik het stil, want dat heeft zo'n legendarische intro. Oké. Okay. Kevin, tot 6 uur nog, hè, morgen vroeg.
1: Ja, tot 6 uur.
0: Voilà. En je gaat de nacht in met de gitaar van de Backstreet Boys. Ah, heerlijk. Kevin, succes nog vannacht.
1: Labelle, Emma.

0: Het is middernacht. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeienacht. Een record aantal faillissementen in de maand mei. Het waren er in Vlaanderen 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een record aantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000 en dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht. Bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. En honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichters stuurden een WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En sportverdediger Zeno De Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. En het weer nog, vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
0: En op de Vlaamse snelweg gaat alles heel vlotjes. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
3: Music. Q Academy. Steenlens.
0: We beginnen meteen met een throwback naar de finale van The Voice. Want Dotan met Home komt eraan na Thomas Gray en Rumors.

Dota met Home. En vrijdag stond Dota nog op het podium met de finalisten van The Voice trouwens. Straks ook nog leuk nieuws over de winnaar van The Voice. Maar dat is voor later in de show. Want eerst moet ik jou nog deftig verwelkomen in de nacht van Q-Music. Welkom bij deze. Als de eerste keer is dat je luistert, mijn naam is Stien. Goeienacht. Ik blijf bij jou tot 2 uur 's nachts. Dat is sowieso beloofd. Samen met heel veel goede muziek. Ik heb hier ook nog cinematickets liggen die de deur uit mogen. En zometeen heb ik jouw fantasie nodig om mee te beslissen over ons dilemma op dinsdag. Heel veel te doen dus, maar eerst geef het woord aan een van de jongste talenten uit de Q-top 40. En dat is Sienna Spyro met Material Lover. Goeiedag.

over middernacht en dit is DJ-licious. I miss this magic with you. En Leonie uit Assen die komt thuis van haar shift in het ziekenhuis. En die gaat even uitblazen op de zetel. Dat is helemaal verdiend. Maar wacht daar misschien toch nog een paar minuten mee, Leonie. Want ik heb je nog even nodig voor een nieuw dilemma op dinsdag. Je krijgt van mij twee absurde scenario's. Twee opties waar je tussen moet kiezen. Met als opzet, in één van de twee scenario's moet je de rest van je leven doorbrengen. Vandaag zitten we in feestthema. Want het dilemma van vannacht gaat als volgt. Ofwel... Elke avond gaat er op een willekeurig tijdstip een confettikanon af in je living. Of in de rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen. Ja, dus ik schets nog even beide opties. Hè. Ofwel zit je in de zetel 's avonds en kan je op elk moment de schrik van je leven hebben als er een confettikanon door je huis knalt. En dat elke avond ook opnieuw. Hè. Je weet niet wanneer dat gaat zijn. Of elk bezoek van de winkel wordt een beetje slagerfestival. Want in de rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen met de andere wachtende. Hey, het kan de boel wel een beetje opvrolijken, hè? Zo, maar kijk, jij kiest. Dus pak de Q-app erbij en laat mij even weten wat jij zou kiezen. Confetti-kanon of de polonaise? En zet er zeker ook bij waarom, hè? Mag ook in een audiobericht, dat is altijd veel duidelijker. Zometeen komt Bruno Mars eraan na Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

is niet zo van toepassing voor Jelle uit Rijssel. Want hij is nog aan het studeren voor zijn eerste examen aan de universiteit. Oeh. Heel spannend, alle geluk. En Suzie uit Berlaren is wel al in lazy modus. Met de voeten omhoog in de zetel, stuurt ze. Ah, wel, geniet ervan, Suzie. Maar wij gaan wel de versnelling hoger. Want richting 12:30 krijg jij nu Afrojack en Aloe Black in My World.

Sylveen op de klok. In love, love, love with you. En Dean Lewis op de radio. I hate it's true. I'm still in love with you. Met I hate that it's true. En in de Q-app zijn er ondertussen twee kampen ontstaan over ons dilemma op dinsdag. Team confetti en team polonaise. En dat heeft alles te maken met het dilemma van vannacht. Ofwel gaat er elke avond op een willekeurig tijdstip een confetti-kanon af in je living. Ofwel moet je in de rij voor de kassa altijd een polonaise beginnen. Dat is het dilemma en jouw keuze is toch altijd heel erg welkom in de Q-app. En ondertussen sowieso al polonaise en confetti met Shakira bij Q-Music. Q-Academy,

0: Hoosier neemt ons mee naar de kerk, maar nu is het eerder naar de party. De vraag is alleen, is het een party in je huis of in de winkel? Want ons dilemma op dinsdag is vandaag. Elke avond gaat er op een willekeurig tijdstip een confettikanon af in je living. Of in de rij van de kassa moet je altijd een polonaise beginnen met de mensen die ook aan het wachten zijn. In de queue-up zijn de meningen best wel verdeeld. Lara uit Kortrijk die gaat voor de polonaise. Ze zegt, ik zou het vreselijk vinden als ik niet weet wanneer dat koffie... Man, wat heb ik met dit woord? Confetti-kanon. Ik zou het vreselijk vinden als ik niet weet wanneer dat confetti-kanon afgaat, want ik haat verrassingen. Dat is duidelijk. Dit is Laurien uit Assen.
1: Hier is ze.
2: Liever gek samen polonaise, gezellig, aan de kassa, in plaats van ja, samen poetsen, hè.
0: Ja, samen poetsen, dat snap ik eigenlijk. Dat is een heel goede reden. Kevin uit Putten zegt polonaise in de winkel, want dan worden de mensen wat minder zuur. Helemaal gelijk. Josephine uit Merelbeke zegt, ik heb kinderen, dus mijn living is eigenlijk permanent een stort. Dus ik ga sowieso voor confetti. Snap ik ook wel. Goeie oplossing ook nog van Sarah uit Mechelen. Zij zegt, ik pak de polonaise, want als je dan changer roept... dan kan je misschien zorgen dat je ineens vooraan staat in de rij van de kassa. Ook wel een goeie. Dan ga ik nog even over naar Dieter uit Alvernichem. Goeienacht.
3: Goeienacht.
0: Hey, ja, dag Dieter. Jij zegt heel duidelijk polonaise. Waarom?
3: We hebben een tijdje geleden een kotrolling gehad.
0: Een kotrolling?
3: Ja, dat is een soort tocht. Van het ene kot naar het andere kot.
0: Oké, een kotrolling. Wij noemen dat kottour of zo. Maar oké, ga verder.
3: En dat was voor alle nieuwe leden werd er eigenlijk een kotrolling georganiseerd. Dus langs alle koten van de nieuwe leden.
0: Mm-hmm.
3: En als verrassing hadden ze dus twee zakken confetti mee. Maar op een kamer van 12 vierkante meter was dat... niet zo plezant achteraf, want je hebt toch 2 jaar overal blijven liggen.
0: Oh, 2 jaar confetti gevonden in uw kot. Oh, dat wil je nu.
3: Ja.
0: Oh,
3: en er was zelf een bureaustoel met een hat. En in dat hat hadden ze confetti gestoken, zodat iedere keer dat er iemand op die stoel ging gaan zitten, dat er een beetje confetti uitkwam.
0: Oh, maar wel nog toffe vrienden, denk ik dan. Ik heb dat eigenlijk ook zelf eens meegemaakt. Ooit is zo'n video gemaakt als ik heel klein was met een vriendin. En dan dachten we ook, oh, dat is leuk om met zo'n glitterpotje rond te strooien. En echt tot op de dag van vandaag vind ik dat nog altijd terug in mijn kamer soms. Dus dat zijn wel venijnige dingen, hè? Zo'n glitter en confetti.
3: Ja, zo was er ook een keer iemand met een glitterpotje en die had als straf. Iedere keer als er iemand niet luisterde in een studentenclub, dan deed hij wat glitter erover.
0: Oh, dat is echt een straf geworden. Oké. Maar goed, Dieter, jij kiest dus de polonaise in het dilemma. Dus elke keer jij in de winkel staat, dan moet jij wel de polonaise dansen met de mensen die daar staan. Welk nummer zou jij dan kiezen om op te zetten in de winkel voor die polonaise?
3: Laat het gras maar groeien van Sammeke Horie.
0: Oké. Wacht, hè. We gaan eens even horen hoe dat dan zou klinken. Oké, dus op dit nummer ga jij de handen pakken van de mensen voor je en die polonaise starten.
3: Jazeker.
0: Jazeker, voilà, zo gaan we dat doen. Dieter, ik heb eens even geteld. En de meeste luisteraars die gaan akkoord en gaan ook voor polonaise. Dus dat wordt gezellig in de winkel. Merci Dieter, bye bye.
3: Bye bye.
0: Salutjes. Dit is toch David Guetta en Jennifer

0: Lynn met Sex on Fire back your music. Maar zo'n oude rockers die moeten af en toe plaats maken voor heel jong talent met de naam Freya Sky.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nog maar 16 jaar, maar toch kent ze al alles van Ghost worden. Daar zingt ze over op Silent Treatment.
1: Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Douwe Bob en Mo. Nog even blijven. Het is een prachtig zonnig weekend geweest, maar ook een goed tv-weekend voor wie liever binnenbleef. Met twee grote finales op je tv. Gisteravond de finale van So You Think You Can Dance. Daar ga ik nog even over zwijgen, hè, voor moest je dat misschien nog willen inhalen of zo. Maar de winnaar van The Voice, daar kunnen we wel over praten. Dat is Bas uit Team Koen geworden. Die naam heb je waarschijnlijk al veel zien passeren. En hij kwam vanochtend ook langs, hier in de studio bij Maarten en Dorothee. En hij had al direct leuk nieuws over zijn nieuwe single die eraan komt.
1: Ik heb van Universal gehoord dat ze zeer enthousiast zijn. Dus ik hoop dat we die misschien al deze vrijdag kunnen uitbrengen.
2: Oh, wow.
1: Dat zou heel cool zijn.
0: Hè? Oeh, iets om naar uit te kijken dus. En trouwens, ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar zangtalent. Of ja, niet echt zangtalent, maar wel iemand die het ziet zitten om op de radio een beetje karaoke te doen. Want straks in Steens Hitmachine heb ik weer een stop de band vraag. En het maakt daarbij eigenlijk niet uit of je goed kan zingen. Je moet gewoon de juiste tekst verder zingen als de muziek stopt. Dus als jij denkt, Steen, ho, ik kan dat met gemak, stuur gewoon even karaoke in de Q-app en dan horen wij elkaar misschien zo meteen.
3: Q

0: 1 uur en ik heb een opdracht voor jou als jij nu nog op de werkvloer bent.
1: Music. Q Academy. Steamlens.
0: Dan wil ik dat je goed luistert of daar ergens een collega rondloopt die heel fout meezingt met de volgende nummers.

0: over 1 uur 's nachts, dan weet je, Steen's Hitmachine komt eraan. 3 cinematickets kunnen van jou zijn. Als je gewoon even karaoke stuurt in de Q-app. En karaoke gaan we sowieso ook doen op de Foute Party, want de maand juni is begonnen. En bij Q-Music weet je, juni, dat is de foute maand. Met als hoogtepunt natuurlijk de Foute Party op 26 juni. Daar kan jij nog altijd bij zijn, hè. Tickets vind je op qmusic.be. Maar je kan er ook echt bij zijn. Namelijk op het podium zelf.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Yes, Maarten en Dorothee, die zijn op zoek naar die ene collega die echt leeft onder het motto Proud to be Fout. En vooral naar iemand die het Foute Anthem graag zou willen zingen op het podium van Flanders Expo voor een volledige Foute Party. En die daar dus ook het feestje op gang wil trekken. Dus als jij denkt van, ik ken wel zo'n collega die er graag eens over gaat op onze karaoke teambuildings, die echt de sfeermaker is van de groep, de tafelspringer, schrijf die persoon gewoon even in. Of als je jezelf herkent in deze omschrijving, je kan jezelf ook aanmelden, hè, op onze website of in de Q-app. En zo meteen laat ik je al eens even oefenen op een redelijk foute schijf van Nicki Minaj. Eerst nog Swedish House Mafia, Wait So Long.

start van juni is niet alleen de start van de foute maand, maar dat is voor mij ook de start van het aftellen naar de festivals. Nog 82 dagen en dan is Pukkelpop en dan staat deze superster op de mainstage. Dit is Somber met Homewrecker, een hele

0: zit mijn Hanna mee met Ik wil dat je liegt. En het is nu tijd voor quizzen. Steam's Hit Machine. We spelen vannacht met Peter uit Scherpenheuvel. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond, Steen.
0: Hey, ben jij onderweg met de Chicken Express?
1: Nee, ik sta momenteel in Nederland aan de kaai. Ze zijn mij bezig aan het laden.
0: Oké, en wat zijn ze aan het laden?
1: Kippenvlees, afgewerkte producten, kippengyros, kippen gehakt, noem maar op.
0: Oké, maar dat is dan nog iets anders dan de Chicken Express, want jij stuurt heel vaak in de queue up: ik ben op weg met de Chicken Express en ik weet nooit echt, wat is dat dan juist?
1: Oh, wel, ik ben vrachtwagenchauffeur en omdat wij kippenvlees vervoeren, heb ik mijn eigen de Chicken Express genoemd.
0: Oké, het is een naam die je jezelf hebt gegeven, oké.
1: Ja.
0: Oké, alright. En Peter, noemen ze jou ook soms music expert of zo?
1: Niet echt, denk ik.
0: Niet echt, oké. Maar we gaan toch gewoon proberen om die cinematickets binnen te halen. Want ik ga jou zo meteen 3 muziekvragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. Ben je er klaar voor?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Alright. Vraag 1. Je hoort zo meteen een stukje uit een bekend nummer. Aan jou om mij te zeggen uit welk nummer dat komt. Ik zoek dus een titel. Hier komt het.
1: Oh, ik moet het dus schuldig blijven. Ik heb geen enkel idee.
0: Nee, oké, geen probleem. Het is Man I Need van Olivia Dean. Staat al weken in de Q Top 40. Maar kijk, je kan niet alles weten, hè?
1: Nee.
0: Ik raad je aan om er eens naar te luisteren. Goed, we gaan verder met vraag 2. Ik heb aan Google Translate gevraagd om de tekst van een bekend liedje te vertalen. Het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Het gaat naar beneden, ik schreeuw, houd. Je kunt maar beter bewegen, je kunt maar beter dansen. Laten we er een nacht van maken die je niet zal herinneren. Ik zal degene zijn die je niet zult vergeten.
0: Let vooral op, ik schreeuw hout. Die hout. Nee, oké. Het komt niet. Geen probleem. I'm yelling timber, timber was het van Kesha en Pitbull.
1: Hallo.
0: Geen idee van de lied, maar oh, dat is ook allemaal moeilijk, hè, s'nachts. Ja, nee, we gaan gewoon de derde vraag, derde keer goede keer. Amai, het gaat bij mij ook al niet meer zo vlot, Peter. Dus kijk, dat krijg je dan als je zo s'nachts laat radio moet maken. Goed, voor de laatste vraag mag jij de tekst van dit nummer heel enthousiast aanvullen. En dan krijg je toch nog een cinematicket. Peter, kom aan, hè.
1: Ik weet het niet, echt niet.
0: Jawel, kom aan.
1: In your head?
0: Nee. Oh nee, Peter, dat vind ik echt jammer. Nog nooit gehoord van Zombie van de Cranberries?
1: Oh, vroeger.
0: Vroeger, ja. Oh. Vroeger is het lang geleden. Kijk, oh Peter, het is de eerste keer dat ik geen cinematickets kan uitdelen, maar we moeten eerlijk zijn. Ik kan ze niet gewoon voor niks weggeven. Maar toch merci om mee te doen, hè.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zo, fijne nacht nog daar met de kipjes en onderweg hou het veilig, hè.
1: Oké.
0: Okay. Bye-bye.

kalma, dat is de boodschap. Voor Lars, Emily, Charlotte, Saar en alle Q-luisteraars die momenteel aan het blokken zijn voor de examens. En die nog een lange maand hebben voor de boeg. Ik heb wel goed nieuws, want zaterdag kan je op kosten van Q genieten van een heerlijk verfrissende pauze. Voilà, ergens in een café in Vlaanderen gaat dat zijn. Ik vertel je er straks meer over. Want nu mag je ook al pauze pakken met Milk Inc. Dit is Music is the Medicine. Ik bedoel, medicine gewoon.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies van All City. Jasper uit Pelt die stuurt in de Q-app een emoji van een duivel. Dus die zal helemaal mee, denk ik, met wat er op de planning staat zaterdag.
2: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6S.
1: Ja, zaterdag is het 6 juni 2026, oftewel 6626, het getal van de duivel. En dus wordt die dag dit jaar omgedoopt tot Duvel Day. Vincent Live gaat speciaal voor die gelegenheid op een zaterdag werken. Deze zaterdag, ze doen dat wel op zijn weekends. Ze zenden live uit vanuit een café ergens in Vlaanderen. En welk café dat is, dat wordt deze week nog bepaald. Elke dag gaan ze langs in een stamcafé van een BV. En daar moet die BV dan een parcours afleggen met verschillende opdrachten, zoals een volle plateau dragen met wat hindernissen, de perfecte duvel inschenken. En wie er dan in slaagt om dat parcours het snelste af te leggen, die wint. En in dat café gaat Vincent Live zaterdag uitzenden. Zo werkt het. En vandaag maakte de eerste BV Andy Peelman zijn kans om zijn stamcafé de Gambrinus in Ninoven te laten winnen. En dat klonk zo.
3: Oh, dat is een app. Echt waar.
4: Start! Klam ging komen. Echt waar. En ja, jij zei zo meteen, dacht je gaat nog naar muziek overgaan. Maar ik ben de kroonkurk aan het zoeken van een duvel. Er zit van alles in, er zit van alles in. Ze hebben er veel te veel rommel in gesmeten. Maar ik vind ze dus... Ik heb ze! Hier, nu de plateau naar buiten. Mijn vent, dat was fantastisch. Hier, plateau gaan naar buiten.
3: Amai,
4: over die dat. Uit met de weg. Ik zet die plateau af. Het is gebeurd. Plateau afgezet. 12 bakken stapelen. 12 bakken. Oh, ja, alstublieft. Bakken.
1: Helemaal in zijn focus dat parcours aan het afleggen. Uiteindelijk haalde hij een mooie tijd van 1 minuut, 16 seconden en 82 honderdste. En morgen is het de beurt aan Real Wow, Housewives, Annelies en Kiki om te strijden voor hun stamcafé De Vismijn in Antwerpen. Dat gaat ongetwijfeld even chaotisch klinken, denk ik, als het niet meer is. Dit is Talk to You bij Q-Music.

Sabrina Carpenter met Taste Back Your Music. Bazaar viert volgend jaar hun 10e verjaardag met 4 concerten in de Roma in Antwerpen. Als je nog wil bij zijn, snel zijn, want die tickets gaan hard.

onze mooie nacht samen af met Something Just Like This. En vanaf nu hoor jij enkel hits bij Q. Geen gebabbel, enkel muziek. En vanaf 4 uur staat Vincent van Geel hier weer om samen met jou op te staan. Salutjes!